0: WOQS.nl. De specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden.
0: RTV NOF.
2: Waar staat wat en waarden?

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
2: Nou, bentjes, de keer wat doe je? Schitterend!
3: Boetengewoon Ludema, uit Walterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
2: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
1: Ek benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom del in Walterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zoon oeren.

0: Robin en Boedeloon.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De NATO-landen leggen hun sterke toewijding aan het bondgenootschap en steun aan Oekraïne vast in de slotverklaring van de top in Ankara volgende week. Ze willen volgend jaar 70 miljard euro geven voor militaire uitgaven. Ook spreken ze zich uit over Iran en de vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump onderschrijft de verklaring. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden, gedrukt in Exeter, New Hampshire. Het is het eerste exemplaar buiten de VS en werd in mei ontdekt in een verslag over de verovering van het schip Dalton in 1776. Het document wordt tentoongesteld vanwege het 250-jarig bestaan van de VS. De werkzaamheden aan spoorwegkabels bij Rotterdam duren zeker tot maandagochtend 5 uur, meldt ProRail. Door een brand gingen maandag zo'n 200 kabels kapot, meer dan eerder gedacht. Het herstel is complex en kan maar met 4 man tegelijk in de kabel goot. Tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden stopbussen. Internationale en goederentreinen worden omgeleid. Een Nederlander is in Spanje veroordeeld voor zijn rol in een groot drugs- en witwasnetwerk. De stiefzoon van de burgemeester van jetset-oord Marbella was de spil van de bende. De rechtbank gaf celstraffen tot 16 jaar in een van de grootste drugszaken van Zuid-Spanje. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Has die door een non het verval? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.
8: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
9: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
10: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
11: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Het Raadsel van de Wadden. Versgebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
10: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
12: Oh, 11:30.
13: Hocus pocus. Time for focus.
14: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
15: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
16: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensjen.
15: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
17: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
18: Baken, zullen we even op een stoel?
19: Baasma zit comfort.
0: voor een noffelijke relaxfauteuil.
10: Baasmassiekcomfort.nl.
18: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
19: Dit is RTV NOF.
20: Mijn no, harte klanken.

Dit is Harteklanken non-stop. Van een kwartier vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 0415 44 1202.

Dit is Harteklanken non-stop. Van een kwartier vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 0412 44 12 02.

Dit is RTV NOF. De mij Noal reageert worden naar de studio. Wolle jo in een bemoedigje, sterkte ta wenskje, in een feliciteren of samar een muzikale groetwaan. Bel je dan nou de studio op het nummer 04 Walve 44 202.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal vanaf.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
3: En van speelgoed tot feestartikelen.
2: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
3: Max Voordeel in Den Bosch.
4: Nou, bentjes, de keer wat dan je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
4: Schitterend!
6: Bottengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor bottengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Bottengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdromen.
2: Alles voor in en bij het zwembad.
3: Max Voordeel in de wald.
7: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeesje maar in beheining.
9: Maar gewoon CA Plus een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
10: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 8 oeren.
12: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Slechts 52% van de Nederlanders gaat deze zomer in juli of augustus op vakantie. Vergeleken met 73% 2 jaar geleden. De hoge kosten van vakantie spelen hierbij een grote rol. Daarnaast weerhoudt het risico op extreme hitte en ander onheil mensen ervan om te reizen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen gedood en 27 anderen gewond geraakt. Het Russische leger gebruikte zware glijbommen. Onder de doden zijn een kind van 5 jaar en haar moeder. Eerder voerde Rusland ook aanvallen uit in de regio Sumy, de Dnipropetrovsk en Zaporizhia, waarbij meerdere doden vielen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro onder huisarrest blijft. De 71-jarige mag om zijn leeftijd en gezondheid thuis blijven, ook al is zijn conditie verbeterd. Vuurwapens zijn hem verboden nadat vorige maand een wapen op zijn naam werd gevonden. Alle wapens worden onmiddellijk in beslag genomen. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is vrijdag aangekomen bij de Mosalla-moskee in Teheran. Zaterdag begint daar de 6-daagse openbare begrafenisplechtigheid. De autoriteiten verwachten tussen de 15 en 20 miljoen mensen, wat het een van de grootste uitvaarten uit de moderne geschiedenis maakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
14: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
15: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
16: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
17: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
16: Oeh.
17: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
16: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
17: Raadsma?
16: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
18: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
14: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
16: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
19: Oh, 11:30.
20: Hey.
19: focus. Time for focus.
20: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
21: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
22: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
21: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
23: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
24: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
23: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
24: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
25: WOQS.nl.
26: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
27: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
25: WOQS.nl.
28: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
29: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
28: BaarsmaZitcomfort.nl.
30: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
31: Dit is RTV NOS.

Harken is elke wolk een hele goede moord te wezen. Welkom hier bij het programma Klankbord. Samen op de 4 juli van 2026. In de studio binnen Varmoen aanwezig. Joge de Vries, Hilly Dijkstra, Romy Past. En mijn naam is Jikke Wiersma. Elk winstje wie een protte harkens nog daar. En regeren naar de studio daar mij om een verzoekje aan te vreien. Om hokken reden dan hek. Het telefoonnummer is 044-12-02. We beginnen eerst met het draaien van Blijf ons nabij. Want wie mag je bidden dat hij heel dicht buurs blijven wil? Want dan alleenig binnen wie sterk.

Ja, en dan geven we verder mijn opwekking 484. Er is een dag. Anneke Sudema die had een muzikale groet van Karre Willy Posma, Oren en Griet de Boer, Wiebe en Anneke Bos, Pieter en Anneke Siltstra, Johannes en Sietske Riemersma, Johannes Posma en Sien Ben. Er is een dag.

mevrouw, daar houdt die wel mevrouw van Ommen een hele protte sterte te weesje. En Klaas en Marijke Westerdijk van Drachten, die jouwen de lok weesken om Brieten van der Wouden, want Joop mij haar 80 jaar worden. Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, er is een God die hoort. In de kerk ook mannenkoor van Drachten zal dit zingen.

0: En Maria Wiersma die is aankomende week hier in Doekrijslofest al ook wezen van mem, vrouwtje Terpstra. En die wil voor die draaier ritten, de roos van Our Choice.
1: Men zei het leefde, het is een storm vloed.

En Henkie Smedema, die wil alle zieke meesken een bemoediging aan. Alle meesken die Jiddy binnen Jewert, de lok weesken. En de familie die krijgt een muzikale groet. Licht staat met uw parelen poorten.

Griet van der Meer die kreeg een prutte betterskip. Daar weesken voor Ans, Germen en Joke. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand.

En Pietje Roda die had een muzikale groet van Joop en Joke Visser, Douwe en Joopie Westra en Oane en Pietje Taalma. En Oane die krijgt echt nog de lokweensken, want hier zie je die West. 'Tis well with my soul.

Aaltje van der Veen die groet haar familie, haar vrienden en haar bekenden, maar in het bijzonder Jan en Jelly en Teke, want ja, krijg je echt nog beter skip dan wenske. En sterkte. Eens breekt in mij het zilveren.

En Itse van der Weij die had een bemoediging van Griet van der Meer in Bruggelenkamp en vast je vrouw Janke van der Weij. En Itse wil voor Jimmer draaien van Witse van der Heide, de rivier.

Volkert en Vrouwtje van de Kooi die groeten Afke van de Kooi, Abe de Wilde, Heli en Hans en Sietske en Thea, Gerrit en Fokalina, Jurien en Anneke, Koos en Rita, Afke Faber en haar band en het Tuswaar uit Friesland. Harkens, we draaien nog Scheepke onder Jezus hoede en daarna geven we er even uit via het Nijsblok. Ik zou zeggen tot zacht.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalieteHaan.nl. Laliet met TH.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
3: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minco Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: boeten gewoon, Ludema. Uit water is wat. Voor boeten gewoon, boetenwerk. Ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
1: Boeten gewoon, Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
5: Ja, echt maatwerk!
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
9: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
7: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
6: Keukens en kasten op maat.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Dambord. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed.

0: wat feestartikelen.
1: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
0: Max Voordeel, in Den Bald.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
1: Alles voor in en bij het zwembad.
0: Max Voordeel in Den Bald.
3: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
4: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro onder huisarrest blijft. De 71-jarige mag om zijn leeftijd en gezondheid thuis blijven, ook al is zijn conditie verbeterd. Vuurwapens zijn hem verboden nadat vorige maand een wapen op zijn naam werd gevonden. Alle wapens worden onmiddellijk in beslag genomen. Nederland zet in op afschrikking als belangrijkste pijler van het defensiebeleid. Minister Jessel Gus presenteerde maandag de defensienota op vliegbasis Geelse Rijen en benadrukte dat potentiële tegenstanders moeten weten dat Nederland voorbereid is. De wereld wordt assertiever en agressiever, met China prominenter op het wereldtoneel, Amerikaanse distantie tot Europa en de Oekraïneoorlog die al ruim 4 jaar duurt. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is vrijdag aangekomen bij de Mosalla Moskee in Teheran. Zaterdag begint daar de 6-daagse openbare begrafenisplechtigheid. De autoriteiten verwachten tussen de 15 en 20 miljoen mensen, wat het een van de grootste uitvaarten uit de moderne geschiedenis maakt. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, waaronder een kind van 5 jaar en haar moeder. 27 anderen raakten gewond. Het Russische leger gebruikte zware glijbommen, waarbij meerdere gebouwen en winkels werden geraakt. Eerder werden ook aanvallen uitgevoerd in de regio Sumy, Dnipropetrovsk en Zaporizhia, met meerdere doden als gevolg. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
6: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
7: Dat wie toen, nou maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog boscarservice. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
8: Pakken? Zullen we even op een stoel?
9: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
8: Baasmazitcomfort.nl.
7: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
10: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
11: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
12: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
13: It's getting hot in here.
14: Wat een stoo, jong.
13: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
14: Oh?
13: Ja, van het gas.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
16: Het Raadsel van de Wadden. Versgebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
12: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
13: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
15: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
14: Oh, 11:30.
12: Hocus pocus. Time for focus.
17: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
18: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
19: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Moonshine.
18: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
20: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
21: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
4: Dit is RTV NOF.
24: Mijn klankbord.

Arkes op Nij, maar een hele goeie moan en wat krijgt de radio om dingen haat. Ken ik zie ze jou harken naar het programma Klankbord. En we binnen rond het zingen oren daar. En we beginnen verder met het verske. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? Mems, Tientje Visser en Sik en Hilly die lopen eens een keer Minke Visser, want aankomende maandje is ja Jidje.

Tine de Vries die had een bemoediging van familie de Vries, Fortuin, Dijkstra en Visser, Benny Westra, Nel de Vries, Matten en Reenske, Kees en Betty en Brita. En jij wil graag draaien voor Remco Harms. O Heer, ik heb u nodig.

Eke Herder die had een bemoediging voor haar man Douwe in Bennema Staten. En jij wil graag draaien, litten, van Wietse Tineke van der Heijden. Een hand op je schouder. MUZIEK

En Ineske Veenstra die had een bemoediging voor alle zieke meesken en een groet voor haar familie. Grijp toch de kansen door God u gegeven. Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.

Sitskleeks, maar die had een muzikale groet van Volk, het vrouwtje en Aafke van der Kooi, Aafke Faber en de Ben, het Friesland en de bewenders van het Naaitejada. Jo Maaie Hartje, ik wandel in het licht met Jezus.

Tineke van der Weij die groet. Mem J. van der Weij van der Veen. Tante Mintje. Carrie Aalma van Doezem. De familie Petstra. Jan van der Veen en Albert Elzega. Feitje de Boer. Rink en Riekje de Boer. Mij haar beide broers. Mel en Rozema. Jappie en Marijke. Hilly van der Bij. En oma Willem en tante Thea. En Tineke wil draaien, litten. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen.

Ja, de Sitske Wiens, maar jouw muzikale groet om Piet Soeboer van Boetenpast. Heerlijk hoor, verrijke zegen, die gij uitstart keer op keer.

Griet van der Meer die had een bemoediging en een hele prutte sterkte van Iens en Janke van der Bij van Dokkum. En Griet wil voor hier me draaien litten. Ik ben een koninklijk kind door de vader bemind. Zongen terug Peter Kits.

Ali Berghoven die had een bemoediging van Sjoerdje Boersma en Henk-Jan Snapper. Maar ik voor elke nien die een bemoediging nodig had. Houd gij mijn handen beide met kracht omvat.

En Marie Visser wil alle zieken een bemoediging, ja. En alle harkes een groet. Wiegjene druut mij. Heerlijke staat, zongen terug, eiland, Urk. Want allebei de oren van het programma Klankbord, die zitten er alweer op, harkes. Bijzonder wij eens niet na je wieken weer een klankbord voor jou. Vanaf kwartier vraagt een mij jou dan al wel reageren naar de stuurta om vestjes om te vreien. Danke wel, zei ze weer, voor het harkje en het omvreien van het vestje voor jou. Rest dus nog als team jou een mooie sneeuw via de taten wensken van morgen gezegende snijn. En graag bijzonder wijzen tot de oren keer. Doeg!

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minco Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: keer wat dan, je?
1: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
0: Schitterend!
2: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
0: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
3: Herberg Voorstrum.
4: Herberg Voorstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
5: Herbergvoorstrum.nl.
6: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
7: Ja, echt maatwerk.
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
10: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven.

0: pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
1: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
2: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
3: Keukens en kasten op maat.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsienjen oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Vorig jaar kwamen er 8000 minder migranten naar Nederland dan in 2024, meldt het CBS. Het is het derde jaar op rij dat immigratie daalt, vooral door minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. In totaal kwamen 309.000 mensen naar Nederland. In Amsterdam is de teleurstelling groot na de uitschakeling van Oranje op het WK-voetbal na penalties tegen Marokko. Fans van Marokko vieren uitbundig in steden als Utrecht, Amsterdam en Den Haag. In de Haagse Schilderswijk leidt het feest tot ongeregeldheden, waarna de politie met waterkanonnen ingrijpt. Prins Albert van Monaco betuigt zijn medeleven en steun aan de slachtoffers van de explosie in een appartementencomplex. Drie mensen raakten gewond, onder wie de Oekraïense zakenman Vadim Yermolaev en zijn gezin. De dader plaatste vermoedelijk een spijkerbom en vluchtte richting Frans grondgebied. De Verenigde Staten hebben opnieuw doelen in Iran aangevallen als reactie op een Iraanse droneaanval op een tanker in de straat van Hormuz. Iran reageerde met raket- en droneaanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein. Het staakt het vuren tussen beide landen staat hierdoor onder druk. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
8: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
9: En van speelgoed tot feestartikelen.
8: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
9: Max Voordeel in Den Bosch.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Alles voor in en bij het zwembad.
9: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
13: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
14: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
15: It's getting hot in here.
16: Wat een stoo, jong.
15: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
16: Oh?
15: Ja, van het gas.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sausen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
14: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
17: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Oh, 11:30.
20: Hocus pocus. Time for focus.
21: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
22: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
23: Mij toeke camerabewaking, het oer zegt horen in en roenom jo bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
24: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
25: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
24: Baarsmazitcomfort.nl.
26: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
27: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
3: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl

0: Dat can be well done quality steel.
1: WOQS.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
6: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Taylor Swift en Travis Kelce zijn getrouwd in Madison Square Garden, New York. Het stel, beide 36 jaar, hield de ceremonie met 1000 gasten grotendeels geheim. Modehuis Dior verzorgde de kleding en Adam Sandler was de trouwambtenaar. Beroemdheden als Bradley Cooper en Ed Sheeran waren aanwezig. Het kabinet Jetten heeft deze week het grote stikstofplan aan de Tweede Kamer gepresenteerd, net voor het reces. Er is nu een meerderheid voor het plan waarmee een belangrijke verkiezingsbelofte van 4,5 maand geleden lijkt te zijn ingelost. De oppositie benadrukt dat Jetten moet kiezen tussen links of rechts. Vanochtend vroeg brak er brand uit in een appartement op de vierde verdieping van een oud pand aan de Oude Koemarkt in Sneek, meldt Veiligheidsregio Friesland. De brand was binnen een uur onder controle. Bewoners van naastgelegen appartementen werden geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog onbekend. In Teheran is de uitvaart van Ayatollah Ali Khamenei begonnen bij de Mosalla-moskee. De staatsbegrafenis duurt 6 dagen en trekt miljoenen bezoekers. Khamenei

0: Khamenei, bijna 37 jaar de hoogste leider van Iran, werd gedood bij een Amerikaans-Israëlische luchtaanval. Buitenlandse leiders en organisaties zijn aanwezig. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoel, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
9: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
2: Nou, bandjes, de keer wat doe je?
10: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
2: Schitterend.
11: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
2: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
12: Bakken, zullen we even op een stoel?
13: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
12: Baasmazitcomfort.nl.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
3: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus, time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
5: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
11: Oeh.
10: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
11: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
10: Raadsma?
11: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
12: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
13: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
9: WOQS.nl.
14: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
16: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In het Duitse Erfurt heeft de politie ingegrepen bij demonstraties tegen het AfD-partijcongres. Het lokale AfD-kantoor werd aangevallen met vuurwerk en verfbommen, waarbij agenten gewond raakten. Demonstranten blokkeerden wegen en lijmden zich vast aan tramrails. Een groep doorbrak de blokkade en werd

0: tegengehouden. Bosbranden teisteren delen van Spanje, Frankrijk en Portugal door aanhoudende hitte en droogte. Bij La Bisbal d'Empordà in Catalonië ging al ruim 2300 hectare verloren, terwijl harde wind het bluswerk bemoeilijkt. In Portugal, met temperaturen tot 44 graden, raakten 9 mensen gewond. Een intern onderzoek concludeert dat agenten noodzakelijk geweld gebruikten bij het omstreden incident in het AZC in Zeist. Daarbij werd in mei een zwangere vrouw tegen de grond gewerkt nadat zij zich mengde in de aanhouding van een 30-jarige verdachte. De vrouw negeerde herhaalde verzoeken om weg te gaan. De Verenigde Staten passen evenementen rond het 250-jarig bestaan aan vanwege extreme hitte. De Independence Day-parade in Washington wordt zaterdag afgelast en het festivalterrein op de National Mall opent later. Bij temperaturen boven de 40 graden houdt president Trump zaterdagavond een grote politieke bijeenkomst. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: De pannenkoektrein.
5: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
4: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
2: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
6: Ja, echt maatwerk.
7: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
8: SGmaatwerk.nl.
9: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
10: De Friese Motorfiets!
9: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
11: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
8: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
7: Keukens en kasten op maat.

0: voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Peppe, Mike, ik bij Pep op de stoel.
6: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
5: Baarsmazitcomfort.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Dit is RTV NOF.
8: My No, mooi fort.
9: Live, verslag, streekmuziek en gezelligheid.
8: Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
10: Ja, en zo hier praten wij met Daniel Solovej, de zondjenierige Oekraïense vluchteling uit Dokkum. Wil de politiek in. Wij heren hoe hij dat straks giet van.
8: Ek Joet is RTV NOF weer Mooi Fort.
11: Wat ben we

0: Live, verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
1: Ja, een hele goede media en welkom. Het is juist 4 juli 2026 en dat betekent dat het simmer is en dat is weer tijd van Mooi Fort. Rondom in de gemeente binnen al je simmeractiviteiten en RTV NOF is erbij. Ik zit hier in de studio met Ronnie de Wit en hij docht de techniek en mijn naam is Dries Kalsbeek en we begonnen krijgt met One Republic Runaway. Ja, wat gaan we het eerste horen? We praten samen met iemand, Daniel Solovey, die de politiek in wil. We had streeknijs en het waar voor jou. En ik deze week weer een bijzondere streekartiest. Verder komt onze tuinman Sjoerd langs met tuintips en we had streeknijs. Ja, en bij Mooi Fort viert ze zelf ook dat we verslag door van al die simmeractiviteiten. En daarvoor ben je Sjoerd, vier verslagjouwers op paard. En wij hem toevallig in de regio Tieke, Gariep en Samar. Ja, dan kan je samen wijzen dat je daar je familie, Jaap van der Laan en Arnold Hiemstertje in komen. En ja, geef een stukje noordelijker. Nee, en weer een metselwier en Ian om krieten. Daar ben je voor u. Wieger Pasma en Tjerke Broersma. Zij horen ze op een hechte van allerlei verschillende activiteiten.
2: Van de Mierskip, RTV NOF.
1: Ja, we beginnen eerst naar de verslagjouwers en dat is Jaap van der Laan en Arnold Hiemstra. Jaap, goeiemiddag. Ja, je bent onderwijs begrepen komen, like riepen om krieten. Maar je kwam eerst nog wat oorzien, want waar ben je hem?
3: Zeker, we zijn in Vierwoorden en daar is alle jaren begin juli de Lode Helden. Vrees is dat het voor de junioren, maar sneus voor de senioren. En ik heb bij me van de organisatie IPE en Saakje van de sponsorcommissie. IPE, hoeveel teams binnen de Nobel Onderwijs?
4: Nou, ze binnen net al je start, maar uiteindelijk zijn er ongeveer 50 teams goed voor start.
3: 50 teams en hoeveel?
4: 90 teams! Ja, 90 teams zelfs, sorry.
3: 90 teams?
4: Ja, ja, ja.
3: Nou, dat is wel heel ja. Groot. De hoeveelste keer is het Ekkelwerder, Iep? Je maakt het kwartling jubileum al, maar deze editie is...
4: De Sontje editie weer nog maar bezig.
3: De Sontje editie. En van Leeds naar Grutte groeit, is het nou echt de maximaal 90 teams op sneeuw? En juster een goeie 450 deelnemers?
4: Ja, helaas wel. We zitten wel met tiert en vrijwilligers, dus we willen ze net te lang belasten. Dus we zitten gewoon qua maximum tiert wel echt onder max qua teams. Als we graag wel meer willen, maar het ging gewoon net.
3: Nee, ik ken het. Maar ja, door best van de sponsorcommissie, zonder die sponsors ken je het net echt net want, dacht ik.
5: Nee, alle lof voor u de sponsoren. Ja. Je draagt u een warm hart aan en daar ben ik heel dankbaar voor.
3: En nou, ze helpen mooi mij met de grote bouwwerk als laatste, maar natuurlijk via de glijbaan. Maar hoe heeg is die glijbaan?
5: Nou, de glijbaan is zo'n 100 meter heeg, dus ja, dat is altijd een groot spektakel.
3: En binnen juster ik ben geweest die zijn van ik wil net naar beneden?
5: Nou, een aantal ben die zijn toen ze boven stien, nee, ik dwa echt net. Nou, dan hoeft het echt net. Het is wel leuk, het is een fun run, maar de meesten gaan er toch wel even naar.
3: Gisteren alles goed voor om met die junioren?
5: Ja, op twee pleisters en een vinger uit te komen, is alles heel goed voor om. Dus gelukkig al.
3: En het waar is goed perfect. Dat was oorswest te warm, te koud. Ja, dit is goed.
4: Ja, nee, we maaien op zin het klei. We hadden alle waardesomstandigheden hoorn in de Sontje-edities. Maar het is voor de deelnemers denk ik perfect waar. Voor de vrijwilligers mocht het sensie wel even schienen. Maar we maaien het klei.
3: Nou, dank u wel, Ipe en Saakje. En mocht je maar denken van wat voor gezicht zit erachter. Sjoerd is hier nog dwaan om aansteken in een video van deze twee meisjes.
1: Dank u wel, van Jim.
3: Dank u wel.

0: Ja, ik kwam liever weer naar Nederland. Harry Styles met nummer Aperture. Het is de eerste zaterdag van de maand, 4 juli. En ja, de eerste sneeuw van de maand, of de eerste sneeuw van de maand, ik zeg. Ja, dat ben je altijd wennen. Dus het tuin maar shooter is. En die is direct Joert van tuin uit Verwaarden. Hij is hier bij onze wijzer. Ja, hij had alweer een hele grote blommen hier op onze desk zit. En als je meisje joggen op een camera. Ja, dan liek het er of zit er een beetje. Ja, hoe mag ik dat zitten? Een soort oerwoud van prachtige bloemen. En hij kent u daar nog over vertellen. Sjoerd Boyle is de beste, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, het is volop zimmer en alles zit in de bloei. Dan had ik al je bloeiend spul. Meinem, wat voor bijzondere dingen had je al je meinem?
1: Dankjewel, ja. Alle keer had ik wel moeite om even een keuze te maken.
0: Ja, hij zou proten dus tegen. Dat snap ik.
1: Wat beperkt.
0: He? Ja.
1: Dus, wat had ik meinem? Ik had de hortensias meenam. Het is nou echt de hortensia tier.
0: Ja.
1: Dus ik had de gewone boerenhortensia had ik meenam en de pluimhortensia.
0: En die zijn er in al die verschillende kleuren. Zo, want de meeste die shows, dat zijn toch witte vaak. Maar door als je reden en dat is wat gelig.
1: Ja, hij begint een beetje geel en je wordt aan zijn wit.
0: Ja.
1: Maar de boerenhortensia, die had in hele prut verschillende kleuren. In wit, blauw, roze, reet, met green blad, donker blad, met groene steel, zwarte steel.
0: Want dat die gewoon intussen, het meisje en ik gewoon met een soort groen die zo heeft. Want ik heb wel eens dat ding en ik verkleurde of veroorde ik en een andere kleur krijg in de tijd.
1: Ja, toen hortensia had en de wenste bovendak om waar de klei groen is.
0: Ja.
1: Dat is net echt zoere groen. Dan is eigenlijk dat alle blauwe en witte hortensia, dat eigenlijk al je wezen roze.
0: Ja,
1: en dat is eigenlijk wel opvangen toch als de plant is die een groot plant gaat, sec tunt over de dus zoere groen en daarin zetten. En elke keer wat alleen toevoegen, dat is een hortensia blauwmaker. En dan haast ze mooi op kleur. Maar roze, dan haast.
0: Ja, verkleur is het.
1: Verkleur is het. We zijn eigenlijk al je roze.
0: Ja. Ja. En als dat zit boven een klaai, of je even een onderdak, dan zit weer in de waarden. Proton groen, maakt het dat ik nog verschil?
1: Dat maakt het al zeker een prettig verschil. Maar stel je wil je turf de bied van, maar dan zit het zin dat blauw echt blauw bloed.
0: Oké. Dus dan is die groen eigenlijk beter of
1: de better farm.
0: Ja.
1: Ja, op de klaai groen groeien is echt heel beter.
0: Ja,
1: en de kleur is verorend.
0: Ja, oké. Ja.
1: En het haast dan mijn pluimhortensia, haast dat benet die missen wel op een klaai groen of hier op een zonggroen in een westrein. Bleven ze gewoon kleurrecht.
0: Maar ben je dan sterker of ben je er net gevoelig voor?
1: Die ben er net gevoelig voor.
0: Oké. Okay. Ja.
1: En ik heb nou een pluimhortensia meenom. Dit is dan een dwergsoortje, 50 centimeter heeg. Ik vind het vaak wel mooi, maar dat is die soorten had die een peri lief verkocht. Die waren al een meter heeg, vaak te heeg. En de laatste jaren komen er steeds meer dwergsoortjes op de markt.
0: Ja.
1: Dus dat is geschikt voor elk tuin, elk plakje. Je wil alleen vol op een zinnen, dat was het liefste.
0: Ja.
1: En dan,
0: maar moest hij, want ja, het tentje moest eigenlijk snoeien. Bij de jaren of in het varie, weet ik precies wanneer het door was, dan moesten we wat inkwatsen. Dat hoeft net met die dwergdingen dan?
1: Die pluimhortensia's, die is eigenlijk altijd knippen.
0: Okay.
1: Die bloeien op eenjarige takken, dus die snoeist in maart, eind maart snoeien ze tot 50 centimeter boven de groen snoeien zo. En dan komen ze weer en dan maait ze de blomtakken op diezelfde tak die ze dit jaar groeien. En dat was mij een boerenhortensia. Die mag verjongen, nemen ze dat. Dan knipt her en daar een takken eruit. En die maken we beneden schuiten. Die bloeien dan dit jaar net. Maar die takken die steen ligt, daar komt dan wel weer de bloem. Dus dan is eigenlijk zo'n plant die snoeist dan één keer in het tree hier.
0: Ja.
1: Snoeist hem elke keer een trede, samen als dat zien.
0: Okay.
1: En dan haast de bloei. Ja. En of jongens, dan merk ik nog steeds weer.
0: Ja. Nou, is die gele hier steen? Die zit naast die hortensia. Wat is dat?
1: Dat is een Rebecca. Dat is ook een super mooie stevige plant. Die begint nu correct een beetje te bloeien.
0: Ja,
1: maar die
0: bloeit
1: echt om eind augustus sta.
0: Ja.
1: En vol op een zinnen. En dan kiest het soms wel zin. Dan hoe daar het heet is, dan hing het hele blad. En dan jongens, dan gaat de zinnen weer onder en dan zit er weer mooi fris.
0: Ja?
1: Ja, dus die ken ik goed hoe de op droge plakjes kan die
0: kind. Oké, dus dat is net een gebrek aan wetter dan?
1: Nee, nou ja, hij had het dan wel even krap, maar hij, uit zelfbescherming gaat er hingen en dan de jongens, dan komt er weer omheen, gaat het weer cooler weer.
0: Oh, dat is bijzonder, ja. Nou, dan had je voor wat, over 12 liter potjes tegen?
1: Ja, de chrysanthe tieren, wie wil het eigenlijk net, maar het is eigenlijk samen weer juist, dus dan in augustus, dan komen de chrysanten weer, de balchrysanten.
0: Ja.
1: Ja. Dit ben dan de eerste, dit zit dan in een schaaltje. Nou, dat is leuk voor even op een tuintafel.
0: Ja.
1: En ik heb de klangoe, is ook mijn naam. De meeste kennen de klangoe wel voor in een hoers. Maar in de simmer is het ook een hele goede
0: Die ken ik in de tuin.
1: In de tuin, op het terras, in een blompad. En goed, eigenlijk haast je geen wetter. Dus als toen een heel heet plakje haast op een balkontje vol op een zin. En dan moet ze een klangweetje daar zetten. Bloeit ontzettend lang.
0: Ja.
1: En ja, goed, haast je geen wetter.
0: Echt in verschillende kleuren. Dit is het geel en wat roze.
1: Ja, dit is een schaaltje met verschillende kleuren. Ja. Dat is nou ja, lekker vrolijk.
0: Ja. Nou, dan die palm bij een varis ook gaan zitten. Maar...
1: Ja. Een bananenplant. Dus een bananenplant. Een tuinbanaan.
0: Maar daar kom ik echt banaan door, of is het alleen de benaming?
1: Nou, de plant is te maken van het blad. Het is nou een liedse plant, maar als die dan in de tuin zet, bij de meid, dan groeit er in één zomer 2-3 meter heeg.
0: Serieus? Ja, hè?
1: Zo snel. Van een hele grote blader van 1 meter lang.
0: Ja.
1: En dan uiteindelijk kinderen wel eens banaantjes inkomen, maar het zijn mijn hele lietse kwarte banaantjes die eigenlijk net lekker binnen. Dus doe kepen ze me echt voor een tropische uitstraling in de tuin.
0: Ja, en een prote volume dus.
1: Ja. Als je hier is winter hut, maar als een bij de winter dies wel even tadekken met wat strieën.
0: Nou, dan heeft hij voorstelling, het lijkt mij bijna een soort griente taal, maar dat zult natuurlijk net wijzen. Die bladen.
1: Dus een duizendknoop. Die begint ook krek te bloeien.
0: Ja.
1: Die wordt ongeveer, als het in de tuin 80 centimeter tot een meter heeg.
0: Ja.
1: En dat bloeit echt tot september, oktober, daar ontzettend lang bloeit die.
0: Ja.
1: Dus je smeekt prut in gemeente.
0: Perken
1: langs de dik, zeg maar. Want die is gewoon ontzettend sterk. Ontzettend rieke bloeier is het.
0: Ja, een beetje hufteproof.
1: Ja. Dus je komt eigenlijk in ziekte in. Slakken vinden we wel lekker. Die bieden er wel eens een hoekje uit. Maar
0: dat had er net van te laaien.
1: Nee. Ken ik mooi op... onder de bijmen werd vaak niks groeien. Een beetje
0: en dit
1: heel
0: is de heeg, of wordt er echt naar eigen rutter?
1: Nee, wordt wel een meter heeg.
0: Oh, die wordt ook wel een meter heeg. Ja. Nou, dan is er nice die PS, maar die PS Blanc is die.
1: Ja, de ijzerhard, de verbena. Ik ben heel prettig soort niet, maar Thomas Keidemaak wordt in een dwergsoort. Dit is de lollipop dan, die wordt ongeveer 40 centimeter heeg. En dan steek ik gewoon verbena bonariensis, de grutte, de hege soort. Die wordt dan een meter heeg. Hier mijn meest zegt van, is net helemaal winterhut. Dat klopt het ook wel. Maar hier scheert het hem vaak weer uit. Dus als je de uitbloeide blomsteen leest en dan einde van de zomer dan zit er sier in en dan tikken ze wat je noemt en dan verspreidt het sier hem door de tuin.
0: Oh ja.
1: Dan mag die meid met skoffen in er even goed om denken dat ze dan net omskoffen. Maar dan komt er op al je verschillende plakken komt er nou weer boven.
0: Ze hebben hele stevige, bijna takjes, maar ik weet net dat takjes binnen, denk het net. Maar
1: Nee,
0: maar het liggen wel een stevige plant, ja.
1: Ja, dat is super stevig, super mooi. En als je een bader haast, dan die peerse blomkjes er wat bovenuit. Dat een echte sierwaarde.
0: Nou, de heste, hè? Nou, is dan een soort hanger. Tenminste, dan dit kort wat ik zie. Ja, en de witte blomkjes ik nog wat bovenop. Ja. Wat is dat?
1: We nemen dat meuka, maar dat is eigenlijk een meulenbekje. Ja, dat is het grieze, of het griene hangplantje. En de kaas zit voor Calocephalus. En dat is ook weer een plant die... Het meeste perk wordt erin, nou sommige dingen door die hitte wordt op hun einde alweer.
0: Okay.
1: En dan kist deze nou mooi zetten en het bloed eigenlijk de hele winter mooi op kleur.
0: Hey, al deze bloemen kist nou gewoon nog wel in de tuin zetten?
1: Ja.
0: Dat is geen punt? Het is,
1: geen punt.
0: Oké, dan bloeien ze gewoon terug en dan...
1: En dan haast vaak in de simmer dat... Bij de meid, dan begin je vaak met verse planten, met lietse potjes en zo. Dan moet het groeiseizoen nog komen, dan is dat al je prima. Maar in de zomer doe je het vaak weer in een grotere pot. Had die plant wat meer wiatel.
0: Ja.
1: Beter hoe levig kan als ik altijd wat hitter is.
0: Ja.
1: In de slaat het al je even wat makkelijker om in de tuin.
0: Ja, dus ik in zuiden pot bij in de grond.
1: Ja.
0: Misschien wat beter aan en dan rijden ze.
1: Ja, of dat nou is zo heet wordt, dan moet je er al even op denken. He?
0: Ja, precies. Als les. Nou ja, de verwachting van na je week ook bibbel weer wat hegere temperatuur. Ja. Maar zat vorige week weer, dat volgens mij dat is voorlopig net zoiets. Maar goed, dan moest er in ieder geval op denken en dan moest even op het wetter in.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Nou, hartstikke fijn. Sjoerd, tien gedankt. Dan stuur je weer even voor alles bijbracht hebt over alle mooie spul wat je in de tuinplantje kennen. En eerst bedankt. En voor nou een goed weekend. En tot volgende maand.
1: Ja, bedankt. Tot volgende maand.
2: Mooi vod. De streekartiest.
0: Ja, en wij hebben alle weekend in Mooi Fort een streekartiest. En dan hebben we natuurlijk ook Joert. En wij zullen met die even de noemer Jared litten. En zij had zijn van hoe dat noemer het verhaal vertelt. Hoe een vrouw die haar leven deelt met zeeman. En die is hier lang op zee. Vier wij van huis. Ja, wanneer ze viel dat haar man wat thuis komt. Of eigenlijk stil zit op hoop. Stil ze op dik. Ze sjoet naar de horizon en ze wist waar ze om begon vanzelf toen ze met zo'n man trouwde. In haar hart reist ze altijd met de man mee over de golven en over de stremen. Het moment van weerzien is doordrenkt van liefde, langsme en hartstocht.

0: RTV-NOF-Streeknijs.
1: 14 mensen hebben haar oormeld voor de weriepende borgen mastersvacature in de gemeente Dantimedeel. Het gaat om 10 man en 4 vrouwen. 2 kandidaten met 60 jaar of ouder, 8 binnen tussen de 50 en de 60 jaar oud, 3 tussen de 40 en de 50 jaar oud en 1 tussen de 30 en de 40 jaar oud. Als de procedure nevens het schema verrint, zal de nieuwe terug de kroonbenemde borgemaster in de rin van november van dit jaar installeren worden. Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de vermiste persoonszaak van shorttrack retreater Sven Roes uit Gietsjerk. De 26-jarige Fries die toen afgelopen weekend vermist werd, had een teken van Lebejon. De politie en de familie melden dit wijze te maken via een verklaring die onder oren door TMNL shorttrack op Instagram deeld is. Nevens de politie had onderzoek aangetoond dat Roes een vlecht naar het boeteloon om had. Verdere details hoe zijn verblijfplek of de omstandigheden worden gedeeld. Gelukkig had hij een teken van Lebejon. Maar we zetten mij een protte vragen, zei de familie in de verklaring. De politie had deze week 2 minderjarige jongens uit de gemeente Zuidwest-Friesland en Achtkarspelen aangehouden op verdenking van belutsenis bij een zware mishandeling in Griepsjerk. De 14-jarige minderjarige jongen uit de gemeente Noord-Friesland rekken zwaar verbonden bij het incident. De mishandeling vond plaats op vrijdag 26 juni om zowat 4 uur aan de Burmaniastritten bij het zwembad in Griepsjerk. De politie had voor dadelijk een onderzoek ingesteld en had mij verskaarde tjoe sprutsen en camerabeelden binnen besjoen. De onderskaart later tot arrestatie. Stage van de minderjarige vertocht op wijze 1 juli. De jongen is overgebracht naar het detentiecentrum en bleef vastzitten. Hij zal ondervragen worden hoe zijn mogelijke rol in het gewelddadige incident. Nevens de politie is het onderzoek nog in volle gang en verdere arrestaties zijn net uit te sluiten. Ja, dan geven we terug het waar. Joer is er alweer.
0: RTV NOF Waarberjocht.
1: Jongen is er een afwisseling van zinnen en de bewolking waarbij het benemen van de midden en jongen een bui regenvallen kunnen. We beginnen de dag met een zwakke zuidwestenwind, maar die wordt westelijk en noordwestelijk en neemt vlucht daar, maar matig en soms krachtiger in het kustgebied. Met 18 en 21 graden hebben we een heel normale temperatuur voor deze tijd van het jaar. Jongen en vannacht zakken de temperatuur maar amper. Ja, dan gaan we naar het fruitje voor de komende dagen. Morgen wordt het maximaal 20 graden. Daarbij overheerst de bewolking, valt er soms wat lichte regen of een bui en de wind is matig en vrij krachtig uit het noordwesten. Maandag is er weer een soort bewolking, maar dan bij het meest matige westenwind. 20 graden en er valt opnieuw wat regen of een bui. Deze is in het volle verhoring, maar een stevige noordwestenwind en een bui zet de zomer even in een wat mindere warme fase.
0: Dit is RTV NOF.
2: Mijn no, mooi fort.

0: Ja, de pensioenboot Njontig wel weer. En ja, wij zeiden al, uw verslagjouwers, die ben op een paard. En we hebben Tjerkje Broersma en Wieger Posma. Die zit ja, in de mat eerste van uw gemeentes. En we hebben al dat die in een beetje van Engwieren, Metselwier, Ieën en Omkrieten binnen. En volgens mij hebben we Tjerkje nou op een lijn. Tjerkje.
1: Ja, dat klopt helemaal, Dries. Ik ben er. Ja, die loert en duidelijk.
0: Ah, goeie. Ja, waar ben je?
1: Ja, goeie. Wij zijn nu in Engwier. We zijn bij een workerij Tempelsteed. Die had hier een prachtig mooie winkel. Een heel groot bedrijf. Ik denk dat het zo mooi om even te zien. En zei ik, wat hier met de fluisterroute, want dat is je woordek. Dus vandaar dat we daar even zien.
0: Ja.
1: En waar zit je nu onder mij?
2: Ja, ik ben Rika Sipma. Ik ben in de Germe Piet en de Strijd ben we hier op een pleert. Mijn biologische pleert, mijn boerderijwinkel. En we werken in soort de Germe met Marianne van der Velde. Die had dagbesteding bij ons, 3 dagen in de week. En Sadwande is uw winkel en uw groentetuin en uw groentedeeltje ontstien.
1: Ja, en toen zei je al, je bent biologisch dynamisch. Hè? Je hebt alleen een groente in spul wat je al je maaitje. En dan op een biologische manier.
2: Ja, klopt het inderdaad. We telen zonder bestrijdingsmiddelen, we telen zonder kunstmest. En dat, nou ja, dat kan heel goed op een Friese klei.
1: Dat kan heel goed, maar weer het ook moeilijk om dat van wanden te krijgen?
2: Je mat de tilt wel een beetje ompassen. Wij telen bijvoorbeeld de girappels 1 keer in de 5 of 6 hier op hetzelfde stuk groen. Dan bloeit de groen zoen. Je moet gewoon zien welke rassen dat van nature gewoon heel sterk binnen. En dan maak je een verdiepje. Maar dat slaat het wel.
1: Juist, ja, dit verhaal herken ik van mijn heid. Want hier een volkstuntje doet er alleen nog koeën. Ja, en je lip je hem van, dit verkeer je hem, je lip je van. Dat lukt al je.
2: Ja, wij lippen hier van, wij hebben dus een ikkerbouwbedrijf dus ik erbij, dus 60 hectare. Poortjerappels, biologische poortjerappels en consumptierappels. Dat is ik een grote poort, letterlijk onder uw split. Maar de groentewinkel en de groentetuin en de gearworking, dus maar uw dagbesteding, maar vent of verder, dat neemt steeds een grotere plak in binnen de plaats. En nice dat we het zelf in uw winkel verkeerpen we het ook aan oren boerderijwinkels. En ik bijvoorbeeld leid het via BioWeb, leid het op een merk in Drachten en in Lauwert, lis de producten.
1: Oh, dat is echt heel mooi. En de winkel, die rint je goed. Ik zie je komen al klanten binnen.
2: Ja, klopt. Ja, nee, die rint hartstikke lekker. We zijn op manjes, toontjes en sneus bij we openen. Dan hebben we vers oogste producten. Maar we hebben onder horen balen van Bakkerij van S, biologische balen. We hebben de zuivel van Wadermax. We hebben de guided cheesecakes van Doetie. En naast uw even groenteteelt heb ik 2 kasten, dus tomaten en komkommers en paprika's tomatien. Die kan ik zelf telen en aanbieden hier in de winkel.
1: En dat is eigenlijk wel hier biologisch?
2: Ja, alles is biologisch. Dat klopt. Het.
1: Geweldig. Dit is, en het rint dus goed. Het rint lekker hoor. Had je hem hier en binnen altijd?
2: Ja, het rint altijd heel mooi terug. Er staat altijd in achter de kast en eentje voor het bijvullen. Altijd vragen binnen een soort meesten. We hebben bijvoorbeeld, ik pak zooi. Nou, in het verleden koe ik dat product ik heel nog net. En dan is het meestal niet je voor het eerst komen. Die ga ik vaak wel vragen van, oh, wat is dit of wat is dat? Of wat kan ik hier mij? Nou, er is altijd wel eentje beschikbaar die het even, die vraag beantwoord je kan. En Elsenien kan zelf de hoeveelheid keepje die ze willen. We hebben eigenlijk gast heel weinig producten hebben verpakt. Dus als nou één tomaat mij neemt, of er was 3 kilo tomaat mij ha, of er was 2 sippels mij ha, of er was 2 kilo sippels mij ha, of 4 kilo sippels, dat is geen enkel probleem. En dat zie ik wel. Er zijn meesten bij de kassen die steen inderdaad met een dikke poeder voor mijn wattels. En oren meesten die haal je 2 wattels op een sippeltje in een prei en een kropje sla. En dat is wel heel mooi. Ik om die verschillen te zien. En wat dat betreft, dan kerst het ik zo duur meisje als het al worst.
1: Ja, want toen zei ze, het is niet verpakt. En inderdaad, de komkommers, daar zit geen plastic omheen.
2: Dat is net nodig inderdaad. Dat komt ook omdat wij puur alleen biologisch verkeepje. Vaak in de supermerken dan schijnt er een verplichting te wijzen. Ik ben net exact op de hoogte van alle regeltjes. Maar dat het duidelijk is op het moment dat het iets keepest. Wat het verschil is tussen een biologisch geproduceerd product en een gangbaar geproduceerd product. En dan heeft ze ervoor gekozen dus om alle biologische producten in plastic te verpakken. En dat is echt wel heel schande, maar dat goed dus net. En hier kennen we alles nog losverkeepje, omdat het puur alleen nog biologische producten binnen.
1: Ja, en nu de dwarp, hè, komen ze hier ook een prutten? Want hier is natuurlijk verder echt niet meer in je winkels.
2: Klopt het? Nee, in de buurt in de vierde neer. Dus vanuit het dwarp komen ze een soort. En ik maar eigenlijk uit de wierde omtrek maaien. Want het oombad van biologische producten of het oombad van het seizoen maai. Want we telen wel maar het seizoen maai. We hebben straks bijvoorbeeld uw eerste tumbien. Die hebben we van de week bij oogsten kent. En dat zijn echt de producten die wij alleen maar verkeepen tijdens het seizoen wat wij hier op dit stuit telen kennen. Dus dat is wel, wel heel mooi.
1: Ja, dus als hier bij een winters verkeep je hem die net?
2: Nee, dat is jammer, maar dat komt inderdaad. Nee, en zodra dat de appels uit naar Zeeland wij komen, dan verkeep je ze weer ik net. We verkeep je alleen maar uw Nederlandse appels of uw eigen appels van uw appelbien. Dus dat is een hele bewuste keuze.
1: Oh, dus je maakt hier echt nog appelbiemen? Nog volle meer dan alleen de griënten?
2: Ja, de appels en baaien en inderdaad de jitbaaien hebben dus ik. En de blauwe bessen en de jostabessen en de kruisbessen. We hebben van alles nog wat hebben hier in de tuintersteen. We hadden de hoeken groen voor de pleert. Als je bij de pleert onreden komen, dan kan je de kwestie. Daar steen ik alle keer strukjes en bjem. En die hebben we dus zodanig inrichten dat dan krijgt het een beetje een permacultuur. En permacultuur, dat betekent dus dat er planten en strukken en bjem steen die er permanent steen. Zij hebben onder oren, ik bijvoorbeeld de duindoren hebben we de rikdel zetten. Dus elke keer oogst wij dus ik is eigen duindoren besten.
1: Ah, dus nog volle meer. Nou, dat is prachtig toch?
2: Ja, heel meersmaaien. Sorry. Ja.
1: En dat het hier ook al hier wel?
2: Ja, dat kan heel best. De zeewien en de klaai, dat jouwt een hele mooie productie.
1: Aha, nou super. Nou, ik vond het geweldig als je hier even wat te vertellen woest. Ja, je begint nog lekker trof van het zien, maar ik nog maar even vakantie of...
2: Wol is wat dagjes, maar uw gastvakantie, dat is eigenlijk uw familievakantie. In de zomerperiode dan wel eens mijn werkers en ik de dagbesteding. Dan ben er toch altijd wel een soort meesten die regelmatig voortbinnen. Plus hierin een soort mijwerkersroen. Dus dan is het fijn dat het even is bij en dat Piet of ik in ieder geval thuis ben. Dus,
1: ja, en in de zomer is natuurlijk het drukste met de opbrengst.
2: Klopt, ja. We hebben eigenlijk de... Het wieden, dat neemt ik altijd volatieerd. Maar we komen nou echt in een hele mooie oogstperiode door. Dus dat is heerlijk. Heel soort vaske griente.
1: Nou, ik vond het geweldig dat ze hier even wat tijd voor hier. Nou, moest, dat ze dus even wat vertellen moest. En ik zou zeggen, nog een geweldige dag. En succes hier nog mij.
2: Ja, dank
1: u wel. Want een andere keer.
0: Ja, oké. Tjerkje. Ja, nou, dat is de tiende scherm daar. Wij wachten even naar, wij die hebben straks binnen. Wij jaren straks weer even verder. Oké.
1: Wij gaan even verder.
0: Jo, hey, doe. Ja, of het, even een keer eens voor een ontwerp. Of het nou gemeente, de provincie, de Tweede Kamer of Brussel wordt, dat weet ik nou net. Maar voor de zontje hier, Daniel, die in Dokkum wennen en oorspronkelijk uit de Oekraïne komt, is één ding duidelijk. Ik wil de politiek in. Dat weet ik weer, zei de zontjenierige Fries Oekraïner uit Dokkum. We hebben het nog 4 jaar hier in Nederland en hij had zijn draai daar helemaal in voor. En Daniel zit hier bij ons in de studio. Daniel, goeiemiddag en welkom.
3: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, hoi. Hey, de wens is inmiddels vanuit een tredje in Nederland. Nou, praat ja, zowel Nederlands als Fries. Ja, dat heeft wel heel snel leert, toch? Niet?
3: Ja, dat klopt. Ja, ik weet net hoe dat kamer is. Ja, maar dat ken ik gewoon.
0: Ja, hij is een talenknobbel.
3: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Ja, Engels en dat soort dingen. Want ja, dan komen ze van de haven, wow, dan ben je correct slagen volgens mij dit hier, toch?
3: Ja, ja, ja.
0: En nou ja, de hashtag Boetelandse taal natuurlijk.
3: Ja, wel, ja. Ik ken, wat goed is, kan ik gewoon zijstaal praten.
0: Doe ik een zijstaal praten? Dan kun je eigenlijk wel praten over een talenknobbel, hè?
3: Ja, dan
0: Ja. Hé, hey, dan ben je mij die hele familie kwam, na de oorlog in Oekraïne, in Brussel, wie of net?
3: Ja, klopt.
0: Ja. En heeft nog familie erbij?
3: Ja, mijn... Paken, Beppe, die binnen nog wel.
0: Ja. En hebben een soort contact met hem?
3: Ja, dat houden we nog wel. Gewoon tof oncontact is het meestal.
0: Ja, ja. En het gaat wel goed met hun daar?
3: Ja, wel, ja, er zijn wel wat problemen. Ja. Zo, dus de oorlog is echt een grote probleem. Maar,
0: ja, natuurlijk. Ja.
3: Verder, ja. ja, het kon nog erger zijn. Zeg maar.
0: Oké, dus in die dus, zin, oké, ja. Ja. Nou, dat is goed om te geren dan. Hé, hey, je had inmiddels de HAVO, hè, dat zei je, we kregen al dat weer dit hier. Maar je was graag ja, verder leren, want wat voor studie was dan?
3: Ik ga bestuurskunde doen bij de NHL Stenden.
0: Ja, want wat was dat?
3: Ja, ik wil heel graag in politiek.
0: Ja, en wat is dat als dat de politiek in was?
3: Ja, ik wil gewoon, dat is gewoon mijn wens toen ik nog klein was. Dus ik wil heel graag politiek in gaan. Dus toen wil ik nog in Oekraïnse politiek, maar nu ben ik hier. Ja. Dus ik ben gewoon, ik voel me gewoon Nederlands. En dus ik denk, nou, had ik nou, zeg maar, zich Nederlands voel, dan waarom zou ik dan in Oekraïnse politiek ingaan? Dus daarom ga ik voor...
0: Maar dat is dus al heel jong, zei je. Dus toen je in Deine went, toen is dat gevoelig al.
3: Ja, klopt. Ja.
0: Maar hoe komt het volgende stad op televisie? Of via het nieuws, kranten, of weet ik, internet? Of
3: ik
0: is er interesse bij?
3: Het begon denk ik met televisie. Ja. Want toen ik klein was, iets van 4 jaar, dan... toen was je zat van een revolutie in Oekraïne. Dus dat had ik denk ik op tv zien. Dus, en toen dacht ik, nou, dat ja, als er zulke dingen gebeuren, dan misschien had ik ook wat voor mensen bezitten en nou ja, iets doen.
0: Ja, dus dat gevoel leidt eronder van, goh, als je in de politiek zit, dan kist ik wat bezitten, dan kist ja, dan zit een beetje wat dichter bij de macht natuurlijk.
3: Ja, klopt. Dan kist ik iets verhoren als er net iets net goed is.
0: Ja, nou zei ik, een week geleden of zo, een interview van die op... het V-item. Nou, Johannes Kramer vond dat dit wel goed deed, dus die hoest dan net te vervangen.
3: Nee. Nee, ja, dat is wel goed, ja.
0: Ja, die dat is wel goed. Ja, heeft volgens mij praat of net?
3: Maar hem? Ja, ik had hem interviewd voor wat wie dat? Dat is een squal project.
0: Oké.
3: Dus ik heb de burgemeester geïnterviewd.
0: Ja, oké. En dat komt wel, dat vind ik wel leuk.
3: Jawel, zeker. Ja.
0: En dan ben je natuurlijk nog hartstikke jong. Maar goed, we hebben natuurlijk hier in de regio, ik weet net als de gemeente die verkiezingen wordt volgen, heeft de oude noteerd en naar je college de kamer binnen. Je zit natuurlijk in Dante Model misschien wel een beetje voorbeeld van daar. Timo Heringa heeft misschien wel jong. Die is 20 jaar, dus die is krijgt een beetje ouder.
3: Ja, had ik wel
0: ja. Ja. En die is echt super jong in de politiek begonnen. Maar daar herinner ik me van dat die volgens mij 16, 17 jaar ongeveer, die leeftijd echt een debat hier over ja, dat ze een nieuwe squal in Dokkum gaan worden.
3: Oh zo.
0: Ja, dus ik weet dat ik wil maar zeggen dat die wie je echt al jong en daar ben je eigenlijk echt nog jong. Want heeft een idee van worst eigenlijk in de politiek?
3: Ja, ik wil gewoon in de politiek. Ik ben nu al lid van JVD worden. Nog een Oriel Jirlin.
0: Ja.
3: Maar ja, ik zou me net bij VVD zitten eigenlijk.
0: Nee?
3: Dus dat is net wat
0: dat ik... Dat is net echt die partij?
3: Nee, dat is net echt een partij. Ik ben wel... Zelf ben ik wel liberaal, maar ik zou me net bij de VVD eigenlijk. Dus ik denk, wat ik wil beginnen, dan ga ik in Friesland beginnen. Maar ik vind dan FNP goed bij Friesland past. Dus misschien zou ik... Ja, ik denk, ik ga misschien toch wel lid van FNP worden.
0: Ja. Heb je al een keer op bezoek best bij politieke partijen of nog net?
3: Jawel, ja, ik ben wel bij activiteiten die door JVD wie organiseren. Daar ben ik wel geweest.
0: Ja, en hoe is dat? Hoe gaat dat?
3: Ja, het is wel interessant, maar het is toch net mijn partij. Dus dan voelt ik een beetje oors. En dan kom ik uit Friesland, binnen wel een beetje oren meesken daar. Dus dan eerst net erbij, zeg maar.
0: Nee. Wende zo in Oekraïne op het platteland of in de stad?
3: Nee, gewoon in de stad.
0: In de stad, oké. Ja. Hey, en wat was bereik in de politiek? Er is natuurlijk een achterdwaan, maar gast ik iets van wat die specifiek. Onderloopt van, hey, daar wil ik eigenlijk meer wel druk om mij te zien in de politiek.
3: Ja, het is, ik wil dat iedereen gelijk is. Mijn grote doel is dat Europa dan één land wordt. Want ik vind dat het heel belangrijk is, want ik kom zelf uit Oekraïne. Dus, en als ik zo naar Nederlanders, naar Friesen, naar Oekraïners, dan we gaan volle dingen die op elkaar liggen.
0: Ja?
3: Dus, en waarom dan zullen we dan apart loon wezen? Ja, culturen, ja, dat is echt heel belangrijk om te behoren. Maar we kunnen echt wel gewoon één loon wezen en dan vol meer dwaan, zeg maar.
0: Want, in Europa.
3: Ja.
0: Ja. Nou ja, dat is misschien in deze tijd wel een ding vanzelf. Ik met name, maar nou ja, toch, ik werd de oorlog in Oekraïne en wat er ontsteert in Europa, hoe een ja, opbouw van ja, saamhorigheid, dat je de Tegere en Mijlke Dwam hadden, dat je daar volle sterker bent. In dit geval dan nou ja, richting Rusland bijvoorbeeld.
3: Ja, klopt. Ja.
0: En dan zoest dan zeggen van jongens, we moeten gewoon volle meer samenwerken nog dan nou. Misschien in één groot Europa?
3: Ja, ja.
0: Ja.
3: Dat, ik vind dat het maatwijs.
0: En dat soort problemen oplossen kunnen. Ja.
3: Vast wel, ja.
0: Ja. Hey, hoe zie je in de toekomst op een kwart termijn? Hoe is bestuurskunde dan?
3: Ja, ik dus op een kwart termijn, ja, eerst denk ik studeren. En dan ga ik echt de kliptiet, ja, misschien wel een beetje actief in politiek wijzen. Denk misschien, ja dan misschien word ik dan lid van de FNP. Dan misschien ga ik helpen mij. Gewoon maar iets.
0: Ja.
3: Zo'n beetje.
0: Dat is een beetje ingroeis, als het ware.
3: Ja, zo'n beetje kennis maken met iedereen bij politieke partijen en een beetje bekend worden.
0: Ja.
3: En dan is het veel makkelijker om dan iets te bereiken.
0: Ja, en dan moet je natuurlijk eerst een beetje bekend worden met de politiek, met de hele wereld, hoe dat al hier werkt, denk ik, en hoe dat al hier gaat. En de meeste partijen hebben natuurlijk wel een jongerenafdeling.
3: Ja, klopt.
0: Had de FNP ook een jongerenafdeling? Ik denk het als wel,
3: dat maar ik weet het eigenlijk niet. Maar ik ga je wel je dat ze dat willen maaitje.
0: Ja.
3: Misschien dan kan ik dat daarmee mij helpen.
0: Nou, dat ben vast FNP'ers die jongeren jaren. Dat kind als ze het missen.
3: Vast, ja.
0: Dan ben ze met mij contact ziek.
3: Ja, zeker. Ja, ja. Dan kan ik even helpen mij
0: met opzetten van de jongerenafdeling. Ja, nou, dat is dan een oproep hierbij van de FNP in Dantwoordel en Noord-East Friesland. Hey, Daniel, ik wil je tegen bedanken voor die verhaal, wat je die in hast. Ik wens je daar een soort succes met die opleiding. En we zullen die over een periode waar wij weer om ergens bij een politieke partij.
3: Ja, okay.
0: Tegen dank en van nou goed weekend.
3: Bedankt.

0: Mother Talking, Brother Louie, komen we alweer aan het einde van het eerste uur van Mooi Voort. En ja, uw verslagjouwers die binnen nog steeds onderwijs en extraks in tweede uur zien wij even Jere werd zij binnen en wat zij u nog alleen te vertellen haar aan leuke activiteiten. Zowel in het noorden van uw gemeentes, maar ook in de omgeving van Gariep en Samar en, daar binnen Jaap en Arnold. En wij zullen straks naar de klok van 1 uur even Jere werd zij binnen.
1: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
2: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Chipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
6: Oeh.
5: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
6: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
5: Raadsma?
6: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
7: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
8: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.
9: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
10: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
11: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
12: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
9: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
11: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
13: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
14: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
15: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
3: Wij onderhouden
4: en verkopen
3: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
2: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: Mijn toeke camerabewaking, het oer zegt horen in en rondom Jo Bedreuw. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford en Opel.
6: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
7: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
6: Schitterend!
8: Boetengewoon Ludema, uit waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en

0: riolering.
1: Goeden gewoon, Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. De politie verdedigt het optreden van agenten bij het incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Volgens de politie ontstond een dreigende situatie rond een man die mogelijk een mes bij zich had. Het geweld wordt nog onderzocht, waardoor de discussie over de politieoptreden voorlopig aanhoudt. Vandaag is de zesdaagse uitvaart van de overleden Ayatollah Ali Khamenei begonnen. Dat begint in Teheran. De komende dagen zijn er rouwplechtigheden in meerdere steden. Donderdag wordt Ali Khamenei begraven in zijn geboorteplaats, Mashhad. Iran verwacht miljoenen bezoekers en heeft uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen. Bij een brand in een flat aan de oude Koenmarkt in Sneek is een 61-jarige vrouw om het leven gekomen. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te redden, maar dat mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen. De politie doet onderzoek. En nog maar iets meer dan de helft van de Nederlanders gaat deze zomer in juli of augustus op vakantie. 2 jaar geleden was dat nog bijna 3/4. Vooral de gestegen prijzen zorgen ervoor dat veel mensen thuis blijven tijdens de zomermaanden. Volgens de ANWB hoeft het overigens niet te betekenen dat dat ook voor andere periodes van het jaar geldt. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking en kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
10: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
11: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
12: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
11: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
12: tdnoord.nl.
13: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
11: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
12: TD Noord uit Jesternaidjerk.
14: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
15: Zo, dat ziet er gaaf uit.
14: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
16: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
14: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Dit is RTV NOF.
17: Mino, mooi fort.
18: Live, verslag, streekmuziek en gezelligheid.
19: Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
20: Ja, we praten samen hier met Willy van der Meulen over de stripclinic en dat doet ze voor een goed doel.
19: Ek Joet is RTV NOF weer Mooi Fort.
21: Wat ben we Mooi Fort met?

0: Ja, welkom bij het tweede uur van uw semi-programma Mooi Voort. En dat al jij weer bij RTV NOF. Achter de knop nog steeds uw man van de techniek, Ronnie de Wit. En mijn naam is Dries Kalsbeek. Ja, wat gaan we dit tweede uur hier maar te bieden? We praten samen met IMI Willy van der Meulen. En zij organiseert een stepkliniek voor een goed doel. Wij heren even van René Koster, wat hij man die in zijn programma importeerd had. En welke gasten hij daar had. We hebben zelfs het nice en het waar. En we begonnen correct met Concrete Blue Joey uit 1990. En ik dit uur ben nu de verslaggevers op paard. En we zullen straks even Jerry Wetsen nou binnen.
1: Informerend en actueel.
2: RTV NOF.
0: Ja, vanmorgen eerst hadden we al dat Jaap en Arnold bij de Loden hele run in Vinwaarden werden. Volgens mij ben ze daar nog. Arnold?
3: Wij staan hier bij de route van de Loden Helrun. De Santje de editie alweer hier in Vinwaarden. En we binnen hier los het parcours en we hebben contact met
4: Monique Riepma.
3: Monique Riepma, goeiemiddag. Ben je vrijwilliger bij de route.
4: Ja.
3: Wat gebeurt je zo al bij dit parcours hier?
4: Ja, maar ze proberen mij een auto te bouwen over een peel die baan moet eromheen blijven. En elke keer als dat lukt, dan krijgen ze een punt. En elke keer van het team die maakt dit proberen. Ben ze klaar, dan maken ze buikschuivend over een soort glijbaan. En dan gaan ze de 14 en dan gaan ze naar de volgende parcours.
3: En ze mij al hier één keer een warp dwan als het ware?
4: Ja, klopt. Ze mij al hier één keer proberen en haast hem eromheen, dan krijg ze een punt. Dus in totaal kun je ze 5 punten verdienen.
3: En nou, je bent vrijwilliger hier. Hoe is dat? Hast je aanmeld of voelt het leuk om hier bij de route te helpen?
4: Nou, ik zeg een oproep op Facebook en ik dacht, nou, dat lijkt het me wel eens leuk om eens even een keer mij te helpen. Dus daar ben ik de bikaam.
3: En dit is de eerste keer voor jou?
4: Dit is voor mij de eerste keer, ja, klopt.
3: En die zoon die ik mij zei, dus niet zo, hoe had hij het ervan? Want die wie juster aan beurt, leeuw ik?
4: Ja, klopt, die wie juster aan beurt en die vond het een hele mooie route. En die ziet onder de drek toen de thuis kwam. Hij stonk een oer in de wien, maar de biotexbak daar bij de start is natuurlijk altijd wel heel mooi om even lekker te wekken.
3: Om even de kleren uit te spelen. En,
4: ja, precies.
3: En nou, dit geeft dus hele duinen wel even trots, denk ik. Hoe vies het op nota?
4: Ik vind het heel leuk en heel gezellig. We hebben een leuke ploeg waar we met z'n allen staan. En het is leuk om bekende mensen hier te zien. En ook onbekende mensen natuurlijk. Hoe enthousiast het iedereen hier is en mij doet.
3: Goed. Dankjewel Monique voor het verhaal hier bij de Loden Helren.
4: Graag gedaan.

0: Je hoort je zoon zonder trams, Disco Inferno, dat is een oudje. Willy van der Meulen is een fanatiek stepper en zij wil een kliniek steppen, Jan, waarbij de opbrengst voor een goed doel is. Willy zit hier bij ons in de studio. Willy, goeiemiddag en welkom. Maar misschien even de microfoon een beetje van die boelen pakken, want anders dan dat jij het net helemaal. Ja, zo is goed.
1: Mag ik ergens op druk of net?
0: Nee, dat is nergens op druk. Dan wil ik gewoon van de microfoon praten, dan komt helemaal goed. Goeiemiddag en welkom.
1: Ja, goeiemiddag. Ja, dankjewel.
0: Hoi, leuk dat ze best. Hey, je bent een fanatiek stepper.
1: Ja.
0: Dan wennen ze hier in de buurt, maar nou zorg ik net zo vaak steppers in de regio. Klopt dat? Het is net heel groot, heb ik het idee. Of?
1: Nee, meesten, en dat is eigenlijk het leuke van deze sport. Ja. Eigenlijk, meesten ben altijd nog wel heel verbaasd dat ze mij tien komen. En leuk verbaasd. Hè? Dus ik krijg eigenlijk altijd leuke reacties. Meesten die zeggen, wat is dat?
0: Ja.
1: Ja, wist, vroeger was het heel normaal. Toen hadden we een heel soort autopad.
0: Ja, dat is bad, dat snap ik. Ja,
1: nou
0: precies.
1: Ja, dat. Maar, ja. En denk ik van, meestal pak de autopad of pak de step.
0: Yes.
1: En het is zo lekker. Echt, ik kan die jongen rieden.
0: Ja, hoe nou, ik zal door dat ik even ziekje. Maar hoe ben je erbij gekomen?
1: Mijn man die had mij in Nijsmellingen, ging ze mij een step trot ziekenhuis heen. En met MCL, he, die gingen ze van die steps. En mijn man die had 20 jaar geleden, die hier ziet van, leuk. Die kan mijn cadeautje thuis, mijn step.
0: Oh, ja.
1: En zei van, dat is voor mij best wel leuk. Nou ja, wist en daar ben ik wat mee begon. En op een gegeven moment kwam ik erachter van, ik ben net de enige die stept. Er is een stepclub in Appelskeer, want wij werden Tony Bakkerveen.
0: Ja.
1: En zij is eigenlijk wat, en ook wat meer ermee bezig weer. En op een gegeven moment, dan word je wat naar een step. Dan ben je dus ook heel veel verschillende steps.
0: Oké. Okay.
1: En de jongen, de nationale Nederlandse kampioenschappen, Europese kampioenschappen. Er is dus van alles.
0: Ja, maar als je een keer begeerst, dan komt ze natuurlijk echt
1: meestal komt achter meer dingen.
0: Die interesse daarin hebben zelf.
1: Maar dus, het is in Noord-Eerst-Friesland, de best stiekem wel eens wat steppers.
0: Ja.
1: Heel linksom of rechtsom ben ik wel het meest een tjink aan. En we gaan een stepclub.
0: Die zit hier in Noord-Friesland, waar de kop ze dokken, hè?
1: Ja, ik woon nooit in Dokken. Ja. En we hadden stepclub de Steppende Granaten. Nou, we zitten wel eens even te gek, we appen meer dan dat we steppen. Maar dat is het leuke van steppen. Ik weet niet hoe lang hak, maar ik ben heel enthousiast hier over steppen.
0: Ja, maar dat is zeker wel.
1: De kisten, het is een sport, de kisten alleen nog dwan. En mijn meesken, maar... Nee, dat vind ik het fijne. Van als ik nou zin om te steppen, pak ik step en ging voort.
0: Je kunt dus heel individueel sporten, maar dan kun je ook in groep van. Want wat doe je nou het meest? Individueel of mijn groep?
1: Nee, individueel.
0: Individueel, toch wel. En dan, dan pak je de step, dat is mooie waarde. Dus je hoort echt mooie waarde. Hoe is het wel op een step? Kom ik in er bijna
1: voor u dokken? Ik ga een blokje van de morgen.
0: Dan is het een blokje omwest. En hoe neem je dan te steppen?
1: Ik ga nou van de morgen naar wat kwarter dingen, maar meestal ben je rondjes 20, 24 kilometer.
0: Oh, dat is best wel een eind. Toch of net?
1: Jawel, een oren best onderwijs.
0: Ja, want als ik dat, ik heb dit toevallig step zoen en dan ligt het mij dat best wel intensief, of net? Qua gewrichten en als het op een fiets is, dan is de verdeling oors, denk ik. Hutterin is ook weer oors. Ja, steppen zal ik wel een bepaalde techniek.
1: Steppen, had wel een bepaalde techniek. Het is net heel moeilijk, maar als dat echt precies waar was, dan is dat natuurlijk wel uit te lezen. Maar is het intensief? En dat vind ik juist ik het leuke van steppen. Dan kiest het zelfs een intensief meidje als het worst.
0: Ja.
1: Bij Hermes kan bij de stepclub, om zo maar te zeggen, die vind ik gewoon leuk om, gewoon wat rustig te steppen en wat zen, om zo maar te zeggen. Ja. Van de natuur. Ja. Ik vind het, dat vind ik nog vlug, maar ik vind het ook wel leuk om mezelf wat uit te dagen. Zeg van, hoe vier en hoe snel.
0: Ja, oké.
1: En daar kan ik jij wel wat op trainen.
0: Ja, en dat hoe fanatiek ben je dan?
1: Ik ben wel wat fanatiek.
0: Je bent wel wat fanatiek.
1: Ja, ik vind het wel leuk om mezelf wat uit te dagen. En ik vind het leuk als ik, bijvoorbeeld als ik meestal een familie zorg, op een fiets of een elektrische fiets.
0: Ja.
1: Vind ik dat wel heel leuk om ze proberen in te hellen.
0: Oké, dat dan wel weg.
1: Want wist je, komst mij een step, gisteren 16 zandje kilometer wel helien. Gemiddelde steps ongeveer 16 kilometer per uur.
0: Oké, dat gaat op zich wel goed. Hé, maar we zitten bij een beetje een club in Dokkum. En daar wordt een step clinic organiseren. Doe je dat bij de club of doe je dat zelf?
1: Nee, dat doe ik zelf. En dat is dan een step clinic. Dat is dan, dat is een win-win situatie. Dat is echt heel leuk.
0: Ja, maar dan heeft er een goed doel of
1: ik had een goed doel.
0: Hoe staat in gedachten?
1: Ja.
0: Wat
1: ik hier zie van... Nou, de win-win is van daar ben je in beweging. Hè. De mensen die zich aanmelden, die leren het steppen. Dus ben je lekker in beweging en nou ja, geniet van elementen van de wereld. En het ondertussen stiepen stoot het goede doel. En het goede doel is narcolepsie. Dus van stichting Wakker Worden, Wakker Worden. Ja. Van Jochem Meijer.
0: Narcolepsie, les
1: dat is een sleepziekte.
0: Ja.
1: En nou ja, dat is heel, nou ja, ik vind het een hele invaliderende ziekte.
0: Als maar narcolepsie, in de meeste gevallen, dan zijn sleep toch, hè? Hoe is
1: ja.
0: dat?
1: Meestal, ja.
0: Op elk tiertje van de dijk en door het
1: kind,
0: gebeuren?
1: Ja en, ja, en vaak bij deze ziekte is het de vervelende dat ze juist vaak hoe die in sleep vallen en s'nachts vaak, nou ja, wat meer wekken binnen.
0: Ja.
1: Dus,
0: en nou ja, we net al te technisch worden, maar hoe kan dat, wist dat? Of nee. Wat is zijn oorzaak daarvan? Is dat bekend?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee. En okay. De mat, nou ja, dat had een meidje mij dopamine ongemaakt.
0: Ja.
1: Maar ja, ik stiep het ik om en dat er meer onderzoek komen maat, zodat er nou ja, mogelijkheden medicijn, nou ja, betekent wat ja. ze nodig gaan. En dat meestal wel. Nou ja, wij meer deelnemen kunnen aan het sociale leven. Want het is wel sociaal beperkend, om zo maar te zeggen.
0: Ja, want is het, ja, dat betek ik dan even loopt op. Ja, is het tegen gevaarlijk?
1: Nou,
0: of is er een situatie?
1: Mijn zuske die had narcolepsie. Die kan net, die maakt net zelf autorieden,
0: nee,
1: om zo maar te zeggen.
0: Nee, precies.
1: Want dat weet ze ook. Maar ja, dat houdt wel in. Dat is dus wel afhankelijk dan van andere mensen.
0: Ja, maar dat is echt de link. Waarom als er nou die kliniek organiseert,
1: ja.
0: Omdat die zuster dat had.
1: Ja.
0: Ja. En dat is zo lang? Of kreeg je dat? Of wordt nou, dat denken, in de loop van de tijd?
1: Nee, wij denken altijd nou weer om. We wisten het nooit natuurlijk.
0: Nee.
1: Maar nou had ze het wel zo'n denkt ze van, oké, okay, maar misschien hiek het vroeger ik al wel. Maar het is meer, nou ja, luxeer toch naar de bevalling.
0: Oké.
1: Okay. En dus het doet ik iets met hormonen en dat soort dingen. Maar ja, ja en het, ja. Wat ik zie is van, zij is sociaal, nou ja, je toch heel erg beperkt.
0: Ja.
1: Nou, en dat wil je net natuurlijk.
0: Nee. En waarom net in actie? Want ja, daar, wie je neemt een sietzak, die een paardje nam. Er was je actie organiseren. Hoe is dat dan?
1: Nou, meestal kan mij, ik ga twee, drie steps. Dus meestal kunnen hun melden bij mij.
0: Ja.
1: En dan zit je ventiert en een dij wat voor u al hier uitkomt.
0: Ja.
1: En het kost €10 sowieso.
0: Ja.
1: He, dus meestal maar €10 inlezen. En dan krijg je van mij een stepkliniek die ongeveer oorloren tot 12 uur wordt. He, we gaan dan een blokje om. Maar we doen een maatwerk. Dus het maakt passen bij degene die het zich aanmeldt. Ik bedoel, als een hele fanatieke sporter hem aanmeldt. Ja, dan doe ik waarschijnlijk wat oorzaak dat iemand van,
0: die begint.
1: Van 60 die het eigenlijk nooit sport,
0: nee,
1: hem aanmeldt. He, van, maar het is voor iedereen. Het is voor jong en oud. Het is voor man en vrouwen.
0: Ja.
1: Dus dat maakt het al hier natuurlijk.
0: Maar dan zei ze ook rekening met drie steppen. Dat, dat is maar drie mensen. Maar dan moest eigenlijk meer houden. Nee, want dan was meer geld genereren.
1: Ja, maar ik wil in die stepkliniek. Dan vind ik het ook wel fijn. Want ik heb mij de meesten op paard.
0: Ja.
1: Hey, ik moet ook nog wel een beetje het overzicht houden. Nou, ik denk dat ik max vier mensen ga kennen. Maar ja, dan maak ik even nog wat steppen regelen.
0: Ja, maar mensen die bijvoorbeeld een step hebben, die tegen volgens mij
1: wel graag mij helpen. Oh, en dan kan ik wel een groep van 10 hebben.
0: Ja, ja.
1: Nee, nee, zeker. Als er altijd mensen binnen die het zelf een step hebben.
0: Ja.
1: En die denken van, oh, nou, ik wil nog wel even wat dwang.
0: Maar dwang, ja.
1: Dan, nee, zeker. En tegelijk
0: dus eigenlijk het goede doel stiepje willen.
1: Ja.
0: Ja, dan ken dat vanzelf.
1: Ja, dan ken dat altijd.
0: Ja, oké. Okay, dus even concreet, er was een stepkliniek van mij meesken met zijn tientje van inlezen.
1: Ja, en ze maaien altijd meer, hè?
0: En ze maaien doneren, hè?
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Dus precies, want dat is eigenlijk het leukste.
1: Het is het vrije, het maar mooiste. Het is sowieso €10. En dat in je zei van ook dat vijfje. Ja, ja, ik zit nee, hè?
0: Ja. Hey, hoe kun je meesken bij Rick of bij de komen?
1: Ja, ze maaien me bellen of appen.
0: Ja.
1: Was
0: die noemen nou neem of is dat via de site ergens op zieken? Hest iets waar dat
1: ja, ik ga, nee, ik hier ooit iets, maar op Instagram, maar dat kan ik zelf niet meer vinden. Dus,
0: oké, okay, maar broek social media daarvoor, Rick, of net?
1: Ik ga, ja, het stuurt ik op Facebook.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus,
0: Facebook en gewoon onder die namen?
1: Ja, Willy van der Meulen.
0: Oké, okay, en daar kan mensen hun ook aanmelden, ja, want het is wel handig dat ze hem weten. Ja, ik wil die 06 meest ook wel noemen. Nee, maar als dat worst maar altijd via Facebook in Willy van der Meulen.
1: Ja, dat is wat handiger, denk ik.
0: Dan denk ik misschien wel wat handiger.
1: Ja.
0: Ja. Hey, en nou ja, doe best nou hier, hè, maar heb je al meer acties ondernomen om dit bekend te maken?
1: Nee, nou, ik ga nu natuurlijk in mijn netwerken het vooral heen. De mensen moeten vooral zien en ze moeten vooral het trofje horen. Ja. En ik ga mooie flyers.
0: Ja, die leiden van die.
1: Ja, die, en die jou kon, steppende collega's, om zo maar te zeggen. Hey, en dat, nou ja, die moeten het dan vooral op hun werk ophangen, zodat mensen het juggen en zin houden om kennis te maken met die step.
0: Het patroon praat wel.
1: Ik moet dan wel zeggen, het is wel op eigen risico.
0: Ja.
1: En dus, want als je er in je kropje zit, het is heel verslavend.
0: Oh, dan hebben ze van dat dikke oplukken, denk ik.
1: Nee, maar goed, als je het in je keer proberen,
0: maar dat is een mooi werk. Dan kun je weer bij de club bij hem. Ja, precies. Dan kun je wel bij de club. Ja. Nou, hartstikke fijn. Hey Willy, ik wil je bedanken voor die verhaal. Ik wil je een heel soort succes mee wensen.
1: Ja.
0: Van die taaljochting. En laten we hopen dat er mensen binnen die dit nou jaren oormelden en op die Facebook even inloggen en dan zeiden van, hey, dat lijkt me hartstikke leuk. Doe mij. Ja?
1: Ja, dankjewel.
0: Tegen dank en van nou een fijn weekend.
1: Ja, doe ik.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Toezichthouder ACM krijgt opnieuw klachten over agressieve verkoop van thuisbatterijen. Oekraïne ontkent dat de belangrijke Oost-Oekraïnse stad Kostjantinivka in Russische handen is gevallen. Vandaag is de zesdaagse uitvaart van de overleden Ayatollah Ali Khamenei begonnen. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF-app of zoek op rtvnof.nl.
2: Ja, dat weer de Nijs bericht van op het Jelle Oeren. Wij gaan even terug naar uw verslag, jou, want ik ben vanzelf nog steeds op een paard. En we zitten ons even hier waar we nou aan de lijn hebben. Volgens mij is het Jaap. Jaap, waar ben je?
3: Ja, ik zit in Gariep bij het Baaiersplak. En ik bied de microfoon Karel Sipma. En hier is het tafelsjoghouder hier ook in het zwembad. Goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
3: Ja, je bent hier al heel lang belutsen, of tenminste het Baaiersplak had krijgt een jubileum hoor. Hoe kun je dat?
4: Nou, we krijgt al in 14 dagen in hebben we hier een jubileum gehad van 50 jaar bestaan. En dat had het bestuur dik uitpakt. Maar een heel mooi feest. Een heel groot feest voor de band, een heel groot feest voor de grutten. Middags op de jaar van de morgen hebben we begonnen met koffie en gebak. Maar mensen die net uitnodigd zijn, maar wel eerder herkend dat het zwembad 50 jaar bestaan had. En die mensen die te nij bij belutsen waren, zowel als het verzwaren van dat het je bad je komen koe en gewoon dit jaar een bouwt ha en gewoon dit jaar zelfs badmeester of tazichthouder west had, die wien hier al hier om koffie en dat wie op zich weer beter gezellig.
3: Ja, want hoe is het 50 jaar ontstaan, het idee om een zwembad in het dorp? Want tot jullie iets win zijn krijgt van doen zwem ergens hoort.
4: Ja, wist ik toen ergens hoor. Maar ja, ik bedoel, het is 50 jaar geleden en ik ben aan 25, dat is 25. Ik werd trouw toen het zwembad hier kwam. Mijn jongens die hadden hier rechts om. En het zwembad is ontstaan. Ik loop er in een organisatie die het feeling hier mij van jongens, we hebben wat centen, wat doen we daarmee? En een wielercomité wat op een flessengang of die een skanking die een ha. Een verloting van dit en van dat en een Simca 1000 op een aanhanger kan door Friesland heen en probeer je bon of dingen te verkepen om het financiële plaatje van dit gebeuren rond te krijgen.
3: Ja, en het is heel goed in het dorp. Een soort ziekenhuis. Het is nou nog rustig. Het zin is kind ik net. Het is ja, correct iepen, denk ik. Jij over 12, een soort iepen. Ja, hoeveel mensen binnen eigenlijk in het seizoen ongeveer?
4: Nou, ik denk altijd een mol draaien heel toe, dus in totaliteit. Sorry. Maar het waar bepaalt. Hè? Ik bedoel maar dat het prachtig mooi waar is. Er komen hier tussen de 50 en 100 mensen en mooi waar bloed bent er meer. Hè? Heb jij hier zelfs Olympische bezoekers? Hè? Die hebben hier een Olympische skater die wennen in Gautum. Die komt hier met zijn huishouding hier te zwemmen. Op zich hartstikke leuk. Dag Teddy.
3: Wat is de naam van die retreat? Ik ben benieuwd. Waar went het in Gautum?
4: Ja, als je het woord dan mag ik het zeggen, dan ben ik het kwijt.
3: Nee, maar het is op zich wel heel mooi dat een Olympische zwemmer, Olympische bekende sporter, ja, naar Gariep komt. Schaatser, retreader komt naar het zwembad in Gariep. Ja, hoeveel vrijwilligers ben je altijd mee dwaande?
4: Oh, we hebben hier sowieso 5, 6 tassichthouders. En het bestuur bestuurt uit 4, 5, 6 mensen. De technische commissie besteedt u 3 of 4 meesken. Dus met z'n allen ben er wel een nusje die zich hierin zetten om dit zwembad te draaien te houden. En dan jongen, als er wat barm had, toch van wie wil op mij weer opstarten met het zwembad in maaien. Dan zetten we van jongens van, en dan wordt er op een app gezet van jongens, we zitten eigenlijk een beetje in meeskenheid. Wie maakt we ons niet even wat kitloeken kennen en helpen. En dan is er eigenlijk te min keerten, zoveel meesken ben je dan.
3: Ja. Ja, en het is, natuurlijk, Tagong is maar 54, maar meestal kan ik een abonnement nemen. Dat is echt een succes, neem ik aan.
4: Ja, de abonnementen die we al hier, die kan je op inschrijven als ze een abonnement hebben. En dan kost het €120 in hier. En dan kan je vanmiddag jouw wat water, jouw van jongen, kan je zwemmen. Dus het is echt nog een peanuts.
3: Ja, ik hoop van Jim dat het een mooie simmige simmer wordt. Mijn soort bezoekers. En heel fijn dat Gariep zo'n mooi zwembad had, Karel.
4: Ja, we zijn er al hier tegen geweest, maar van het leed. Ik bedoel, we hebben wel een actie gehouden van jongens van help het zwembad versoept. Nou, dat weer gauw achter oor, wat er weer een groot bedrag opron om te renoveren en dergelijke. Om dat help het zwembad versoept, om dat van de kaart te krijgen. En dat is meer dan lukt.
3: Nou, Gariep is een hechte meerskip, Jeswel, Dries.
2: Ja.
3: Wie ging verder op, wie was hier nog even op de eerste bezoekers?
2: Ja, nou, best genoeg. Er was de zwemmer ook net bij, Jaap.
3: Nee, maar ik zou het zwembad inkennen en dat droeg het wel.
2: Ja, ja, daar bleef vanzelf nog alle vraagtekens hier bestaan. Want dan worden we vanzelf wel heel graag weten waar die Olympische sporter is. Maar dat zit er net bij niet, denk ik.
3: Nee, ik weet het ook net. En meneer weet het ook net. Carlo weet het ook net.
2: Nou, dan houdt het hierbij op.
3: Misschien komt het raast op en dan heb ik het.
2: Hartstikke fijn. Tegen dank en we jij er straks mee vandaag.
3: Oké.
0: Mooi fort. Mooi fort. De streekartier.
2: Ja, dan geven we het erom bij de streekartiest. En ik weet net dat er mensen binnen die weten waar dit is. Maar goed, we zullen in ieder geval Novovel even een noemer draaien. En ja, daar hebben we een beetje begeleide tekst bij gekregen van diezelfde streekartiest. En dat zie ik even je vertellen wat zij daarvan vindt. Van zei, je wist het wel, maar je luisterde niet. Soms steek je energie in mensen die het benader inzien niet waard zijn. Afscheid nemen is dan de keuze die je voor jezelf kan maken. Niet alles is voor altijd.

0: Ja, zowel Fries als Engels, jongens. En ja, ik denk dat het meest al jet had dat het dus een vrouw is. Maar wij weten nog net precies waar. En dat zullen we straks in het laatste oerieren bij een mooi fort. Ja, en ik even terug naar Mandy Jona. Want Mandy Jona, daar zit altijd hier in de studio René Koster. En die heeft dan altijd een gast waar hij mij in partijen gaat.
1: Goedemiddag. Komende manje is Anne Goortske Breteler te gast bij Impeteer. Nou ja, van een soort mensen hoef ik dan net volle meer te sissen, omdat ze zelfs wel aardig bekend is en ik geregeld in de media te vinden. Ze is schrooster, podcastmakker, cultuurhistorica en houdt zich op een heel soort terrein dwaande mij het verliezen, maar Loek dan ik altijd weer de baan met het heden. Dat vind ik eigenlijk het nieuwsgierige bij haar. Dat ze zaken mij waar verbindt. En dat sjoest ik bij het plak dat ze wennet. Ze komt van Moddergod. Maar ze kent ik een heel soort meisje uit de Ranenstedt. En ik daar weet ze dat platte laan en de stedt waar mij wat te verbinden. Nou, heel nieuwsgierig. Ben benieuwd wat haar plannen al hier binnen. Waar het haar drive wij komt om krijgt hoe dat platte laan zat te schreeuwen en daarmee dwaande te wezen. Kwart zijn dat ik het meer een nieuwsgierige gast voor Impeteer komende manje tussen 7 en 8 jongens bij RTV NOF.

Ja, Bill Medley, Jennifer Warnes, I Had a Time of Life. We noemen het nu, want je zoon 80 en daarvoor je hadden we Frans Duits. En jij denkt meer, jij denkt maar dat je alles kan. Nou, wij, uw verslagjouwers zijn openbaard en in de regio Gariep. En de teken Samara der Heide binnen Arnold en Jaap. En in ja, wat noordelijker deel van onze regio, Engweer en Messelweer, Jouweren en Jouwsweer, mag ik zeggen, Jouweren is een hele hoge regio. Jouwsweer en Ije, daar binnen Wieger Pasma en Tjerkje Broersma. En het goede is, hebben we Tjerkje nog online. Tjerkje, waar ben je op dit moment? Ik heb helemaal niks. En ik heb zelf gekeken cross. Dus ik weet net of dat al geslaagd is. Wie er krijgt allemaal. Ja, het is een live uitsturing. En dan kan er natuurlijk altijd van alles misgaan. Dus wij zullen nog even. Ja, de Tjerkje, best er nog? En was dan. Nee. Nou, ik heb niks. Dan doen we eerst maar een muziekje. En dan, als we straks al harder komen, voor mij. Waarom? Dan gaan we weer verder.

0: Albert Hammond, Down by the River. Ja, en we hadden even bezocht om contact te krijgen met het Sjerkje en met Wieren. Dat is helaas een netslager. Dus wij gaan met die even terug naar de boodschappen en het Nijs. En naar de klok van alweer 2 uur binnen we bij hem. En hopen dat we dan wat even contact hebben met onze verslagjouwers.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
5: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht.
6: Fortibox.
4: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
7: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
8: en Opel.
9: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
7: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
10: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
9: in Ford
8: en Opel.

0: flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oerol.
1: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
5: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
6: Ja, echt maatwerk!
7: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
8: SGmaatwerk.nl.
9: De pannenkoektrein!
10: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
9: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
8: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
7: Keukens en kasten op.

0: kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel, in Den Wald.
2: Baken, zullen we even op een stoel?
3: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
2: Baasmazitcomfort.nl.
0: Alles voor in en bij het zwembad.
1: Max Voordeel, in Den Wald.
4: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
5: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Toezichthouder ACM krijgt opnieuw klachten over agressieve verkoop van thuisbatterijen. Verkopers zouden inspelen op de angst voor stroomtekorten en consumenten onder druk zetten om snel een contract te tekenen. De ACM waarschuwt dat mensen zich niet moeten laten opjagen en eerst goed onderzoek moeten doen voordat ze een thuisbatterij aanschaffen. Oekraïne ontkent dat de belangrijke Oost-Oekraïnse stad Kostjantinivka in Russische handen is gevallen. Rusland meldde eerder dat de stad is veroverd en president Poetin sprak van een belangrijke strategische overwinning. Volgens Oekraïne wordt er nog altijd gevochten in en rond de stad die cruciaal is voor de verdediging van de regio Donetsk. De politie verdedigt het optreden van agenten bij het incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Volgens de politie ontstond een dreigende situatie rond een man die mogelijk een mes bij zich had. Het geweld wordt nog onderzocht, waardoor de discussie over politieoptreden voorlopig aanhoudt. En bij een brand aan een flat in de Oude Koemarkt in Sneek is een 61-jarige vrouw om het leven gekomen. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te redden, maar dat mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen. De politie doet onderzoek. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking en kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
7: Let him gain, vriezen, vriezen, let him gain.
8: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gain.
9: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
8: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
9: tdnoord.nl.
10: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
11: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
10: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
8: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
9: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
12: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
13: De Friese Motorfiets!
12: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
14: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
15: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
12: Wij hebben haal- en brengservice.
16: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
17: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
16: nofpc.nl.
18: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
19: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
18: Schitterend!
20: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
18: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak.

0: afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
1: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
2: Dit is RTV NOF.
3: Mayno, mooi fort.
4: Live, verslag, streekmuziek en gezelligheid.
3: Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
5: Ja, we praten direct met Wietske Boonstra over de onstaande Vrije Cross in Blije.
3: Hek Joet is RTV NOF weer Mooi Fort.
6: Wat willen we Mooi Fort met?

0: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
1: Ja, welkom in de derde uur van Mooi Fort. Wij praten straks met Wietske Boonstra over de Vrije Cross in Blije. En we bellen vanzelf even met Janneke de Boer, want die zullen we even vertellen wat zij voor Gasmoen het in van dichtbij. En verder zullen wij even zien, wat hebben wij? We houden je verslag jou zelf nog op een paard. En ja, de man van de techniek, die zit hier nog steeds, Ronnie de Wit. En mijn naam is Dries Kalsbeek.
2: Mooi fort, mooi fort.
3: De streekartier.
2: De streekartier.
1: Ja, wij draaien nou eerst weer een nummer van de streekartiest. En ja, dat nummer heet Het Field wel goed. En onze streekartiest heeft daarbij de vermelding onuzioen van de mooiste moertings ontstingen wanneer ze het net verwacht.

0: Ja, dat wie is een strekeltiest. Het viel wel goed. En ja, ik weet net dat er gewoon binnen die weten waar dit is. Maar goed, we horen nog even stil. Want in de laatste uren hebben we pas contact met haar. Nou, dat de vrouw is, dat is iedereen inmiddels wel duidelijk. Nee, Wieke, over juli, dan is er weer een vrije cross in Bleia. En ja, dat is altijd een groot spektakel bij een soort crossauto's. Bij ons Wieske Boonstra van de vrije cross. Wieske, goeiemiddag en welkom. Ja, leuk dat ze best. Ja, hey, nee, Wieke, ja, iets voor Sofie, de vrije cross. Voor hoeveelste keer is het nou?
1: Dit is nou de 18e editie.
0: De 18e keer?
1: Ja, de 18e al. En we gaan een liedje tussenstap horen, Perielien, maar sinds... Wat hoe strijdt wel even met mijn honden, denk ik. Dan houden we er oppakt.
0: Oké, nou hartstikke mooi. Ja. Hey, ja, je bent zelf wel droog dwanen met de tariënis, denk ik. Want ja, een weekend hebben we volgens mij. Ja, smoordroog. Wij haast het smoordroog mee. Want dan ben we heel benieuwd wat gebeurt er al hier aan de voorkant. Vandaar dat er een auto op het gasveld rijdt.
1: Natuurlijk, vergunningenboel. Dat is alweer een heel skovelien. Maar ja, dat moet dan eerst klaar. Nou ja, de baan moet klaar zetten worden. Beginnen we na een week een maandje al mee. En nou, wc, wijn, de tent. Nou, alles online. Dat is mijn stukje. Van januari ben ik daar eigenlijk al mee dwaan. En nou, de laatste paar weken is natuurlijk het drukst. Ja. En daarna is het drinken, het eten, vertier regelen. Een disco hebben we erbij. Kinderdisco, een DJ. Dus ja, van alles te beleven.
0: Ja, dus werk genoeg.
1: Ja, zeker.
0: Nou, door dat zelf net alleen, maar door zijn deel, of door zijn eigen communicatiezijde, dus krijg je leven. Hoeveel vrijwilligers binnen de arbeid bij zo'n evenement?
1: Ah, best nog een heel soort, hè?
0: Ja.
1: Ja, dan was het op elke stikje maar zo'n popke ha.
0: Ja.
1: Dus we gaan een hoofdbestuur, nou, dat besteedt ongeveer uit een stuk als 10 en 12. Nou, dat ben wij al, ja. Wij zijn het hele jaar bezig om iedereen in servier te krijgen. Dan haast naar alle popkes... bij de wc-wijn, achter de bar of bij het parkeren. Nou, als dat al in de mij telt, dan denk ik dat we op naar de... Nou, tussen de 24 en 30 wil je.
0: Jawel, hè?
1: Jawel, ja. Ja. Absoluut.
0: Oké, dat is best wel een hele ploeg inderdaad. Ja. En, nee, maar het soort gebeuren, dat zeiden ze al. Hé, kun je nog meestal krijgen? Want ja, je hebt overal het vrijwilligers een probleem is. Maar hoe keer het BM?
1: Nou, we hebben een hele leuke hechte ploeg. Dus het is gewoon super gezellig. Dus het is net eens per se dat het echt als werk onviert. Natuurlijk wel een beetje. Maar het is echt meer dat een stukje gezelligheid. Het leuke praatje. Dat stond wel var op.
0: Ja.
1: Dus het is een soort van vrije tijd.
0: Is het een vriendenclub of net? Hoe gaat dat?
1: Ja, ze kan het wel nemen. Ja. Dus je natuurlijk wel verschillende leeftijd. Ik ben wel een van de jongsten. Er is nog een paar oude knaren bij. Maar goed, juist altijd.
0: Die meer vrouwen ik jij bij mijn ja.
1: Nee, maar het is gewoon één grote club. Hartstikke leuk, gezellig. Ja.
0: Maar je mag geen gebrek aan vrijwilligers in ieder geval. Dat valt mij.
1: Okay. Nee, zeker net.
0: Ze hebben geen les van. Hey, je zit nou echt, er zijn dus krijgelijk 4 van mijn vergunningen omvregen en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Hoe gaat dat? Redt het al je ambitie goed? Ja, je vallen onder Achtkastelen, wat is dat?
1: Nee, Noord is Friesland.
0: Ah ja, natuurlijk, sorry. Noord is Friesland, jou is blij. Maar de wet en regeljouwing wordt steeds strakker. Je hebt vaak bij een soort mensen die we hier vaak gaan van evenementen in de tarie. Hoe is dat bij hem?
1: Nou, dat is natuurlijk altijd wel een hoofdpijn dossier, weet ik net, als het zo nemen was. Maar het is wel een denkje dat denk van, oké, dan moeten we goed naar deel zetten. Dan hebben we er zelf letterlijk geen gedonder meer van.
0: Nee.
1: We gaan een man, een van de vrijwilligers, die zit heel bot in dat stik. Dus die had zich er helemaal op stwaad en die had alles regelen voor ons.
0: Ja.
1: We hebben hartstikke blij met Ben.
0: Ja, snap ik.
1: Dus ik weet er zelf net het fijne ervan al, maar alles is goed regelen.
0: Ja,
1: nou ja, dus de dice zelf heb ik geen gedonder van.
0: Nee, nou, dat mag ik net, denk ik. Nee. Maar omdat, nou ja, de guest vaak natuurlijk dat regeldruk toeneemt, dat evenementen daar soms op aulas worden. Nou, met name zijn, ja, dit is toch wel een spectaculair gebeurd natuurlijk.
1: Ja.
0: Oude cross altijd, dus ik snap dat er een soort veiligheidsmaatregelen wijzen moet om de boel veilig te houden. Zowel van rieders, maar natuurlijk echt van het publiek.
1: Ja, als je voor alle rieders, elke keer moet een verzekering aansluiten bij u.
0: Ja.
1: Dat gebeurt bij het inschrijven. We gaan reglementen, dus alle auto's en motors moeten een bepaalde veiligheidsvoorschriften voldoen.
0: Ja.
1: Voor als het überhaupt meidwaan kist, ik tenminste kist het meidwaan zonder daarnaar te zien. Maar dat is weer later hierin.
0: Ja.
1: Dat was het al keurd namelijk. De
0: maar hebben we wel keurd?
1: Ja, maar het is
0: door
1: eigen mensen en een paar die echt helemaal in die wereld verwikkeld zit. Die,
0: ja.
1: Die doen alles naar je zien. Dat eigenlijk. En van de rest, ja, beveiliging hebben we een heel soort. Nou ja, dat eigenlijk.
0: Ja. Hey, Nou, hij denk ik verschillende categorieën, of net? Of is de vrije cross impliceert dat iedereen samen meedoen kan?
1: Eigenlijk kan iedereen meedoen.
0: Ja?
1: Ja, dan haast natuurlijk de mensen niet zeggen van, die rijden elke week bij wijze van. Nou, die doen ze samen mee. Ja. Maar haast ik mensen niet gewoon even voor de leuk, omdat ze het altijd wel eens een keer proberen willen.
0: Oké. Okay.
1: Dus het is wel belangrijk dat ze wel zo'n hier of aarde best.
0: Ja. Ja, dan ben je wel Ribbenwies, hè? Ja, dat was
1: ja,
0: Ribbenwies.
1: Ja, maar Ribbenwies.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Absoluut.
0: Dus misschien maar wel een bepaalde voorwaarden voldoen.
1: Ja.
0: Maar dat is net zo, want dat jij dan wel bij misschien wel grotere crossen, dat weet ik. Ja, dat is al verschillende categorieën haast.
1: Ja, die hebben we ook.
0: Oh, dat hebben we. Ja, dat, dat bedoel ik eigenlijk.
1: We hadden verschillende klassen. We hadden de 1600, de standaard 1600, de standaard 12 liter. De damesklasse, die staat eigenlijk zo haast helemaal vol.
0: En helemaal vol, hoeveel heeft het dan over?
1: Dan minder 20 vrouwen die het mij rijden.
0: Dat is echt de max per categorie?
1: Nee, daar zit weer helemaal verschil in.
0: Oké.
1: Okay. Bij de rodeo-klasse hebben we ook. Dat is eigenlijk een klasse waar iedereen, nou ja, gewoon beuken mij. En dat is wel een spektakel.
0: Dat is een spektakel eigenlijk.
1: Ja, daar kunnen we 50 om mij dan bijvoorbeeld. Oké. Okay. Nou, we hebben motors en altijd een grote hit is de vrije standaard. Die ben altijd heel vlot. En dat is gewoon hartstikke mooi om te zien.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Hey, en hoe ligt het met de inschrijvingen nou?
1: Nou, ze zijn weer mensen goed als haast helemaal vol. Na P-klassen zitten nog een paar plakjes vrij.
0: Hoeveel mensen hebben we dan? Of hoeveel riders, mag ik zeggen? Chauffeurs, crossauto's?
1: Dan mag ik even heel goed nadenken. Nou, dat is wel op een... als het alles vol haast, is 120. Ik denk dat wij op een liedse 100 zitten nou, denk ik.
0: Oké, okay, dus er kunnen erbij?
1: Er kunnen wel een paar bij.
0: Er kunnen wel een paar bij?
1: Ja, okay. Zeker.
0: En is de ene categorie populairder dan de andere? Is dat zo? Of is dat gewoon? Of is dat...
1: Nou, we was nou al, nou werd elk evenement nou last van had alles werden gepland wat in dezelfde weekend steeds. Maar dus we zijn verschillende cross die ik volgend weekend tegelijk ben. Dus als je wil, bijvoorbeeld nou, de vrije standaard is al lekker vol onderin. De damesklasse ook. Ja. Bij de motors, de kinderen op weer plakjes bij. Nou, liek als bij de rodeo-klasse.
0: Ja.
1: Maar ja,
0: is er net een motocross agenda dan, waarin je mij oren organiseren?
1: Zeker, die hadden eerder wel.
0: Ja, want dan is dat het net handig als dat de Gerp zelf een zaterdag is.
1: Nee, klopt. Nee,
0: dat kan nou zo uit? Of,
1: ja, dat komt naar zo uit, want het weekend erop is zwarte cross bijvoorbeeld. Ik heb een heel soort van doelgroep heen. Tesla binnen al je crossen, dus dat rent wat soms wat in de korom.
0: Nou, na je weken, die hem zitten... Ja, het heet vrij kras van blij. Je zit net echt in de war blij, gelukkig.
1: Nee,
0: van
1: nee, de zeg
0: mee.
1: Net.
0: Je zit er midden de broer. Het is een beetje een treihoekje van... Even het holle Blaja, Brandgem en
1: Holwert.
0: En Holwert.
1: Zit daar, precies daar, tussen Holwert en Blij in. Als je de one fjouwer Holwert in typst in de maps...
0: Okay.
1: Dan komt er wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, en daar heb je parkeergelegenheden, alles zal je goed regelen. Mensen kunnen het makkelijk vinden, of is het al heel ingewikkeld?
1: Nee, dat is super makkelijk. Als het op de dijk tussen Blaja en Holwert is, nou, dan is het parallel daaraan eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar dan even wat verder de grijding.
0: Ja, en mensen bij vier van het parcours al, hoe je dat? Mensen nog één rin of valt het dan?
1: Nee, dat valt reuze mee. Ja. Daar in een stuk loon, dat is de racebaan, zeg maar, dat is de crossbaan. En daarachter, daar zitten mensen.
0: Oké. Okay.
1: Maar wat dranghekken ertussen. Want ja, ik is natuurlijk net Paul de Nijsteen.
0: Nee, dat snap ik. Maar dat heb ik hier veel verzeld, dus dat ken eigenlijk niet.
1: Ja, precies.
0: Op een klaar zit geen BM volgens mij.
1: Nou, dat net hele volle dopplak in ieder geval. Nee, nee, zeker net.
0: Hey, Witske, hartstikke fijn dat je er weer staat. Even u's bijpraten over wat er na je week al hier zit te gebeuren. Nou, ik hoop dat je mijn prachtige cross aan na je week, dat het lekker waar we dit zo ideaal wezen. Of het met de heat wezen.
1: Sinds misschien dan nog
0: sinds
1: even
0: er een beetje bij. Ja. Temperatuur is op zich wel goed, 18, 19
1: dat
0: graden.
1: Dat is helemaal niet erg. Nee. Maar sinds je erbij, nou, dan blijven de meeste mensen kijken naar wat heen je.
0: Ja,
1: hartstikke gezellig.
0: Ja.
1: Hier ben ik al even van harte welkom.
0: Oh ja, er zullen vast mensen van huis komen.
1: Ja.
0: Dat kan haast net missen.
1: Betwijfeld.
0: Dat kan haast net missen. Hey Witske Boonstra, de vrouw van de communicatie van de Vrije Cross in Blaja. Nije week zaterdag, over juli. Dus wees welkom, zoek ze. Tegen dank en van nou een goed weekend.

0: Ja, ik word helemaal enthousiast van dit nummer, Ronnie. Dus wij, ik zeg dat hier bestaat en dat schiet mij de jongen. Supertramp, Give a Little Bit, het jongetje, zoon en zondag. Ja, en uw verslaggever, ik ben vanzelf nog steeds op paard. En het goed is, hebben wij nou Arnold op de lijn. Arnold, waar best?
1: Ja, goeiemiddag Dries. Wij staan hier in Siegerswaard. En wij zijn hier bij Jelle Kooistrap hier. Op Siegerswaard zien. En die had hier een hele bijzondere auto te staan. Goedemiddag Jelle.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, joh, had hier een hele oude auto staan. Joost, zijn hier zo, hij is 33 jaar oud.
2: Ja, hij is van een week 33 jaar oud man.
1: En hoe ben je aan deze auto kwam?
2: Nou, ik moest een boeten pasten, ik moest ergens in. En toen dacht ik bij mezelf, ik ging een dikke BMW 23i, dikke 6-cilinder. En er zit een piepgeluid in de motor. Ik denk, die auto die hoort er net altijd uit. Die gaat een keer dwars erover. Altijd met die blonde keiheide. Wat trek je voor jou 100 kilo erin. En de veet trilde nog een keer achter. Ik kwam vaak, zei, dan kwam ik met de auto thuis. En dan zie je de trillen in de lawn. Dan zei mijn heid wollen, dit komt net goed met die auto, jongen. Dus dan moest ik hem met de trekker daar speciaal weer op halen. Dus dan moest ik naar boeten pasta. En dus zei ik, verachter, deze auto steen. Ik denk, deze mag gaan. Dus ik met die man praten. Zo. Ik zei, wat wil je voor die auto gaan? Nou, plaatst. Na een week of 14 jaar had ik hem tamme kocht.
1: En hij bevalt me goed, want je hebt hem dus ook al een heel skoft.
2: Ja, en er dan nooit een sleutel op best. Ja, één keer na je accu. Dat is alles. En alle keer de grote beurt jou en weet ik het al hier wat. En de remmerij nog goed naar je. En hij neemt ik nog geen olie. Dus ik moest zeggen, beter kind net.
1: Nee, en jou zei niet zeg al van het wordt nooit meer zo makken zoals vroeger.
2: Nee, dus dat is jammer zo, want ik wie bij mijn dealer heide, die had een goede auto, dikke Mercedes en alles. En toen week er om naar Rutenwissers van mijn auto, want die wie een makken streek en ik dacht, nou even een paar Rutenwissers erop. Dus ik zei, hij een paar Rutenwissers van mij, ja wees wel, we hakken nog. Nou, en de plakken is erop, toen zei, wil je die auto wel even uitwaan? Ik zei, waarom? Nou, ik zei, dit rent nou mooi, die nieuwe Mercedes die we van een week thuis kregen gaan. Dan kun je begrippen. Hé? En ik zei, die naaie Mercedes van 40.000, zei, die is mijn 14 dagen is er misschien al wat buis mijn storing op de hatterbad. En ik zei, hier is geen storing te vinden. Ze trouwen op mijn auto binnen de sleutel, zei, dan is het kapot. Maar een sleutel opkomen.
1: En jouw broeker deze auto nog alle dagen?
2: Alle dagen, ik rijd alle dagen 6 kilometer met deze auto bij mij veel. Ons, al is ze loopjes, wat biatskip auto en neem erop, alles dokter maar die auto. En de veetrail erachter en zo de wanden.
1: En jouw wil hem ook net voor de wand, denk ik?
2: Nee, echt net. Ja, als het kapot is hij, en de motor die dwars erover, dan mat het wel op. Hè. Maar zolang het er naar rent, maar je ziet weer hoe het rent.
1: We rennen even naar de motor, ta. Dat gaat wel goed, hè?
2: Ja, dat gaat zo best het wordt hij. Ik moet alles aan.
1: En je had hier een trekker?
2: Ja, ik heb wat trekkers. Ik vind die harde trekkers, van die karmikken. Dat ben ik van die dikke 6-cilinders. Dus dat is echt prima.
1: Ik wat oudere trekkers
2: ja,
1: vanzelfs?
2: Maar die ben goed, hij. Want die naai en ik, hij al die elektrisch. Dus je moet met de laptop met ze erbij houden om die storing te vinden. Hij een monteur met mij. En gewoon een monteur, een man van 20 jaar, die kent hem in sleutel. Die weet niet wat de trekker markeert. Ik doe die jongens naar die eerste bel in, dan zeg ik jongens, oude monteur mag gaan. Maar je weet er net van sleutel in. Je ben je wel, maar je weet er wel niks. En dat is ik zo. Die jongens die leven in deze tijd. Ik leef ook eigenlijk niet deze tijd, maar toch, dat oude dat draait altijd.
1: Ja, dat oude dat bevalt je dus wel.
2: Goed.
1: Goed. Dan geven we dadelijk even met jou richting het klooster en het loon. Dan wie dit het eerst, Dries. Dus.
0: Eigenlijk.
1: Wist er nou Dries?
0: Ja, ik ben er al. Yes, mij.
1: Dit wie het eerst, ja? Ja, ja.
0: Oké, best genoeg. Geen dank. En we jaren straks mijn 40 van je.
1: Ja.
0: Oké.
3: RTV NOF Streeknijs.
0: 14 mensen hebben haar oormeld van de wet. Je hebt een burgemeestersvacature in de gemeente Dantimedeel. Het gaat om 10 malen en 4 vrouwen. 2 kandidaten binnen 60 jaar of ouder en 8 binnen tussen de 50 en de 60 jaar. 3 binnen tussen de 40 en de 50 jaar oud en 1 is tussen de 30 en de 40 jaar oud. Als de procedure nevens het schema verremd, zal de nieuwe terug de kroon beneemde burgemeester in de ring van november van dit jaar installeren worden. Ja, er zijn een nieuwe ontwikkelingen in de vermiste persoonszaak van shorttrack raceder Sven Kroes uit Gietsjerk. De 26-jarige Fries die zo'n afgelopen weekend vermist weer, had een teken van leven. De politie en de familie melden dit woensdag te midden via een verklaring die het onder het oren door Team NL Shorttrack op Instagram deeld is. Neffens de politie had onderzoek aantoond dat Roes een vlecht naar het boeteloon om had. Verdere details over zijn verblijfplek of de omstandigheden worden net deeld. Gelukkig had hij een teken van leven, maar we zitten mij een protte vragen, zei de familie in de verklaring. De kringloopwinkel Vogelspits in Dokkum is begin deze week met directe ingang ophoudt met het accepteren van God. Neffens de winkel binnen de kosten van het afvieren van het afval zo hoog worden dat de uitjeffen de inkomsten nu treffen. Verder stelt de kringloopwinkel dat ze geen afval naar het gemeentelijke recyclingcentrum brengen kunnen. Eigenaar Jappie Wiersma spreekt over een situatie waarin ze tussen wal en skip zitten. Er zit absoluut broekbaar spul tussen de items die binnenkomen en daar binnen we tegen dankbaar voor. Maar op het steut komt een saffele rommel binnen, dat is ongelooflijk. Een van de redenen neffens Wiersma is dat het brengen van grof afval naar de stad net meer vergees is.
3: RTV NOF Waarberjocht.
0: Ja, je hoort in een afwisseling van zinnen en bewolking waarbij het benammen van de media en jongen een buienreinval kennen. We binden daar begonnen met een zwakke zuidwestenwind, maar die wordt westelijker of noordwestelijker en neemt in de loop van de media matig en soms krachtig daar in het kustgebied. Met 18 tot 21 graden hebben we heel normale temperaturen van deze tijd van het jaar. Jongen vannacht zakken de temperatuur maar amper. Het vooruitje voor de komende dagen. Morgen wordt het maximaal 20 graden. Daarbij overheerst de bewolking, valt er soms wat lichte rein of een bui en is de wind matig en vrij krachtig uit het noordwesten. Maandag is er weer een soort bewolking, maar daarmee een meest matige westenwind. 20 graden en er valt opnieuw wat rein of een bui. Tiensje net volle verordening, maar een stevige noordwestenwind en een bui. Zit de simmer even in een wat mindere warme fase.
3: Dit is RTV NOF.
4: Mijn no, mooi fort.

0: Ja, dit hier op Pinkpop, Cure. En ze deden het echt nog heel goed. Friday, I'm in love. Ja, sinds goed, ja, dik oorlemaat is er op Stijnenmiddies bij het VNOF Televisie de podcastserie van Dichtbij. En een van die presentatoren is Janneke de Boer. Janneke, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag, Dries.
0: Ja, het roest wat bij jou. Ze is in de auto.
1: Ik zit in de camper.
0: Dus ze is in de camper, nog beter. Nog beter.
1: Ja, nog beter inderdaad.
0: Ja. Hey, mooi media werden naar jouw aflevering van Dichtbij. Hoe ben je eigenlijk de reacties op dit programma?
1: Nou, eigenlijk heel positief. Meesken luisteren graag naar. En het leuke ervan is, de kist net alleen luisteren, maar kist het dus echt misschien op televisie, op het kanaal van RTV. Ja. Dus ja, het is gewoon, ja, we hebben echt hele positieve reacties al hier.
0: Ja, hartstikke mooi. Dus wat je maar willen. Of via een podcast, platform, televisie. En het stuur ik altijd op een site. Dus mensen kunnen op allerlei manieren dat gewoon volgen.
1: Klopt.
0: Nou, hast u de afgelopen weekend al verschillende gasten gehoord uit de muziek en de cultuur. Wij zijn benieuwd naar Snij. Waar is Snij die gast?
1: Ja, nou, ik ben dus net al in het muzikale en het culturele paad op begin, maar ook het politieke paad. Dus ik heb Anja Haga als gast omkomende Snij. Dus gewoon eigenlijk.
0: De tijdelijke burgemeester van Dantemariel.
1: Klopt.
0: Ja. En zij is vanzelf nou nog hier in de regio. Ja, ze zal misschien een voortgaan, maar hoe weer dat gesprek? Want het is natuurlijk al eerder opgenomen, maar morgen wordt het positie worden. Kun je je nog wat herinneren?
1: Het was een heel warm en iepen gesprek. Hè. Ze was echt heel iepen over haar verliezen en wat ze dus nou aan je biedt aan had. En misschien wie er doe al wat bekend dat ze een oren postbeklaring geeft. Maar dat weet wie nou nog net. Wisten wie toen echt nog net. Maar we hadden natuurlijk wel een beetje over de takkomst hongen. Want ja, ze zei, ik weet, dit hoort aan zijn op. Het burgemeesterschap. En ja, zij stiert wel iepen voor oordelen van Nederland. Dus ze is net on Friesland boen. Maar ze had het wel echt als een hele mooie periode ervaren. En dat zij dus hier burgemeester wezen mocht. Ja. Maar ja, de takkomst leidt hier. En daar hebben we het echt nog even over gewoon. Over wat dat voor haar betekening is. Wat ze misschien aan zijn biedt aan had zil.
0: Ja, nou ja, we zullen het afwachten hoe dat uiteindelijk uitpakt.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Hey Janneke, ik wil in ieder geval danken voor die taljochting. En ja, meestal mooi media om Jelwe Treien is dan de aflevering van Dichtbij. En nou, maar deze keer Anja Haga, tijdelijke burgemeester van Dantemariel. En elk Jel Oeren is dan de herhaling. Janneke, tegen dank. Doch voorzichtig en een fijne vakantie. En van nou dan maar een goed weekend.
1: Ja, dankjewel. En je hebt nog heel veel succes met het programma.
0: Yo, hey, hoi hoi.
1: Doei.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai.

0: Ja, wij Jerre even terug, want dit wie een echt Italiaans zomers noemer. Gisteren gauw even net een naam apparaat, maar het je hoort een zomers geluid. Uw verslagjouwers die hebben, die binnen op baden, dat wist niet vanzelf al. En even zien, Wieger en Tjerkje, die zitten in de regio van Enkwiere, Metselwier, Jouwswier en Ije. En we zullen eens even Jerre waar Tjerkje nou is.
1: Ja, er is wistien hier in Ije bij het Braakhok en... Je stiert in, want ze had je gehoord een demonstratie. En je stiert een vrouw Jonkemaai die er wat over vertellen kan. Waar ben je al?
2: Hallo, ik ben Renny van der Heijden en ik ben vrijwilliger bij het Braakhok. En het Braakhok is het Vlaasmuseum in Ije. En dat liet zien hoe 100 Ijelien het Vlaaks verwerken waren. Dus er was doe nog een soort Vlaaks verbouwd hier omheen in Omkrieten. En het meeste wat hier in dit Braakhok gebeurde, dat was het brekken van de vezel. En wij hebben een aantal sneunen in het ier in een simmer. En dat is dan in een tijd dat het Vlaaks bloeit. Dat is echt de mooiste tijd voor mensen om op een paard natuurlijk. Ja. Dan bloeit het en dan is dat mooie blauwe blomke wat mensen genoeg loopt. En dan hebben wij de vlasroute. En die gaat echt terug ier, Eerstrum, met Slaweer. Daar kan je echt al vlas bier krijgen in de rug. Ja.
1: Aha, en dit mooie waar.
2: Ja, daarom. Helemaal toepasselijk. En daar is echt nog een expositie. Over de Vlaaks. Over het hele verhaal van de Vlaaks verwerking. En in Blaja, daar wordt Vlaaks verbouwd. En dat ken je van heel dichtbij zien. En in Carunia ken je dus aan letten wat zij ervan maakt. Met haar. En zij verwerkt het linnenek.
1: Ja, en je hebt dus een stukje dat je die vlas hier echt bewerken, het begin.
2: Ja, dit is nog gewoon, wij vertellen het verhaal, zodat het 100 Ijelien verwerken waren. Hè? Want het braak ook wie wel iets van mensen die het net volle werk in bedwenten, net volle man. Nou ja, dan, en toen weet ik in die tijd van, ja, wie niet werkt zal ook niet eten. Dus ja, en als je dan wat huishouding gaat, ja, je wolle wel uit de tijd. Dan in het braakhok aan de slag. En dat die zwier werk, ten eerste zwier en heel stoffig. Dus voor de long weer dat wel een hele omslag.
1: Dus ik een protolongziekte hier in omjouwing.
2: Nou ja, ik weet net hoe het doet wie, maar ja, er waren natuurlijk wel protoassen. Zelfs wij vernemen dat alweer een dag west ben.
1: Ja, en dat weer hier alleen nog in het Braakhof ook die of die in de mensen dat ik thuis.
2: Dat dwar ik net te zeggen. Ik denk het net. Ik denk het nee, want dit wie een rolbrekker steert hier. En de mensen die. Dat wie wel centraal, volgens mij, dat gebeurde. Maar we laten hier ook zien van het hele verhaal vertellen. Van het zitje, het linsje, als het zitten wordt en als het oogst wordt. En de verwerking verder, dan droegen we er, maar dan wordt het roepelen, het repelen. En daarna maakt het nog in het water, maar het rotje of roten, als het ware. En daarna maakt het wet droegen worden. En het is een heel proces. En dan ben je dus haast wel je verder. Als je het dan echt... brekken kennen of braken kennen en daarna zwingelen je en dan oer de hekel hellen. Nou, dan pas kan het sponnen worden en lin ervan maken worden.
1: Dus dat hele proces is twee hier.
2: Doe, hè? Dat is Tjinburg net in samen dat wie doet, dat Tjinburg doet ze dat wel flatter. Dan is het vooral het rotingsproces, het rotje. Dat is dat doen ze met douwroten in Sint-Burg. En dat gie je iets, wie dat dan helden ze het ene eer helden ze het Vlaaks van loon, leerden ze droegje en dan waren de knappen er al hellen. Dan bleut steen en het oorje wat tijdens de hondsdagen, dus tussen heel juli, heel augustus, maar dat een week ongeveer in het water lezen te roten, te ratchen. En dan eruit halen en pas daarna droeg je en dan koest het brekken. Dus dan best twee je verder. En dan pas zoet als lin verwerkt worden kunnen.
1: Ja, dan gebeurt er heel wat. Dat is een heel eind in die tijd. Ja.
2: Ja, daarom biedt ik een duur product. En arbeiders zelf kon dadelijk net, of haast net betalen. Ja, omdat het een heel lang proces was en heel duur. Het is nog wel een aardig prijzig product, maar het is wel een prachtig product. Ja, het is steriel eigenlijk. Hè? Je hoeft net hier te wasken om skin te krijgen. Nou, en er zit allerlei voordelen aan. En alles kun je broeken. Alles van de hele vezel van de, het vlas. Ja, dus de afval, er komt geen rare afval van. En hoest ik geen gif te broeken. Als het, het gaat om als dat oogst maar geen tuger tussen gaan. Nou, dat tuger dat moest er dan. Dat diende meestal op zakken in de bende tussen om dat tuger uit te halen. Zag je dat doen, hè?
1: Ja, dat koe doet dat. Kan ook niet.
2: Nee. De bioboeren die het verbouwen, die hadden wel machines voor dat die er tussen trokken. En die zit je dan mij wat meer. Wat meer breedte ertussen, zodat ze ertussen trokken elkaar.
1: Dat het makkelijker kan. Ja, nou, daar hast al heel wat verteld. Ga je meer wat bezoekers momenteel?
2: Ja, het is nou maar de vlagroute. Rent het hartstikke mooi. Het rent Jantje komt en Pietje gaat. Het is hartstikke mooi. Een mooi soort mensen niet komen. Dat wordt dus toch nog lezen, hè, dat er is. En dan verwonder ik me, dat dan denk ik, nou, je zult wel mensen bij zitten die je vaker wist binnen. Nee, net dus. Alle keer hebben mensen die nieuwsgierig binnen. En nou ja, en wij zijn blij dat ze komen. En nou ja, wij ben ik blij of we het verhaal vertellen kunnen. Alleen, wij gaan er wel verlet van vrijwilligers. Dus misschien, hierbij wil ik wel een oproep doen. Als iemand hem erop viel om iets voor het te braakhout dwaan te kennen, dan zouden we dat heel fijn vinden.
1: Ja, en je bent momenteel alle zaterdjes iepen, maar ik mijn demonstraties of nou even.
2: Na je weken sneur nog, dat is de laatste. Als wij hier binnen, dan is de rest van de route erin nog wel. Maar wij binnen zondagen in de weken ben wij hier. Dus er is altijd in. En als je al demonstraties hebt, dan kun je een van ons bellen. Dat staat dan ook hier wel onplakt. Dat je eens bellen kan, dan kun je een demonstratie krijgen.
1: Aha, dus die komende weken nog ben je meer in ons. Dan kun je zo binnen in om even te zien.
2: Ja, zo is het.
1: Nou, mooi, geweldig. Dat is dus wat vertellen, Woest. En zo zei ze, ik hoop dat er wat mensen op afkomen nog. En ik vrijwilligers.
2: Dank u wel.
1: Mooi. Doe ik bedankt voor die bijdrage van hem, Joert. Oké, er is weer geen weer om.

0: NOF.
1: Dit weekend in Rinser Huzum werd de jaarlijkse SOA, oftewel Sur Huzum Open Air Festival. Gisteren is begonnen en ik joert en joen binnen nog tal van optreden. Zonder telefoon hebben we Erjan Postma en hij is hier van de organisatie. Erjan, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
1: Ja, voor de hoeveelste keer organiseer je dit?
2: We zijn in 2018 begonnen en door corona hebben we er 2 jaar uit west, dus dan is het de 6e keer.
1: De 6e keer, ja. Gisteren optredens van coverbands, hoe biedt?
2: Van tribute bands, het weer droog en heel erg gezellig.
1: Ja, en je hebt hier een Gold Prey, mag ik het goed zeggen, en de Dutch Brian Adams. Dat zijn toch wel even goede bands, of niet?
2: Ja, en Dylana Smit hier vanaf.
1: Er waren juist al 3 optredens.
2: Ja.
1: En maar hoe vind je dat?
2: Ja, heel goed. En enthousiast publiek. En de ouderwetske SOA-sfeer, heel gemoedelijk alweer.
1: Ja.
2: Daar de tien staat heel in met hun in de bussen staan. Dus,
1: Nou, dat is mooi om te jaren. Wie je juist al uitverkocht? En hoeveel mensen ben je er dan?
2: We zijn net helemaal uitverkocht. Er waren ongeveer 1350 mensen.
1: Oh, dat is nog best wel een aardig aantal.
2: Ja.
1: Nou, ga je hem altijd maar een liedspriesje, Erjan, op je festival te zien. Ken dat altijd?
2: Ja. Dat kennen we nog al hier in de wereld, maar ja, dat komt hoofdzakelijk doordat we een grote sponsoren en een grote vrijwilligers. En wie door zelf het hele grote jaar de hele week zelf moet opbouwen. Dus,
1: ja.
2: Ja, en als je dat doet besteden, dan moet je het voor betalen. En als je het zelf doet, dan bespaart het dat op de kosten.
1: Ja, maar kan je de kosten leeg horen, ja.
2: Ja. En dan ben ik de grote sponsoren, die sponsoren in Natura. Dan krijgen we replaten van hier te linien en neem maar op.
1: Ja,
2: dus,
1: nou, dat is wel mooi dat het op die manier mij nog kan vanzelf.
2: Ja. Nou ja, en achter de bar, ik, al je vrijwilligers. Ja, we willen hier zo'n weekend met 100 vrijwilligers rond. Ja, die meesten doen het al hier om en op voor huis. En als je die al je betalen moest, dan moest er gewoon 10 bij de kaart op en ik wil 50 cent bij de bier op.
1: Ja, dat is ook wel jouw. Hey, heb je hem genoeg vrijwilligers? Je zat hier minder een hele proto, maar je kan altijd nog een oog krijgen?
2: We kunnen vrijwilligers bij de roos krijgen, ja.
1: Oké, dat gaat wel heel goed. Nou nou in de helft van het programma, of gisteren, daar weet je ook nog, wat heb je al hier op programma staan, Erjan?
2: We hebben ook de sfeer en metaal op het programma staan, oftewel de echte metal voor de liefhebbers met bands uit Denemarken, Finland en België. Dus het is hier meer wat een doelgroep publiek.
1: Ja, precies, want dat is dan toch wel weer wat een andere groep dan wat er gisteren weer.
2: Jana komen er een hele grote locals en hier komen ze echt oorlog. We hebben kaarten in Finland en in Denemarken verkocht en in België en heel lang in. Dus,
1: maar dit binnen wel gerenommeerde bands die erbij komen.
2: In de scene wel, ja. Het zullen normale mensen niet zeggen, maar en meer eerlijk gezegd, ik ben zelf ook net de metal fan in het bestuur, dus de band zit er zelf ook net al te vallen.
1: Nou had je juist een jaar beter van maken. Had het muziek geeft. Ja, oké. En jongen, dus een prote publiek. Hoeveel mensen verwacht je hem, jongen?
2: Ik denk ongeveer hetzelfde als juist.
1: Oké, maar dat ben dus echt een proto meester die gewoon. Dus het Boetelon en Nederland, daar komen speciaal voor dit event.
2: Ja.
1: En ik dus bands uit, zei dus correct, Denemarken en Finland.
2: Ja, Denemarken, Finland en België.
1: Ja, zit er een grotere groep van dit soort bands in die landen? Omdat, ik had het idee.
2: Ja, wat oorlijker je kan, maar wat heftiger de muziek, zeg maar.
1: Ja, hè? Terwijl je steken zo van wat nodiger, hoe nuchter de mensen binnen, maar dat is qua muziek dus net helemaal weer.
2: Nee. Maar qua mensen ben, maar dat hebben we altijd op de zaterdag. De echte hardrockers, dat ben een hele leven mensen. Nou, je ziet zo wat, denk je, wat voor mannen dit met grote tattoos en dergelijke. Het gaat alle zaken moeilijk en mijn worden. En dat is de echte sfeer.
1: Ja. Ja, dat is mooi om te jaren en echt mooi om te zien voor zelf dat er eigenlijk nooit gedoog bij je mis, hè?
2: Nee. Nou ja, en wie ga je gewoon die komen hier al jaren. Ja, een soort van reunie wordt het voor sommigen.
1: Ja, dus ja.
2: Ik praat juist met mij gewoon die kwam uit Hogeveenwijk. Ja. En die zoon in 2024 zoon naar Duitsland, naar een festival, maar erop minder waar we het er al last.
1: Ja.
2: Dus ja, toen zeiden ze even op internet, werden er meer wat er dan, of zo, en ze dus, nou ja, dan gaan we daar maar heen.
1: Ja.
2: Ja, die hadden vorige keer, als je bent er dit jaar, ik heb mijn man op zien met caravans en... Dus ja, dat doet je goed.
1: Ja, dat komt mooi. Want hij, ja, je hebt ook caravans, maar hij heeft een kampeergelegenheid bij het festivalterrein, of zit ze dan ergens gewoon in de regio?
2: Nee, ze zit bij de ouders van het bestuurslid. Dus dat je een man of zaterdag in een open team.
1: Oh, dat is wel een heel makkelijk regelen, jij wel dan.
2: Ja. Ja, dan krijg je zo'n bijt en wie zetten we zij in de douche, zetten we de bel. En ja, die mensen die dat doen, de 4e mei.
1: Ja, dat is wel heel mooi dat dat zak in.
2: Ja, ja.
1: Hey, en hoe laat ben je de eerste optreden, Joerd?
2: Die begint ongeveer om jou of jou om jou oor heen.
1: Oké, dat is een oor, ja, een liedje, nou ja, jouw oor. En dat draai je oor, dus hoe jouw oor is. En hoeveel bands heen, Joerd?
2: Jonge stuks.
1: Nieuwe stuks, oké. En dat gaat jongen terug tot?
2: De laatste is om Orbeal Wien met die team.
1: Oké, nou. Hey, ik zou zeggen, een hele noffelijke media en jong van media mij de heavy metal en de hard rock net echt ondij besteed. Maar goed, er zijn vast oren dingen geweest, daar vang ik niets mee. Al die mensen om die heen. En dat is een vaste soort bekend van die wijze.
2: Ja, en ik kan ik er ook een aan met foto's nemen en dat soort dingen. Dus,
1: maar dat gebeurt. Ieder zijn ding.
2: Ja, ieder zijn ding, ja, inderdaad.
1: Heer de Jong, dank voor die taaljachting. Succes, Johan. En van nou dan eerst verder maar een goed weekend. Ja.
2: Dank u wel van hetzelfde.
1: Jo, en daarmee ben wij op elkaar. Aan het einde van het derde uur van een mooi fort. Straks naar de klok van 3 uur ben we nog het laatste dag een uur bij hem. Tot 4 uur, dan is het laatste uur van deze uitsturing van Mooi Fort bij RTV NOF.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
3: Wij onderhouden
4: en verkopen
3: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford
3: en Opel.
6: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
7: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
6: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
6: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg.

0: werfenadvies.nl.
1: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
3: Tromeesje maar in beheining.
4: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
5: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
6: En van speelgoed tot feestartikelen.
5: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
6: Max Voordeel, in Den Bosch.
7: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
7: baarsmazitcomfort.nl.
5: Alles voor in en bij het zwembad.
6: Max Voordeel, in Den Bosch.
5: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Traaien Oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
10: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij het knooppunt Oude Rijn de weg op gingen. De snelweg is inmiddels weer open en het verkeer rond Utrecht komt weer op gang. Met deze actie wil de actiegroep ook buiten Den Haag druk zetten op het klimaatbeleid. Bij de Costa Brava aan de noordkust van Spanje vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. Toezichthouder ACM krijgt opnieuw klachten over agressieve verkoop van thuisbatterijen. Verkopers zouden inspelen op de angst voor stroomtekorten en consumenten onder druk zetten om snel een contract te tekenen. De ACM waarschuwt dat mensen zich niet moeten laten opjagen en eerst goed onderzoek moeten doen voordat ze een thuisbatterij aanschaffen. En de politie heeft het optreden verdedigd van agenten bij een incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Volgens de politie ontstond een dreigende situatie rond een man die mogelijk een mes bij zich had. Het geweld wordt nog onderzocht, waardoor de discussie over de politieoptreden voorlopig aanhoudt. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
11: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
13: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
14: De Friese Motorfiets!
13: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
15: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Den Bosch. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
16: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
17: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
16: NOFPC.nl.
15: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
13: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Dit is RTV NOF.
18: My No, mooi fort.
19: RTV NOF.
18: Live. Hey, Hewitt is RTV NOF.

0: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
1: Ja, welkom bij alweer het laatste uren van uw zomerprogramma Mooi Fort. En dat al hier bij RTV en web op de sneurne medium. Want voor jouw uren ben we nog bij je. Maar ja, mijn liefste tierke, jongen, we krijgen nog wat door. We natuurlijk, en als je het nog niet weet, dan al die nummers die we draaid hebben, waar onze streekartiest is. We had nice en we had waar. En vanzelf bij onze verslagjouwers nog steeds op een paard.
2: Ja, we staan in de stal op Sigriswoord en we zijn nog heel tijd bij Jelle. Maar dit is een speciale plek, deze stal.
3: Ja, dit is een speciale plekje. Hij werd de stal op het hij daar vroeger het kleester staan.
2: Het kleester? Ja. En hoe groot had het kleester werd? Weet je dat?
3: Nee, dat kunnen we haast net nijgen. Ja, dat kunnen we wel nijgen. Maar we hadden graven waar zo'n 20 meter en 15 en nog een keer 20 meter houden begraafd. En toen kwam van alles in. Puntjes, kopjes en pontjes heiden en mooie potjes en bekers en alles. En mooie vliertegels en alles. En wie ga ik naar Lieken van hier, een stekkers 5 hebben we hier van. Op een regellijn hier. Dus en achter hebben we, letter hebben we naast de hoeken bij de stal aanbouwd. En daar hou ik naar jou Lieken van. En er zit een gracht, gaat er omheen zitten en die gaat er mijn puin en alles van het hele kleester, dat is vlak, dat gaat er alleen maar in een grachtskoot. Toen moest alles met de hand gebeuren, misschien wat schepkers, hoe wat soort dingen hadden, weet ik vroeger. Het is 1500 of 1600, weet ik wanneer in die tijd is het al gebeurd.
2: En waar ben al die fondsen bedaren?
3: Nou, ik ga een paar dingetjes bewaren en verder, nou ja. Ja, wat maai je er mee?
2: Dus dat is net naar een museum gaan?
3: Nee, niks is naar een museum gaan. Dat had je toen al in de tijd, toen ik het eerste jaar nog aan graven, weer misschien 25, 30 jaar in. Toen hij al gewoon van het Fries Museum had je wedstrijd met Skepke en al hij begon te graven.
2: Oké.
3: Okay. Ik zei dit zit net op, dus zo ben we mijn hier nou aan graven. En toen ben we ophouden. En ik werkte toen in die tijd bij het Leemert, droeg bij Pepersmaar, en toen werd zijn spultje. Ik zei, we horen op van graven. En ik zei tegen de man, wie kan je maar graven? Dan hebben we het eruit. En alleen op een grote bult daar, en dan zie je in die grote bult, zie je het maar op wat er leidt. Nou, we hadden daar maar ding om toe te investeren met Skepke. Dus toen weet het mij wel goed, toen konden we verder met de bouwerij.
2: Ja, want jou had hier een aardig wat kei. Hoeveel kei had je al?
3: Nou, op het heet minder 50.
2: 50?
3: Ja. Ik had wel meer, want ik had wel 80 gewoon. Misschien nog wel meer. Met Kjell erbij, al je heiden, dan kom je misschien wel op de 100. Maar ik ben een beetje inkrimpt. Dus ja, zo.
2: Hoe lang ben je al boer?
3: Ik denk al 44, 45 jaar al.
2: En wat is er in de tijd al verhoorlijk? Je hoort bij de auto over de technieken, maar qua working is er ook een heel soort verhoorlijk.
3: Ja, het verhoort al je. Het verhoort al je. Saai is het. Maar ja, die tijd hebben we nog niet een keer.
2: Ja, weet je moet een heel soort rekken horen met de eersken, de wettelijke eersken. Daar had je misschien het meer aan of zo?
3: Nou, als je, we leven nu in tijd dat het mensdom is een beetje gestoord. He.
2: In wat voor opzicht?
3: Nou, mijn stikstof en dit en dat en alles. Uiteindelijk als we erop op omkomen, de natuur is goed, alles is goed. Als ik nu alle dagen om je heen schuur en 20 jaar, 30 jaar lien, is het nog gelijk, zat het toen weer.
2: Dus jou merken net dat er echt stikstof,
3: ik merk,
2: stikstof is?
3: Nee, ik merk er niks van. En ik moet zeggen, ze maakt er maar wat van. Want de ene zei zo, de andere zei zo. En ze ben op meten heiden. Als je in Duitsland had, ze op meten west. Dan had ze 1,12, 1,3. En dan ben ze daar aan de gang. Als je aan de andere kant van de grens in Nederland heiden, is 0,0. Ben ze per dag letter heiden, is 5,5 in Nederland. En is 0,0 in Duitsland.
2: Ja, dat fluctueert. Die...
3: Het is onzin. Want we moeten stikstof houden. Als we geen stikstof mee gaan, dan gaan de bijen daar, gaan de meisjes daar, gaat het daar, alles gaat kapot. Dus begrijp het even, een gewone burger begrijp het net. En die zegt de overheid van dit en dat, en dan lozen het al hier maar. Als ik nog zeg, die kei, hij die vergiftig je al het heel Nederland, met heel mest, dan ben je heel een, dat is in het zaal, want dat maakt mest uit lopen. Want als je neigingen, dat je eten krijgt, ik ga wel eens zijn, ik ben 80 kilo. Als ik nu een jaar lang brood krijg, mij niks meer op, geen beleggen meer op. Dan ging ik naar een 61 kilo. En ze geeft het met loon dan ook. Het verarmt al je. En dan bloedt er niks over. Het wordt schraal. Dit mij niet meer. En ik vind het van het zotte.
2: Ja, nou, we gaan aast even verder op, want we hebben een heel speciale call. En dan geven we aast alles over. Dank u wel,

0: Ja, dat past al helemaal bij de zomer. Zwoele zomernacht. Dat noemen we van dit jaar van Rutger van Barneveld.
1: Mooi fort, mooi fort.
2: De streekartier.
3: De streekartier.
0: Ja, nou, Aron Oeren heeft al verschillende nummers van haar jaren kent. Van onze streekartiest. En misschien sommige van jullie dekken wat in de gaten waar dit is. Want ik ga ze nou naar de telefoon. En dat is Elze van de Greft. Elze, goeiemiddag.
4: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, hartstikke fijn dat je hoort onze streekartiest bij ze worst.
4: Ja, heel graag. Dat vind ik mooi. Ik vind het mooi dat je
0: hem
4: daar
0: aandacht
4: op besteedt.
0: Ja, hij doet al jaren in de muziek, volgens mij. Al meer dan 30 jaar. Wanneer is het ooit begonnen en hoe ben je toen verzeild rijk in de muziek eigenlijk?
4: Nou, het is al begonnen in een zandbak toen ik trein weer.
0: Oh, dat is al heel lang lang, ja.
4: Dat is al heel lang lang.
0: Ja.
4: Ja, ik zong eigenlijk altijd vanaf liedzoon. En dat zit er gewoon in. En ik vind muziek dus prachtig. En ik denk dat ik, nou, ik op een gegeven moment wil graag gitaar spelen. Dus, en dan combineert het natuurlijk heel leuk.
0: Ja.
4: En ik ben vooral mijn 18e in band. Ja, dus dat is inderdaad een mooi skof. En dan kan ik natuurlijk jaren in Brikkebek zitten.
0: Ja.
4: En ik was een skofke niks die in, maar nou, ik ben volop bezig.
0: Ja, want toen heeft al een, ja, ik vind het een zeer respectabele cv als het over muziek gaat. Want toen is het leven op Brikkebek. Nou, dat is denk ik, waar misschien een heel grote mensen die echt nog van kennen natuurlijk. Maar het, nou ja, de hitte die hem dan gewoon heeft.
4: Jazeker, Tritlisten natuurlijk.
0: Ja, precies. Hij wordt nog altijd draaien op de radio en het is nog altijd een prachtig nummer.
4: Ja. Ja.
0: Hey, je hebt toen in twee partijen, twee ronden van de twee keer hier ongeveer toch spelen bij Brikkebek, of net? Er zit een skof tussen dat je stopt binnen.
4: Nou, het is net echt zien hier. Ja, er zit wat zien hier tussen, maar dat laatste stukje wordt minder lang. Dat kwam ik door corona.
0: Ja, ja, klopt.
4: Maar klopt, in het begin, ik ben in 95 bij Brikkebek kwam. Toen was het zo'n 8 ongeveer.
0: Ja.
4: En toen had het heel lang stilstaan. En toen hebben we vregen voor een reunieconcert op het Dobbenfestival in Bakkeveen. En toen ben we begonnen. Het was zo leuk dat we weer terug gingen wonen. Maar ja, terug corona en dat het eigenlijk een beetje deerbladden is het toch weer, we toch weer stoppen toen.
0: Ja.
4: Maar ondertussen hiek ik alweer een oorproject. Dus ach ja, de muziek ging in ieder geval altijd wel terug.
0: Ja, precies, want daar was het eigenlijk nooit, ja, maar ik precies in mijn lege handen zitten. Want ja, in 2012 kwam die een album uit Hard volgens mij.
4: Ja, dat is toen het wist.
0: Ja, ja, ik heb goed mijn werk die hoort.
4: Ja, dat is mijn
0: douwe van de
4: Werf.
0: Ja. Grieze. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan, ja, wat al die noemers, die al die noemers, die heeft toen zelf, of die heeft zelf maar als kreun toen, toch? Hoe wie dat?
4: Ja, ja, ik had toen, dat waren al je noemers van mij. En ja. Douwe had het arrangement ervan maken. En heel toevallig zal ik Menje nou weer optreden, mijn Douwe.
0: Ach, nou dat is mooi, ja.
4: Ja, die dat mij, mijn New Wales, we moeten bij de Tallships spelen in Haans. En daar wordt hij dat voor deze keer mij. Dus heel grappig.
0: Oh, dat kom je nog even zeggen. Ah, ja, ik denk dat de hele muziekwereld en met name daar waar studie in bij jou stek heel liets is. En dat is op een bepaald moment alle meesten natuurlijk wat zien komt. Nou, ik ga die, dan herinneren we die cv toch maar even terug. Want wat toen daar zien, ze hebben Heddinga tekstprijs won voor Bleert, maar Blow Your Stand.
4: Ja.
0: En dat wie zelf ook een, ja, dat wie toch wel een boppenslag of net, op dat moment.
4: Nou, het is wel heel grappig, want ik ben dus import, Fries. En wie een meisje die hier echt professionele skreuwers erbij gaan. En ik hier eigenlijk gewoon maar op gevoel iets skreun. En, en daar won ik dus maar. Dus ik ben echt helemaal flabbergasted. Toen ik die prijs kreeg, ik dacht, wat nou?
0: Ja, dat,
4: maar,
0: dat,
4: ja, het dus het weer des te leuker, hè? Want dan trek je er echt totaal net op.
0: Nee,
4: dus
0: precies.
4: Heel grappig, ja.
0: Nee, ik kan me voorstellen. Want ja, dat is eigenlijk, kijk, hè, want als jongens, Fries, Nederlands en Engels, wat leidt die het beste?
4: Nou, ik vind Fries en Engels het mooiste. Ik vind Nederlands wat vrij hut.
0: Ja.
4: Ik vind het niet Fries, dan klopt het jeder dan wanneer het in Nederlands, jongens. Ik schroef zelf je noemers in het Nederlands, maar soms een cover in het Nederlands, dat vind ik dan nog wel mooi.
0: Ja.
4: Engels is makkelijker omdat die meer verschoolijk is, zeg maar.
0: Ja.
4: Maar bloot beide. Ik vind Fries nog steeds fantastisch. Ik vind het een hele mooie taal.
0: Ja, nou ja, en ja, goed, eerst natuurlijk. Ik vraag van, en daar praat ik gewoon al heel lang Fries vanzelf. Dus qua taal en emoties indien. Nou ja, dit is net helemaal memmertaal, maar het is bijna dient waar memmertaal worden, denk ik, toch heel goed kwietkist. En dat zei er vast toen dat ik wel of net.
4: Ja, ik vind Fries. Ik ben een beetje erin rollen, omdat ik toen natuurlijk bij Brikkebek kwam.
0: Ja.
4: Die dingen alleen nog maar in het Fries.
0: Ja.
4: En ja, dan ontdek ik gewoon dat ik heel erg goed past. Ja.
0: Ja, hey, du hast daar hier al heel projecten die in de tijd is kritisch. Alleen maar Robert Wadenier en toetsen is Jan Roorda. Als nou een beetje waarom schoost, en dan best nou weer dwanen met nieuwe dingen. Maar wat weer het leukste of zoek ze worden? Wat mooiste hast dingen even zei van ja, dat vond ik geweldig, dat sprong er wel uit?
4: Nou, het leuke is dat het heel erg verschillend is. mijn Robert, dat is een soort perfectionist. Dus dat is echt, elke noot, elke tel klopt precies zoals het is. En en dat is heel leuk, omdat meidje.
0: Ja.
4: En bij jou, Roorda, hebben we echt een band. Hè, dus dan dat maalkoor. En bij New Worlds is het meer, dat doen we eigenlijk al digitaal. Dus het zijn hele verschillende dingen. En daar trok ik heel verschillende karakters van noemers. En ik vind dat het leukst. Het verschil in de aanpak, zeg maar.
0: Ja, die afwisseling ook van de stijl misschien ook wel wat. En de manier waarop het, dat jouw gewoon een breed spectrum om mogelijkheden zijn.
4: Ja, en ik qua sound. Hè. Het klinkt al je wel oors. Dus het is een haste. Ja, bepaalde stemmen, maar in elke setting klinkt het wel oors of zo.
0: Ja, en heel vrij recent best ik begon met Alex Newland. Nou, als Alice Newland. En dat leverde best wel een aantal songs en duetten op.
4: Ja.
0: Want hoe zou je nee, dat is dan werd inderdaad ook een van die onderdelen die ze kreeg neemst.
4: Ja, dat begint dan een beetje mij. Was een keer meisjongen op een noemer van mij. Dus dan dacht ik een tweede stem. En dan, dat is toch wel heel mooi. Nou, en wat is dat dan nog? En wat heb ik lezen? Maar dat doen we dus eigenlijk alleen maar via de computer. En daarom toch heb ik daar op het moment dat het miskikt, heb ik daar tijd voor.
0: Ja.
4: En want voor een band was natuurlijk de repetitiehocking, hè?
0: Ja, ja.
4: En dat was het maalkoor. En dat het mooie van de samenwerking met Alex is dat wij gewoon in de tijd die we hebben, hij stuurt mij bijvoorbeeld muziek op en dan maak ik dan een tekst de muziek op en oorsom jong ik dingen als koor gezien en zo ontsteert er elke keer wat wilst helemaal net bilker hoe te komen. Dat is natuurlijk wel heel grappig.
0: Ja. En ja, dat is echt heel efficiënt natuurlijk eigenlijk.
4: Ja, het is gewoon als ik een oorke oor ga, jongens, dan we gaan een hakje tussen. Dan doe ik even het hakje in en dan probeer ik wat dingen en dan stuur ik op en zus ik van nou wat vind je hiervan? En dan echt dat puzzelen. En die puzzels, dat vind ik eigenlijk het allermooist. Hè, totdat het echt clear is.
0: Ja, en dat jou de mogelijkheden van deze tijd natuurlijk met dat hele digitale gebeuren. Ik wil of die mogelijkheid haast met de digitale gebeuren. Maar ik kan me niet voorstellen dat zij van ja, de charme van het mijn was jongen in hok ergens, dat is echt mooi.
4: Ja, als je, en maar nu was hebben we ook wel dat we dat een paar keer optreden. En dan als er een band bij en dan denk je, oh, want wij zijn zelf maar redelijk. Nou, we zijn net super begaafde muzikanten, dat ik het samen zit. Dat is ik soms een beetje de charme van het project. Hè?
0: Ja.
4: Dat we eigenlijk net bevolen. Nou ja, we zijn net echt gitaristen, we zijn geen drummers, we zijn net bassisten, maar we doen gewoon alles zelf en we joggen het wel. Dat is het idee.
0: Dat, maar dat heeft natuurlijk zijn charme weg. Hè? En er komen hele leuke dingen uit, mag zitten.
4: Ja, nou, dat is minimaal soms. Ik speel dan ergens een solo. Wie zegt dat nooit, never toch?
0: Nee.
4: Maar dan beziek je gewoon wat. Kind ik nooit weer spelen, dus.
0: Nee?
4: Maar nee, dat is heel lastig. Ja, ik zult wel weer uit spelen kennen. Maar,
0: ja,
4: dat ontsteert dan. En als dan een band erbij had, dan begint er eerst te leven. Dus dat is en die doggen weer hele mooie dingen. Dus dat is ook wel heel grappig.
0: Ja.
4: Dus ja, in een oefenhok is ik heel erg leuk.
0: Ja, dat is zelf ook een hele orde dynamiek natuurlijk. Ja. Als mijn meesken bien was is en dan ontsteert er soms echt niet van alles. Het was helemaal van tevoren net betocht is inderdaad.
4: Nee, want dat ben natuurlijk muzikanten die het Oerdien noemers nijdenken. Dat wie nooit al wist. Douwe zei van, waarom bleef je daar in dat noemer in B-meneur? Waarom kist je net naar A uit? Ja, dat had je nooit betocht.
0: Oh, ja.
4: Nou ja, dat soort dingen. Dus ja. Dat ontsteert dan ik weer.
0: Ja, maar dat is wel mooi dat je misschien op die manier ik stiepje kennen. En dat ik meerwaarde heb natuurlijk op die manier als bezig bent.
4: Ja, absoluut.
0: Hey?
4: Ja, dat is heel leuk.
0: Dus een kist nog wel echt helpen. Hey, wij zitten natuurlijk weer rond tijd. Wat zei je dat liep bij radio? Nou, heeft een nee nummer. En ik wil eigenlijk, ik zou het heel mooi vinden. Dat is dat zelf even onkondiger wordt. En dat we hebben bij al die nummers die zo, of die we je draait, daar is toch ook wat tekst bij leveren. Dat nieuwe nummer, dat mocht wat mij betreft direct even onkondiger. Misschien kist er ook wat hoe vertellen hoe het ontsteert. Waardoor heeft elke keer wel een beeld en een verhaal erbij. Noemen ze hem beschutting. Is dat ervan? Was dat ervan?
4: Ja, tuurlijk.
0: Ja?
4: Ja.
0: Oké. Nou, dan is nou de radio van mij.
4: Oké. Nou, het nieuwe nummer van New Worlds, dat je 2000 daisies. Eigenlijk, I killed 2000 daisies. En het gaat dat ik ontmeen weer in de achtertuin. Maar hier praten maar de liefjes. En ik dacht, ach, het is toch zonde. En ik hoop maar dat de natuur mij dit verjouwt.
0: Elze, tegendag dat artiest van de week geweest. En wij jaren nou naar I killed 2000 daisies.
4: Yes.

0: Ja, en dan toch maar even de primeur in de mooie fort van deze zaterdag. Want dit weer het nummer wat juster uitgebracht is van Elze de Graaf. I Killed 2000 Daisies. Ja, en onze verslaggever die ben nog steeds onderwijs. En Jaap die is ook onderwijs. En ja, ik heb mij vertellen laten snel even dat hij mij een oude koor praten is. Jaap.
1: Ja, wij zijn even op paard met boer Jelle Kooistra. Want wij zijn intussen in het loon bij de oudste koe van Nederland. En je rint die koe ook. Kun je daar wat over vertellen, Jelle?
2: Ja. Toen er als keeltje geboren waren, toen dacht ik al deze maar blijven. Heel mooi uitgestrekt, mooi lang keel. En is die perfect. Ik zei, ze zei, dit is hem. Hij zei, ik heb toen nog niet zijn met de geboorte. Ik zei, je had streekjes, je had titten, ik zie dat. En, het, en als ze vier voesten in het ribben gaan, dan ben blijvers. Want dan wordt een lange koe, een uitgewerkte koe. En hij is nog 29 jaar, hij had 29ste keeltje gebracht. Dus ik ben er versteld van dat hij nog doet. En hij is nog zo jeugdig, hij gaat met de groep mee. Waar weet, de bolle rent erbij, kan het best wijzen dat het nog aan zijn wedrachtig wordt. Dat is zijn eigen keuze. Als het net drachtig wordt, dat hindert me ook niks. Maar hij bloedt kretslang dat hij leven wil. Als hij net meer leven kan en hij krijgt pina of hij krijgt onaporten, dan mag ik ingrijpen. Maar zolang het er fit is en je donst om je rent met de keltjes mee, heen werd het loon, dan vind ik het prachtig.
1: En je denkt dat hij ook nog wel een skof mee gaat?
2: Als hij zat dood nou, dan kan hij misschien nog of jou erin mee. Misschien nog wel langer. Wie weet.
1: En hoe ben je erachter gekomen dat het dan de oudste koof van Nederland is?
2: Omdat ze me dat vertellen. Ik meldde dat droogheide en ik moest even de geboortemelding doen. Toen zijn ze Sansa. Wie kent even nee? En toen kwam erachter dat het de oudste koof van Nederland weer.
1: Dat is ook wel een hele prestatie. Daar ben je denk ik wel grutsk op.
2: Ja, wist wel heide, want ik vind het mooi. Heide, hij had het eerste traier gewoon een keltje gebracht. Toen bracht er een keer een tweeling. Toen een hier weer een keer een gewoon keel. En toen bracht er weer een keer een tweeling heide. En altijd een bultjes. Ik ging een nooit koekjeltje. Nu had het voor het eerst dat keeltje dat dan nog rent, dat is voor het eerst nog een koekeeltje. Daar ben ik zo wees, maar die geet ik net voort. Nee. Maar dan had ik toch een opvolger.
1: En die zelfs keerlijk ook hele goede gain. Ha.
2: Ja, die is echt sterk en die doen ze het ook als een leert. Maar schoon, hoe de meme nu onkroept. En nu drinkt er al aan.
1: Ja, want even voor de duidelijkheid, ben twee keeltjes bij.
2: Nee, één keeltje, want die hoort niet bij deze.
1: Oh, de oren die je bij een oren komen.
2: Die hoort niet bij daar. En ik heb nog één in, die koe daar, die is 22 jaar.
1: Die is ook al aardig op leeftijd.
2: Ja, die is ook op leeftijd. Maar zie hoe lengte en bil en hecht dat had die koe had. Zie je, dat is het. Maar je eraan denkt, maar een foto van die koe.
1: Dat doen we?
2: Ja.
1: En voor de rest, de orenkei, ben je al je dan wat jonger van steek dit jaar in?
2: Ja, die ben ook gewoon, die ben 20 en 18 wel. En die worden ben even wat jonger.
1: Goed. Dan gaan we dit er ook weer op. Dank u wel voor de tuinlichting, Jelle.
2: Ja.
0: Ja, en dat weer net Jaap, maar dat weer Arnold. Ik geloof dat Jaap de koe vers houden moest.
3: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
4: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een Syrische Shell wordt ervan beschuldigd de Britse rechter te hebben misleid in een slepende rechtszaak over olievervuiling in Nigeria. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. Tegelijkertijd hebben ook enkele boeren met tractoren actie gevoerd bij Houten. Het Australische Great Barrier Reef komt voorlopig toch niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximum temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl. Dit is RTV NOF.
5: Mijn no, mooi fort.

0: Ja, het was toen zo wie dat. Marian Venema, Lietz Meger Wiefke. En nu is het verslaggever, je bent nog steeds op een paard. En het Tsjerkje is ook nog steeds onderbij. Tsjerkje, waar ben je op dit stuit?
1: Ja, Dries, wij staan hier nu in Metselavier bij de in het Tsjerkje hier, want hier is een tentoonstelling. En hier staan we met een van de organisator die het algemeen even wat vertelt over wat ze hier al hier doen. Waar ben je?
2: Ik ben Pieter Dijkstra, ik ben vrijwilliger hier in Tsjerkje. Sneus en snijs ben we iepen, dan is het Tsjerkje te besjen. En we hebben hier tentoonstellingen en omdat het de Vlaaksroute nou iepen is, hebben we hier alle keer spul zien van wat je mij Vlaaks maatje kennen.
1: Juist, en jou ben je vrijwilliger, hoe lang doe je dat al?
2: Dat is nou als het 10 jaar. Zolang als wij hier in Metselweer wijnen, dan ben we 10 jaar in, dan komt de wijn, ben we dadelijk bij de tsjerke betrokken en zolang ben ik vrijwilliger.
1: Juist, en nou vanwege het Vlaassen tentoonstelling, wordt er wat bezocht hier?
2: Dat geeft dat het slietjager op heden. Ik geloof dat Jim nummer 21 en 22 ben hoort.
1: Dat is al een heel soort.
2: Wat is het? 22 al, ja. Ja, ja dat is voor een gewone dag dat we hier binnen is dat een heel mooi aantal, ja.
1: Ja, en het waar is nou iets minder, dus ja, dan ben je misschien wat minder fietsen, want het weer een beetje reinderig al, maar als het prachtig mooi waar is als vorige week.
2: Ja, dan zoon je krijgt het cirkel op ziekje, omdat het buiten...
1: Ja, de koelte.
2: Ja, vliegende weken wien wij vrijwilligen, toen hebben we toevallig net die in Holland, dus toen het net in het cirkel opzacht.
1: Ach, wat jammer, maar hier is nou wel belangstelling voor je hoort.
2: Ja, ja. Ja, omdat de Vlaaksroute rint van Blije tot Ije, Untano. En dan is het met z'n weer een mooie tussenstop.
1: Ja, en hoe lang duurt dit nog, deze tentoonstelling?
2: Daar vreet je me wat. Dat... Wie is het, Tine? Hoe lang hebben we hier nog hier binnen? Stiet een brief?
1: Drie maand, zei ze, maar het staat hier ergens op een briefje, dus dat wordt even opzocht.
3: Juli, augustus.
1: De Vlaassenroute, nou ja, dat is dus nog wel even. Dus als mensen erheen willen, dan kunnen ze nog wel even.
3: Ja,
1: dus, ja. En daarna hebben we nog na je tentoonstelling, hebben we altijd hier een tentoonstelling?
2: Ja, dat was een beetje de hele tijd terug, ja.
1: Het hele hier.
2: Ja, na de Vlaaksroute ben we 14 dagen even dicht. Dan kennen we de Tsjerkje even skimmantje, de tentoonstellingsruimte. En wat Lietse onderhoudswerkzaamheden verrichten. Maar dan hebben we weer een schilderij tentoonstelling. Ja.
1: En dan ben je in het weekend hier, of ook door de weken?
2: We binnen sneurs van Jelve Twaan tot Vieven hier en snijs ik. Dus door de weken ben we net hier.
1: Nee, maar in het weekend kennen mensen hier alle meertjes wat te lonen.
2: Zeker, ja.
1: Ja, en ik zou zeggen, ja, het is een heel mooi plakje. Dus mensen, als je hem denken van, we willen dat wel eens even zien. Want het staat op een terp, deze tjerke. Het is hier ook heel mooi omheen, om het gebouw heen, hè?
2: Ja, de verste dingen die het in tjerke hebben, ik wil de moeite werk. We hebben hier de graven van de Roptas, drie generaties Roptas is hier in Tsjerkje begroeven, maar hele mooie graafmonumenten. Er is zelfs een graafkelder en we zijn zelfs nog bezig om te zien als we die iepen krijgen en dat die ik nog te bezichtigen is, want er is het is een aardig grote romte ik nog. Hier hing je de portretten van of het portret van Worp van Ropta. Daaronder steert het beeldje wat bij Ropta staat in de groen voem is. Hè, bij de molen, bij de kastencomplex. En op het heden hebben ze daar replica's van dit beeldje. Het stelt, het lijkt wel een zeehondje, dit zaasjoggen, maar het binnen, of het is een lieuwtje, maar een wapen. En ze hebben er twee bij het poortgebouw van Ropta staat te staan.
1: Oh, en die weer hier in de buurt?
2: Ja, Rob de Staten is om de wij naar Marta, van Mitselmeer naar Marta. En ja, de ja, Rob daar wie Grietman van Eerstdongerdiel. Ja. En ja, de hele familie is hier dus in het kerk begroeven.
1: Dus dat kunnen de mensen ook nog even bezien. Dus net alleen een boetnom hier om het kerk heen, want dan vind ik het al prachtig hier. Maar hier binnen is dus ook een heel soort te zien.
2: Ja, daar heb ik nog een beeld van Gerardus Adema in het kerk steen van Balthasar Bekker. Balthasar Bekker is de theoloog die hier in Metselwier binnen is. En daar kunnen we tegen Grutske wijzen, want hij hier een theologie die de meesten verbinden wil, die het net polariserend wie. Nou, en sokken meesken kan je het daar bruggen voor zelfs.
1: Ja.
2: Ja, want de kwaal van de maatschappij van Sint-Burg is dat de, dat de hele maatschappij zo polariseerd wordt, nou.
1: Ja, nou, dus dit is ook best wel een heel bijzonder plekje hier in Metselweer in Noord-East-Friesland.
2: Dat vind ik wel in alle gevallen, ja. Ja,
1: ja, dus nou, de mensen hierheen kennen wel van de meer, kennen ze nog, want ze kunnen rond 5 uur dat je nog te lonen.
2: Jazeker, ja. En dat kan alles naar snijden.
1: Mooi, nou geweldig. Nou, mooi dat je hier eens even wat over vertellen wordt tegen Tank.
2: Graag die, hè? Ja.
1: Mooi, nou Dries, dan gaan wij hier aan het even verder zien wat hier nog over de tentoonstelling te vertellen valt. Ik zou ze graag gewoon strakjes. Doei, doei.
4: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: John de Bever, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Nummer 2015. Ja, en we hebben nog een verslagjouwer onderwijs. Dan krijg ik Gerdy uit Tsjerkje leven. En die zei al van, ik kom samen met die maar even om. Maar volgens mij is het er nou. Tsjerkje.
1: Ja, Dries, wij zijn nog hier met Slavier in de Grutte Tsjerkje hier en bij een tentoonstelling. En dat is expositie De Taal van Linnen en Papier. En dat is al hier in het kader van de Vlasroute. En nou zit hier de kunstenares Njonke Meij. Waar binnen jou?
2: Linneke Hansma.
1: En waar komt Linneke wij?
2: Burgum.
1: Uit Burgum. En wat ga je hier maken? Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, zeker. Ik ben Frege Tegjermij Saskia van Montfort. Dat neem ik even in één adem. Wij werken wekelijks op het grafisch atelier in Friesland. Ik meisje houtsneders. Dat hing het hier op papier. Het is een Japanse papiersoort, awagami. En Saskia die maakt het risoprins. Ik voor het maar even voor haar. Want dat is op een, ja, dat is iets tussen een, maak het goed, zei ze, tussen zeefdruk in en een printer. Het is net de techniek waar ik mij vertrouwd ben. Dus nou bleef ik maar even bij mijn eigen werk.
1: Ja.
2: En voor de Vlasroute ga ik me eigenlijk inspireren litten toch de kleuren van het veld. De ritmes van de groei. En nou ja, dat breng ik dan in een compositie. Er worden stikken hout uitzagen. En ik guts erin. Dus het is deels een puzzeltechniek en deels een reductietechniek, zoals dat heet. En die worden inkt en die worden op papier gedrukt. En dit onder de pestro. En ja. Twee lagen ga ik deze... Dit is een serie drukt. En aan de orenkant hing het een serie. Die hier ik nog. Maar die vind ik wel heel mooi dat ik die Jean Littekind. Dat is echt begonnen bij een hele verste vorm. En daar heb ik steeds weer een stuk uitgutst. En zo valt het eigenlijk steeds weer uit en waar. Het is misschien moeilijk voor een radio om dat...
1: Ja, om het zien te laten. Ja, nou, het leek het hier in ieder geval wat op een bloem. Een roos zit er tenminste iets in. Die oorden ben wat oors, maar die ene leek het wel wat op een roos.
2: Ja, het is wat mij zo'n organische vorm begint het dan. En dan, ja, het zit toch altijd wel tussen organisch en abstract in. En dan, nou ja, dan hak het uit in wat val litten. Ik reageer eigenlijk steeds op wat er weer gebeurt in het werk. Dat vind ik het mooiste. En dat is daar ik wel eigenlijk gebeurd. Ja, ik denk, ik ga eerst die vormen wel wat in de hollen. En dan denk ik, oké, ik druk een kleur. Die eerste kleur, dat zo dicht mogelijk bij het blomke. Dat is best nog wel moeilijk bij het vlasblomke. Maar, en dan denk ik, nou, wat voor ritme wil ik er nou nog in ombrengen? En nou ja, zo ontstaat het eigenlijk. Ik had net helemaal een schets van tevoren of helemaal utocht. Dit is al voor mijn man wie dit al heel vier uur tocht.
1: Oh.
2: Ja. Die serie zit er dan ik nog bij. Oh. En op een gegeven moment werd dat vlas ik wat brunig, wat okerig. Ik denk, oh, dat is echt nog een mooie kleur om mij green in verbonden te brengen. En dat hing het weer samen op een boord mij het werk van, ja, ik haal die namen van die orenkunstenaars net per se in de hollen. Maar met inrichtje vonden we het wel heel mooi dat je dan ook even zo'n overgang krijgt van het ene werk naar het oren. En dat ging dan mooi op het Ruud weer terug. Dat is het werk van Jelly Nijhuis. Nou.
1: Oh ja, er zit ook weer dingetjes in. Dat had ik met het vlaste maatje. Ja, het leek het wel wat wollig.
2: Het is handgeschept papier wat er op het Ruud hing het.
1: Ja. Oh.
2: Ja, is echt heel mooi. En de zinnen hier, die het net. Maar toen we met inrichtje weer de zinnen er wat. En dan kreeg het hartst super wat een glas en lood effect.
1: Oh, dat is heel mooi. Ja, en dit zijn echt mooie dingen.
2: Ja. Ja, ik vind het wel lastig om de oren dames wat te vertellen. De oren kunstenaars, mag ik zeggen. Want ja, dat is hun werk, maar dat ken ik dan net.
1: He, dus nee, maar jou gaat helpen met inrichtje. Ja, en dan ga je het echt zien met de zinnen.
2: Ja, prachtig. Ja. Ja, dat hebben we met z'n vieren, hebben we gewoon deze hele expositie ingericht. We mochten kiezen van, nou, wil je hetzelfde van of troffen vrijwilligers hier, maar nee, dat moeten wij als vijf kunstenaars wel redden, mij maar.
1: Ja, en alle informatie die je leidt, dat is gewoon over het vlas, neem ik gewoon.
2: Ja, ja, het thema wie papier, vlas en druktechnieken en linnen.
1: Hier lees ik al je boekjes.
2: Ja, ja, dat is echt heel, voor mij, dat is heel iets helemaal wat ik net ken, maar het zocht er prachtig uit, dat boekbinden, dat ambacht, zocht er heel mooi uit. Ja.
1: Ja, nou, dat is dus hier te blipje in het Sjerke in Metselaweer. Dus ja, als je hem dat zien wil, het is best heel interessant. En we hadden hier zo'n jet door de geschiedenis, die man die wil nog wel volle meer vertellen. Dus hoe zei ze, kom gewoon maar zien. En ik wil jou bedanken.
2: Graag gedaan.
1: Ja, en jij merkt ja, nog een mooie dag dat je hier nog goed gaat. Ja. En Driesen gaan we weer om naar die en bedankt je voor.
0: Ontzien. Ja, Tjerkje, bedankt voor deze reportage in de Tjerkje. Ja, en daarmee ben ik kwam aan het einde van deze mooie fort van zaterdag 4 juli. En ja, de tijd is wel voorbij vlijm. En deze week ben onze verslaggevers zelf ook onderwijs. En dan ben ze in Harkema, Droegenham, Schoolenborg en Jistrum. En dan is er nog binnen twee collega's op jou. En die zit in Nijwier, Jester, Nijtjerk, Lusses of Moedergaard. Nou, en hij hem daar wat. Is er een activiteit? Of ze zeggen, we vinden het zo leuk dat er even niemand deelkomt dat kind. Maar stuur eens dan even een mailtje. Mooifort@rtvnof.nl. Of stuur dus even een appje en dat kan op nummer 0511-44-1202. Jaap en Arnaud, tegen dank voor je bijdrage. Tjerkje en Wieger, tegen dank. Ronnie, echt tegen bedankt dat stel van met je de muziekdienst en de knoppen. Zodat we alles weer live mee krijgen konden. Van nou, wees je een goed weekend. Wij zijn de nieuwe week weer tussen 12 en 12 met een nieuwe aflevering van Mooi Voort.
3: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken git, hellen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
8: Fortibox.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidjerk.
9: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
10: en Opel.
11: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
9: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
12: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
9: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
11: in Ford
10: en Opel.
13: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
14: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
13: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
16: Oeh.
15: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pot grondverf.
16: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
15: Raadsma?
16: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.

0: echt maatwerk?
1: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
2: SGmaatwerk.nl.
3: De pannenkoektrein!
4: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
3: Interesse? depannenkoektrein.nl.
2: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
1: Keukens en kasten op maat.
5: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Tromeesje maar in beheining.
7: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
8: Pakken, zullen we even op een stoel?
9: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
8: Baasmazitcomfort.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Energiereuze Shell wordt ervan beschuldigd de Britse rechter te hebben misleid in een slepende rechtszaak over olievervuiling in Nigeria. Volgens advocaten van getroffen gemeenschappen zou Shell een onjuist beeld hebben geschetst van de rol van zijn Nigeriaanse dochterbedrijf. Shell ontkent de beschuldigingen en zegt zich krachtig te zullen verdedigen. De zaak zou volgend jaar van start gaan. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij knooppunt Ouderijn de weg opgingen. De snelweg is inmiddels weer open. Tegelijkertijd hebben ook enkele boeren met tractoren actie gevoerd bij Houten. En dat was tegen de demonstratie van XR. Bij de Costa Brava, aan de noordkust van Spanje, vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. Het Australische Great Barrier Reef komt voorlopig toch niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Ondanks de zorgen over de gezondheid van het grootste koraalrif ter wereld, vindt UNESCO dat Australië de afgelopen jaren voldoende maatregelen heeft genomen om het rif beter te beschermen. Wel blijft de organisatie bezorgd over de gevolgen van de klimaatverandering en de stijgende zeewatertemperaturen. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
17: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
18: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
17: NOFPC.nl.
19: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
19: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is

0: Sma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Indiaanse premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. Tegelijkertijd hebben ook enkele boeren met tractoren actie gevoerd bij Houten. De inflatie in de eurozone koelt verder af en de economische vooruitzichten worden beter. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Ruben Gerbe en ik lid McGeer.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
6: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
11: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. De Indiaanse premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Vandaag opende hij in de staat Rajasthan een nieuwe grote raffinaderij als onderdeel van een veel breder investeringsprogramma. Volgens Modi zijn extra raffinagecapaciteit en energiezekerheid nog jarenlang essentieel voor de groei van de Indiaanse economie. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij knooppunt Oude Rijn de weg opgingen. De snelweg is inmiddels weer open. Tegelijkertijd hebben ook enkele boeren met tractoren actie gevoerd bij Houten. Dat was tegen de demonstratie van XR. Bij de Costa Brava, aan de noordkust van Spanje, vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. En Duitse werknemers moeten zich straks al vanaf de eerste ziektedag met een doktersverklaring ziek melden. De maatregel van bondskanselier Merz moet het hoge ziekteverzuim terugdringen en de arbeidsproductiviteit verhogen. De plannen leiden tot veel kritiek, omdat tegenstanders vrezen voor extra druk op huisartsen en een groeiend wantrouwen tegenover de werknemers. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
13: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
14: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
13: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
15: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Nog PC. Nog PC.
17: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
16: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
17: nofpc.nl.
18: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
19: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
18: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
20: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een

0: begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Niet onder de laden door. Dat brengt ongeluk.
4: Oeh.
3: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
4: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
3: Raadsma?
4: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
5: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
6: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Dromeesje mij in beëining.
8: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
9: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
10: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
9: baarsmazitcomfort.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Onafhankelijke waarnemers zien vooralsnog geen bewijs dat de strategisch belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka volledig in Russische handen is gevallen. Premier Jette heeft de OVSE opgeroepen de druk op Rusland op te voeren. De inflatie in de eurozone koelt verder af en de economische vooruitzichten worden beter. Tot slot nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook de komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen. Het koelt vanavond af naar zo'n 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Café NOF.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl.
6: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord uit Jesternijtjerk.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
0: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
10: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Onafhankelijke waarnemers zien vooralsnog geen bewijs dat de strategisch belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka volledig in Russische handen is gevallen. Rond de stad wordt nog altijd zwaar gevochten. Eerder vandaag sprak Poetin van een belangrijke strategische overwinning en dat de stad was veroverd. Volgens experts kan de uitspraak ook bedoeld zijn om het moreel in Rusland hoog te houden. Premier Jette heeft de OVSE opgeroepen de druk op Rusland op te voeren. Dat zou Rusland moeten aanzetten tot een staakt het vuren en onderhandelingen over duurzame vrede in Oekraïne. Jette deed die oproep op de openingsdag van de parlementaire assemblée van de OVSE in Den Haag. Ook het kabinet wil de druk op Moskou niet laten verslappen. De Indiaanse premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Vandaag opende hij in de staat Rajasthan een nieuwe grote raffinaderij als onderdeel van een veel breder investeringsprogramma. Volgens Modi zijn extra raffinagecapaciteit en energiezekerheid nog jarenlang essentieel voor de groei van de Indiaanse economie. En steeds meer populaire stranden in Italië vragen entree geld. Op sommige droomstranden kost een duik inmiddels tot 7 euro per persoon. De maatregelen moeten de drukte beperken en de kwetsbare natuurgebieden beschermen. Daarmee lijkt gratis naar het strand gaan op sommige plekken in Zuid-Europa steeds minder vanzelfsprekend. Tot slot nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook de komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen. Het koelt vanavond af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
11: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
12: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgesproken

0: desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
4: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
11: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, vaarwijszandje in Waterswaard.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
13: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
14: Niet onder de lade door, dat brengt ongeluk.
15: Oeh.
14: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
15: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
14: Raadsma?
15: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
16: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
17: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
18: Tromeesje mij in beheining.
19: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
17: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
20: Het programma Weer Alles Mij. Tussen 6 en 8 is dit Hollandse Toppers Mij Tienes.
21: Dit is Tienes Kempenaar.
20: Hollandse Toppers.

Gansjoen Sexy op deze zaterdagavond, hartelijk welkom. Je maakt je net al gewoon onze toppers op de welbekende zaterdag natuurlijk, hè. Programma waar alles kennen en alles mij natuurlijk. Muziek dat je zegt van ja, hey, die plaat hebben we lang niet yet.

Dat je haakt naar de Hollandse toppers op de welbekende zaterdag natuurlijk. Dan zul je maar wat piratenmuziek tussen 6 en 8. Titan. En dat olie is vlak voor de vakantie en dat... Dat is Hollandse toppers op de zaterdagavond. Dus een goedenavond. De bekeur die wel wat minder op staat, hè? Het is eigenlijk antiek.

0: zee.
1: Waarom wil je toch steeds naar dat paardje toe? Je zou we willen, maar je mag niet van je moe. En aan de kant van de sloot, daar stond eens een koe. En aan de andere kant een paard. Zij sloegen zoot hun staan behoort naar vliegen met hun staart. Maar die koe was verliefd op dat mooie paard. Zij

was stier. Hij stikte haast van jaloezie en riep, wat is dat hier? Denk jij dat je me zomaar bedriegen kunt met onze buurman paard? Voor straf leg ik jou, dom.

Bye bye, bis morgen. Heerlijk, die oude muziek, hè. Het is weer geniet op de zaterdagavond. Hollandse toppers. En dat bij Duitse platen, wat wil je nou meer? Er komt nog volle meer van die oude muziek, maar eerst eens even...

0: wij hadden liet ze zang, het is haast van geen belang.
1: Maar ik zei, kom on, haver, ik lul, wij weeg het maar.
0: Wij hadden je de deen, wat microfoontjes deen.
1: Daarom willen wij nou, ik was er vrij om zo'n soort van praterij.
0: Dat was maar het heen of dag, waar moeten wij door, ha?
1: Hey, nou, dat komt vol goed, en daarom mag je nooit.
0: Dan praat ik heel brutaal, mijn zaken om mijn staal.
1: En ik kom in kei aan de

0: mij, mijn zaken, mijn staal.
1: En mijn kei kolossaal, dit wordt een fijn verhaal.
0: Verkijf je trik ook wat, dat meer verstriet of squat.
1: Wat meer?
0: Mijn bokkenbaai is weer licht sterk en taai.
1: Wat meer?
0: Mijn scheviot, je hebt neer ten eind kapot.
1: En wat je het meer?
0: Best Engels leer en stries en gebakken veer.
1: Wat meer?
0: Mijn makke kleer, haar jocht al van besteer.
1: Wat meer?
0: En op de maat, vind je ik accuraat.
1: Wat meer?
0: Ik heb beslist, van beste water twist. Fietsmantels bij een kopstuk roem, mooie broekjes bij onze zoon.
1: Maar mijn lieve man, het is een schrik wat Jonet haai, ja dat zeg ik.
0: Maar ik haai het meer, een hele bult. Hij haalt je goed en toch geduld. Fascist, de krieplast, MTB, mooi ritje, wat een fijn piqué. En zie je pilo, jack en roze naar wanten van glacé.
1: Bij Hassan Trieterkei,
0: wat meer?
1: Een bol erbij,
0: wat meer?
1: Een bargehok en een kellebwanderstok.
0: Nou vrij ik jou heel lief, hoe is het mij in mijn schier?
1: Weet net hoe het met mijn glorie, maar het wordt ze mijn gallig als een pot.
0: Wat meer?
1: We trapen aan,
0: wat meer?
1: Een hok vol zand,
0: wat meer?
1: Een eine koer en een koma en lichtmelkoer.
0: Wat meer?
1: Een hinderzatjet, maar een dokker hebben we net. Voor wat moezen en wat katten en wat mallen en wat ratten en wat hinden en wat gauwen zien van stiet.
0: Maar mijn lieve man, het is een schrik, jongen, ga je dat zes ik.
1: Maar ik ga je het meer, een hele bult, ei harken koet en dokken dok. Wat zijn en wat wijnen en wat leppen en wat scheppen en wat harken en wat twerken en een bier zijn erbij. En de vijven, de boetjes, vleermajon en de regen van de kei.
0: Verkijk je bevertien,
1: wat meer?
0: Een pellerin,
1: wat meer?
0: Kan bommen zien,
1: wat meer?
0: Een bedsgedien. Verkijk je kant en krip, en jas en mij een flip. Dus groentjes mij een ruk of een blom, of een werkje van streek of een stip.
1: Wat meer?
0: Een breiden doek.
1: Wat meer?
0: Een streekje broek.
1: Wat meer?
0: Een machette knoop.
1: Wat meer?
0: Een kersensloop. Verkijk je langet, vitrage en sajet. En vlo-

0: in allerhande soort.
1: Wij broeken bolle prim en wij hebben een vintje pim.
0: Wat meer?
1: Een hieste dek.
0: Wat meer?
1: Jouw resine spek.
0: Wat meer?
1: Een druwe raam.
0: Wat meer?
1: Een feint en een faam. En een pootmuismoor en een bolletje en een hikkopeltse daam. Want wetter hier we skeer, want nog hebben we skimmelig heer.
0: Wat meer?
1: Een spiekerbak.
0: Wat meer?
1: Een oliepak.
0: Wat meer?
1: Een zuilbedboot.
0: Wat meer?
1: En een kellepoot. Dat krijgen we bij de koffie thuis, bij de jerpels, pikkelvlees.
0: Maar mijn lieve man, het is een schrik.

0: ik had wiet en skierke toen.
1: Een sliepdrager had boen.
0: Ik had dril en ik damast.
1: Wat leren en wat west.
0: Ik had hem niet verstaan. De sterkste Pieter Bon. Mooie gaasjes voor de dans.
1: Jesus droeg je ook een naam om te melden over het land.
0: Ik had wie mijn stalen boek. Van het mooiste vlaggedoek.
1: Wij voor je winterdijs. Wat limol en wat meis.

0: Maar er is een pastorieën en een twaalf en een spantan.
1: Drie helmen stak.
0: Schoren zomaar beren in de boot is vaak zijn meer.
1: Van de vlaar naar je fietsers rak. Karak streept in het blauw. En zwelk en skippen grauw.
0: En wij gaan skippen precies. En zien bosch bies en bries.
1: Mijn fiets ben zo best.
0: Wij hier een roekennest. Maar die roek die zei van zimmer op een dij. Ik vleem bij hem en wij.
1: Wat flauwdags van die roek. Vergeet je neteldoek.
0: Wij menen mannen met. En wij hebben een poepenbed.
1: Flaviel en elastiek.
0: Een smarge moe.
2: Je luistert naar de Hollandse Toppers op de Velburg in de zaterdag. Nee. Plaatsje van Vatse Hiddema.
1: Nee.
2: Zo lief voor meneer 50 natuurlijk.
0: Maar je trouw.
1: Nog een vat. Of ga je het meer op een list?
0: Ja, malk en boter en waai en bjessen.
2: Het jouw neert. Je maakt een wel mooie muziek in het eten.
0: Net zolang maar wat wonen, joh.
1: Nog koffie met bjessen.
0: Ja, oh, praat is dat krijg je van mij beslist.
2: Dat we een mooie 40 mei dit jaar muziek, dat dingen. Dat is een plaatsje van het Zuiderzee-trio. Mijn Sari Marijs. Hollandse Tappers, dit programma waar alles kennen en alles mee.

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me hier.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
6: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord uit Jesternaidjerk.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
10: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
11: Goedenavond, ik ben Norbert Terlouw. Politie en veiligheidsdiensten maken zich steeds meer zorgen over online groepen waarin minderjarigen worden blootgesteld aan extreem gewelddadige content. Volgens onderzoekers worden die netwerken steeds extremer. Het zogenoemde nihilistisch extremisme krijgt daardoor steeds meer aandacht en wordt door de overheid nu behandeld als een aparte dreigingscategorie. Onafhankelijke waarnemers zien vooralsnog geen bewijs dat de strategisch belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka volledig in Russische handen is gevallen. Rond de stad wordt nog altijd zwaar gevochten. Eerder vandaag sprak Poetin van een belangrijke strategische overwinning en dat de stad was veroverd. Volgens experts kan de uitspraak ook bedoeld zijn om het moreel in Rusland hoog te houden. Premier Jette heeft de OVSE opgeroepen de druk op Rusland op te voeren. Dat zou Rusland moeten aanzetten tot een staakt het vuren en onderhandelingen over duurzame vrede in Oekraïne. Jette deed die oproep op de openingsdag van de parlementaire assemblee van de OVSE in Den Haag. Ook het kabinet wil de druk op Moskou niet laten verslappen. En zangeres Anouk overweegt te stoppen met het maken van nieuwe albums. De 51-jarige artiest zegt dat ze de afgelopen jaren vooral verlies heeft geleden op haar muziek. Anouk werkt momenteel aan een mogelijk laatste album en denkt erover toekomstige projecten alleen nog te maken met financiële steun van haar fans. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook de komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen. Het koelt vanavond af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
12: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
13: Dat wie toen, no Mike Selvry.

0: Crazy Young Occasions en Eknacht Bosch Car Service. Even zien wat orenklanten zeggen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Walterswaard.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
3: Jan Cooks for You, met Janzelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Love PC.
6: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: NOF-PC, daar kun je wat mee.
6: NOFPC.nl.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Lekker hing je op de bank. Tinus beukt door de boksen. Dit binnen de Hollandse toppers op de Satrioen.
1: Hier mij alles. Ja, echt alles.
0: Dit is Tinus, bij de Hollandse toppers, bij RTV NOF.

Dus het wel ook van Hollandse Tappers, hartelijk welkom natuurlijk. Je werkt naar de Hollandse Tappers. We gaan met daar alles kennen en alles bij natuurlijk. En alles bij een knipoog, want... Ik net als serieus, hè.

Of jij nog een beetje de muziek van de jaren 50. Dat is wel mooie muziek, hè?

Dat wil eens vlak voor de vakantie, wat ik in het eerste wereld zei, hinderd. Het loopt daar dan aan de bouwvak, dat. Vakantietijd, hè? Dat betekent natuurlijk ook dat ik even mijn vakantie in dat.

0: Dus na een weekend gaan we naar de Hollandse Doffers en dan... We kijken we een paar weken offline, hè. Dat is de Hollandse Doppers, wel bekende zaterdagavond. Veel nog een beetje, ik zei jaren 50. Maar eerst, dit is eigenlijk een mooi plaatje. Gert en de Mien. Heerlijk. Komt-ie. Schallplatte.
1: Mensje

puntje erin, puntje eruit. Ja, zo gaat die goed. Ja, zo gaat die goed. Ja, zo gaat die goed. Puntje erin, puntje eruit.

puntje erin, puntje eruit. Ja, zo gaat die goed. Ja, zo gaat die goed. Ja, zo gaat die goed. Puntje erin, puntje eruit. Ja, zo gaat die goed. Ja, zo gaat die als die wezen moet. Puntje erin, puntje eruit. Ja, zo gaat die goed. Ja, zo gaat die goed. Ja, zo gaat die goed.

Als het alle plaat van de zangeres onder aan het draaien was, dan best een day onder de pan, man. Hollandse toppers, zaterdagavond hartelijk welkom. Dan viel nog even warm in de tijd, want het had al even wat in, ja.

Dit is de koekoekswals, maar ik denk dat die ook wel in de gaten hebben. Tiedits. Hollandse toppers, moet ik klok van 8. Dus even een goede avond, hè.

0: stukje ritme in het alfabet. Kom jongens, allen opgelet, en heet een beetje ritme in het alfabet. Spel nu allemaal krapo.
1: A-J-K-R-A-P-O, krapo.
0: Nu een beetje heidi heidi ho. Dat is prachtig jongens, alles gaat uitstekend zo.
1: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-L-O-V.
0: Nog eenmaal nu en keurig net, en heet een beetje ritme, en heet een beetje ritme, en heet een beetje ritme in het alfabet.

0: hard met swing.
1: A is een elf, die speelt op de poot. B is de bakker, die bakt bruin brood.
2: C, dat is Cap Calloway, met zijn hardy, hardy, hardy, hardy, hardy.

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, hel je het op en maait je het.
2: tdnoord.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidscherk.
4: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
5: Mij Doeken Camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 5 oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Oekraïense president Zelensky stelt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee heeft en noemt dit een historische overwinning. Hij wijst op de herovering van Slangeneiland en aanvallen op de Russische vloot en de bezette Krim. Hij stelt dat ze op deze manier Rusland onder druk blijven zetten. Spanje, Portugal en Frankrijk kampen met extreme hitte en grote bosbranden. Duizenden brandweerlieden zijn ingezet, mensen zijn geëvacueerd en duizenden hectares natuur zijn verwoest. De autoriteiten vrezen een zwaar en langdurig bosbrandseizoen. Max Verstappen heeft zich als 7e gekwalificeerd voor de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. Pole position ging naar de leider in het WK-klassement Kimi Antonelli. Deze eindigde voor Charles Leclerc. Verstappen klaagde over zijn auto en was langzamer dan teamgenoot Isaac Hadjar. Politie en veiligheidsdiensten maken zich steeds meer zorgen over online groepen waarin minderjarigen worden blootgesteld aan extreem gewelddadige content. Volgens onderzoekers worden die netwerken steeds extremer. Het zogenaamde nihilistisch extremisme krijgt daardoor steeds meer aandacht en wordt door de overheid nu behandeld als een aparte dreigingscategorie. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
11: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
12: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
13: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
14: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
13: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
12: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: door Specsavers Dokkum. Dit is RTV NOF.
1: My No, Hollands op zijn best. Dit is Hollands op zijn best.
0: Gezelligheid op de sneunte joen tussen 8 en 10.
1: Maar Joegen en Jikke op RTV NOF.

Ja, maar een hele goeie jong, de Harkas van RTV NOF. Je bent er nog weer, Jochen Jekke, met het programma Holles op je best. En der meinde van Jannes echt nou wel reageert weer naar de studio ta, om jouw favoriete plaatje om te vragen. Want je gaat natuurlijk weer de hele week denken kennen van wat voor plaatjes hebben van Jannes even nog een vragen. Dat kan onder het welbekende telefoonnummer 0511-44-12-02. En de eerste verzoekjes ben hier al ben roegelen. En de eerste die komt van Romy Kempenaar, die wil Frank en Mirella. Jij leert mij Quanta Tamero. Moest even draaien voor Willem Kobus, Tien van der Zee, Boukje Elzinga, Ipi Ros, Jelly Westra, Gerard Westra, Gerry en Ali. Piet en Ali, Piet en Grit, Dirk en Margriet, Jan Lap, Jan en Janni, Bouke en Tjitske. Aalta Toonstra, Kobi Hellinga en Ferentietje en Wiesel.

Ja, en de volgende die reageert had, dat is Arthur Toonstra. Die wil graag voor verder Tietje. En ik heb voor Romy Kempenaar, die het onkomende mandje Jetje is, alvast van harte lokwisken terug Arthur Toonstra, Romy. En dat moest even een plaatje wijzen van Wilma, zou het erg zijn, lieve opa. Willem Kobus, die wil graag voor Stien, voor Boukje Kobus, Johannes van der Veen, Griet van der Veen. En ik even voor Uzier, dankjewel. En voor Boukje Elzinga, en voor Henk en Sietse, Romy Kempenaar en voor Annie van der Wal. En dat moest dan de voortak wijzen. Laat je tranen toch niet zien, Maria.

Ja, zo wil Jan Lapek naar een plaatje draaien. Speciaal in voor Jikke. En ik heb een bijzonder in voor Romy Kempenaar, die de onkomende man Jetje is. Alvast in van harte lokvinske terug, Jan Lap. Met de plaat van Griet Wiesma, de Klomkes. En daar willen Joog en Jikke daar even een plaatje voor draaien. Natuurlijk voor Romy Kempenaar, die de onkomende man Jetje is. En ik heb voor Minke Visser, die de onkomende man Jetje is. En dat doen we met de plaat van harte gefeliciteerd.

Ja, Sapersloot, die wil graag ook in een mooi plaatje letten van Klaas Henstra, Jongensdreem. En dat moest even draaid worden voor Kees Wiestra, Waadse Beeldsma, voor Heet en Mem. En ik even voor Ohne Ruud en Tante Aaltje je uit Dam Wadewij. Die binnen daar even op visite gekoord, ja, hè. Moest ik in draaid worden voor Betty Prins, de JP van der Bandstichting voor Verre Tietje, Andries Akkerman, Sapersels. Annie uit Marm en ik heb voor de collega's Dokkum, Geert van der Molen, Hilbrand en Simon Durk, Jelly Westera en al uw harkers.

Ja, zo hier toonde luisterfink in Noord-Brabant. Bladel, ik even reageerde naar de studio daar weer een mooi plaatje draaien. Moet voor alle vrienden en bekenden. En zei het zie ik, zet jezelf maar even een mooi plaat op. We hadden een opzocht van de Terry Boys, Kleine Rosa.

zag je Mintje eigenlijk nog even reageren we in een plaatje draaien van Freddie Quinn, jongen kom bald wieder uit het jongetje 62. En dat moest even draaien weer een voor Tineke Elken, die zie je te hartje en weer in de studio. En dan draaien we er nog één eigen kusje achteronder. En dan krijgt even tijd voor het nezen reclame.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
3: Zo, dat ziet er gaaf uit.
2: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
4: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
2: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
6: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
10: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
11: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actie van Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine mislukte door politieoptreden. Drie voertuigen zijn in beslag genomen en 21 verdachten zitten nog vast. Alternatieve Vuur Duitsland hield ondanks protesten van ruim 30.000 mensen haar partijcongres in Erfurt. Alice Weidel en Tino Chrupalla werden herkozen. De politie greep in bij blokkades, enkele incidenten vonden plaats, maar autoriteiten waren tevreden over het algehele verloop. De Oekraïense president Zelensky stelt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee heeft en noemt dit een historische overwinning. Hij wijst op de herovering van Slangeneiland en aanvallen op de Russische vloot en de bezette Krim. Hij stelt dat ze op deze manier Rusland onder druk blijven zetten. Spanje, Portugal en Frankrijk kampen met extreme hitte en grote bosbranden. Duizenden brandweerlieden zijn ingezet, mensen zijn geëvacueerd en duizenden hectares natuur zijn verwoest. De autoriteiten vrezen een zwaar en langdurig bosbrandseizoen. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
12: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
13: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
12: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
10: Dit is RTV NOF.
14: Mijn

weken net. Dus dan gaan we even een simmerstap, Joog en ik. Dus 4 weken net van al je hoort vanzelfs. En dan hebben we er 15 augustus weg. En let je hem net in een warm uitje, want een heel pittig harkens ben wend. Dat Joog en ik er sneuren mee aan binnen. Dan sneuren je aan net. Maar 15 augustus, dan hebben we er sneuren mee aan wol. Maar dan de Jannes ek. Dus gewoon 15 augustus, de radio weer aan, lood aan, van de binnenwieven van de partij, om de mooiste festjes van je te draaien die te onvregen worden. En ik ga ook even via de mijn peer festjes, langs zullen ze leven van Minke, want Minke die is hier, die onkomende maandje, en we willen haar heel graag hier vanuit de studio even de lokwensje aan. En Minke, wie hoop je dat is een hele mooie dijermeist. Maar Minke wil zelf ook nog even een plaat opvreden. Van Thomas Hoes, haar mem, Joke, Vrouwtje, Maaike en Eldit Harkert. Ja, en ze eigenlijk zelfs vregen om langs zullen ze leven. En die draaiwaars nemen voor haar. Verder die wil graag Tietje graag even een plaat ombieden. Sjoerd de Vakje, Grietje Jitske, Ellie, Romy, Atentorenstra, Pietje, Tjitske en Henkie, Toon, Gerko en Angelique, Sapensloot, Andries en Ilkanali. En dan sjoeg ik nog op mijn bladje steen dat Romy de lokwensken krijgt, omdat die onkomende manje Jiddy is.

Ik heb dan ook eerst elke keer een hele goede unit aanwezig. Welkom hier bij het programma. Hollongers op zijn best. Nog een hele hoorde te gingen. Dat zien we horen daar. Ja, en Joegen die had het nog net zijn. Maar we binnen na deze oren er 5 weken.

Oscar Harris met een song voor de children en de feestmaars. Daar binnen bij de festivals die het nou komen. Kees Wierstra die wil het even draaien. De voor Betty Prins. Even voor Britte van der Wouden. Tine de Vriese Waatse. Even voor Frans. Sapensloot. Essien Heitemem. En even voor Uus. En Afke Pasma die wil het even draaien. Voor alle harkes en voor Uus.

Gerard Westra die wil even een plaatje draaien, letten van, nou ja, feitelijk van alle Gerard, maar in het bijzonder even van Theo. Theo wil er even een betterskip te weesje en Annie wil er ook even een betterskip te weesje. En dan we dan even de woordzang draaien, we, nou, vanzelfs doen we dat. En Kees en Annie die willen alle familie een plaatje om draaien. En ik even van Joega die het na je week is sneuwen. Jiddie is. Nou, we mochten zelf even een vers opziekje. En daar hebben we even voorop zacht. Romy met avondrood. Maar we beginnen even met Anneke Douma, de woordzaal.

0: Ja, dat weer Romy, mijn avondrood. En haar stond direct nog een verzoekje via die te lezen, jongen.
1: Ja, en dat komt van Ali Elzinga. Die wil graag voor Henny en haarzelf even een plaatje draaien letten. En ik voor u trouwens. Een plaatje van het gouden medaillon. Nou ja, dat had een beetje ziek geweest, maar we hebben al vongen, Jekke.
0: Zij is dat, en die hakken kleer zetten en die draaien waar een snack even. Want dan kan nog heel te reageerd worden naar de studio van Jorgen.
1: Ja,
0: ja, het gaat voor zelfs om een PFF's, maar het is nog een keer het zingen horen. Dus we kennen nog wel een paar verzoekjes broeken. Ja, we zitten maar de vergonnen, zitten hier het voetbal, en dan ben je een prachtige activiteit. Nou, ik neem aan dat dat de oorzaak is van dat we nog net vol zitten. En wie ben er aan zijn 4 weken net? Dus ja, er zijn eigenlijk nog de laatste 20 minuten. Dat we nog eventjes voor ons harkens draaien kunnen. En dat je denkt, oh Geer, dan wil ik er nog wel even tussen. Dan wil ik nog wel even een plaatje of vreden. Dan ken het vanzelf. En dus telefoonnummer is
1: 0511-44-12-02. Oftewel 0511-44-12-02.
0: Nou, dan zou ik zeggen, gauw reageren. Loop naar de telefoon en druk en draai 0511-44-12-02. Nou, dat merk ik nog best al, dat Nederlands. Ja, ik hoor toch altijd het liefste, maar bij het Frieske. Want ja, dat is toch wel echt mijn memmentaal. En mijn memmentaal, die hoor ik heel heeg.
1: Zo is het maar krijgt, want toen maar Gerrit en Wolles van, ja, maar dat zijn toch verkeerd. Nou, toen maar. Ja, ik kom met de oren wat mee. En dan beginnen we praten, dan ook sneeuw en sneeuw. Bij zo zater en steen, hè?
0: Daar zet ik er bovenop.
1: Ja, dat deed ik.
0: Maar dan zullen we via, daar komt de telefoon.
1: Ja, de telefoon.
0: Hey, dan ging ik verder met je vestjes.

De wereld lijkt klein, toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Een tram raast voorbij, mensen in een rij, een auto rijdt te hard, een kind is verward.

derde is weg, de twintigste eeuw. Ik hoor nog een schreeuw, dan is het gedaan. We zijn hier vandaan, toch is er nog meer, toch is er veel.

Mintje wil graag even een plaat draaien. Let eventjes voor al harkes en even voor u in de studio. En dat moest even een versje wijzen van Jan en zijn Harries. En Henny en Siert van de Hoek, die willen graag een versje draaien. Letten van Kees Nani. En dat we dan eventjes draaien woon van de Limburgse zusjes. Goud en zilver. Een versje nieuwtje 154. Maar we beginnen eventjes met Jan en zijn Harries.

0: Ja, als je jongen dat verske moest het wijzen, maar nu wie is het weer heel eigen wees. Nu zei de schouten zelf staan. En ik lees dat ook nog op. Ja, toen ben we hier even heel druk een brainstormen wijzen, want ik zei dat in de bedoeling net. Maar ja, ik hier zie Siert van der Hoeks en ik maar er even op praktiseren. Hij had het eens vaker omvregen, maar ja, ja. Dan moet eventjes mijn hersentjes kraken, want ik wist het wel. Nou ja, we gaan in elk geval gelukkig nog het goede verske draaien, kind. Want ik ben er wist van dat dit de bedoeling is. Nou, ik nog twee verzoekjes te lezen, jongen, maar we gaan nog twee plaatjes draaien. En hier komt van Henk Smedema. Die wil graag even Romy achter de horizon jaren litten. Dat wil de draaien van Simem, Ilka Ali, Pietje, Verre Tietje. Even voor hemzelf, voor huis en Heldiet Harkert. En Tietje die wil graag even nog vers Joegen de Lokwinski aan. Omdat de jongen komende sneeuw in jullie is. We mochten zelf even een plaatsje op ziekje. Dus die doggen we even bij Romy achter de horizon. En Henke van erbij, die wil haar man alvast de Lokwinski aan. Want hij is een komende vreed. Jidje en die mijn jongen hier worden een hele gezegende leeftijd. En jou krijg de lokwensken van u's hier uit de studio wij. En wie hoop je van erbij dat jongen een hele mooie dij gaan maaien. En dat moest even een dode plaatsje worden. En daar geven we er dadelijk ook mee uit maaien een dode plaatsje. We willen nog even een afscheid van uw harkens nemen jongen. Want het is weer op het top geweldig. Ja. We gaan even een simmerstap tot 15 augustus. En dan hoop je weer dat we in alle zoeners er weer wijzen maaien. En het jimme kan je zoen wijzen maaien. En dat we dan weer er volop zien om kennen.
1: Nou, zij is maar krijgen. Ik zou zeggen, een hele mooie vakantie. En graag tot 15 augustus.
0: Zij is het. En nog een hoofdelijke jongen. En een mooie snee. Tot de horen keer. Doeg.
1: Bye.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
2: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroos auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Goedenavond, dit is het nieuws, ik ben Maurice de Jong. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Een 18-jarig jongen is in Velsen-Noord ernstig gewond geraakt nadat hij tijdens een achtervolging vanwege kattenkwaad plotseling de weg oprende en werd aangereden. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actie van Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine mislukte door politieoptreden. Drie voertuigen zijn in beslag genomen en 21 verdachten zitten nog vast. Alternatieve Vuur Duitsland hield ondanks protesten van ruim 30.000 mensen haar partijcongres in Erfurt. Alice Weidel en Tino Chrupalla werden herkozen. De politie greep in bij blokkades, enkele incidenten vonden plaats, maar autoriteiten waren tevreden over het algehele verloop. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden.
7: En tot zover het nieuws.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: Ja, dat was weer een hele nieuwe ervaring voor de Golden Earrings. Want dit was hun tweede single. De eerste was Please Go. Maar deze werd opgenomen in Londen. Omdat hier in Nederland had eigenlijk de mensen die daar in de studio zaten nog niet echt verstand van Nederbeat. En ze vonden het niet mooi klinken. Maar ter promotie mocht de band optreden in Voor de Vuistweg van Willem Duis en Moef Gaga van Willem van Kooten. Vlak daarna kwam het plaatje met de B-kant The Words I Need binnen in de Veronica Top 40.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met Dickie Denkers. Music power on the music machine.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede avond toegewenst. Ja, het was even een druk weekendje met geluidsverhuur en zovoort. Ja, hier in het dorp hadden we het dorpenfeest. En anders had het vanavond dus langer geweest dat ik bezig moest wezen met een scherm en voetbal. Maar gelukkig is dat niet doorgegaan. Dan kon ik op tijd thuis wezen. Nou, het lijkt mooi gezicht hier vanuit de studio. De wapperende vlaggetjes en vlaggen en al. Nou, het ziet er vrolijk uit.

Maar we hebben deze avond niet een drieluikje. Of Pieter en ik moeten nog snel een insturen. Maar die waren ook in de veronderstelling dat het vanavond een herhaling zou zijn. Maar ik had wel een herhaling klaargezet. Want ik moest dus wel de prijsuitreiking en allemaal nog doen vanavond. Maar dat was 9 uur gebeurd. Dus omdat het dichtbij was, was het geen probleem. Maar ja, mijn stem is een beetje schor, want in zo'n tent moet je nou aardig hard praten om elkaar te verstaan. Dus dat is een beetje lastig. Goed, het eerste plaatje wat ik klaar heb staan is een van Hermits uit 1967. Het nummer heet There's a Kind of Hush.

Deze Kind of Us, Hermans, een van de vele mooie hits die ze gemaakt hebben. Ik heb hier Love and Spoonful en toch ja, een zomerse plaat, want Summer in the City. Ja, het is een beetje harde winderig, maar verder ja, toch wel lekker droog. Dus ik ga toch dit plaatje draaien, want het hoort bij de zomer.

Het liedje gaat over een stadsbewoner die in eerste instantie baalt van de drukkende stadse zomerhitte. Nou, dat hadden wij dus vorige week. Hij heeft moeite om schaduw te vinden, maar 's avonds verandert zijn stemming en gaat hij op zoek naar een meisje om mee te dansen. Ja, toch nog lekker ontspannend naar weer. Maar ja, dat wil ook eens weten dan, als het drukkend warm is. Oké, de Marmalade, en dit is het nummer Reflections of My Life, komt uit 1970.

De gitaarsolo op dit nummer werd op een bijzondere manier opgenomen. Gitarist Campbell speelde de eerste vier maten op een normale manier en eindigde met een lange G-noot, waarna de tape werd omgedraaid. Campbell speelde vervolgens nog vier maten tegen de omgekeerde opname aan en eindigde opnieuw met een lange G-noot, zodat de twee solo's aan elkaar geplakt konden worden. Vervolgens speelde hij nog acht maten op de normale manier. Dat houdt in dat een kwart van de solo achteruit op de opname terecht kwam. Nou, Reflections of My Life was de eerste single van de Marmalade die ze opnamen. Prachtig nummer geworden. Reflections of My Life. Nou ja, ik zou anders vanavond, ik denk als het uitloopt, dan moet ik maar even op afstand even een opname instarten. Dan neem ik die na die tijd wel over, maar dat was niet nodig. Maar alles is tegenwoordig met de techniek nodig. Verzoekje van Romy, want die had ik net nog even binnengekregen. Die had ik al vanmiddag al gekregen, als ik wel of niet zou er wezen. Maar het is gelukt. Dus, maar dat gaat op een nummer van Rod Stewart, het nummer Sailing.

speciaal aangevraagd door Romy. Maar Romy, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, dat doen andere luisteraars later bij dat weer weten. Goed, ja, het nummer had ik het over, Sailing. Moet ik even weer de ding opzoeken waar ik opgezocht had. Ja, het nummer is echter niet door Rod Stewart geschreven. Het is geschreven door Gavin Sutherland van de Sutherland Brothers and Quiver. En ja, die brachten het uit als een soort folky rocknummer. Ja, Stewart maakte er een zoete ballad van in 1975. Goed, een nummer van de Doors, aangevraagd door Afke. En dat gaat om het nummer Riders on the Storm.

Nou, ook weer een plaatje met speciale opnametechniek. En Jim Morrison zong eerst het lied in en fluisterde daarna de tekst opnieuw in, zodat het echo-effect werd verkregen. Riders on the Storm is een single van de Amerikaanse band The Doors. De single is getrokken van het studioalbum L.A. Woman, dat in 1970 is opgenomen. Het nummer heeft een van de meest karakteristieke intro's uit de popmuziek, met de neerstortende regen en de zeer bekende intro-melodie en akkoorden op de Fender Rhodes, oftewel de elektrische piano van Ray Manzarek. Het nummer is geschreven in de toonsoort E-mineur. In juni 1971 werd het nummer op single uitgebracht. Ik zie het is bijna half elf. Normaal zeg ik dat betekent dat we drie luik hebben, maar die hebben we vanavond niet. We gaan gewoon lekker door met een nummer van Dusty Springfield. Ook wel een beetje vroeg om te draaien, want de zomer is nog lang niet over, maar het is wel een hele mooie plaat om weer te horen. 1974, Summer is Over.

Summer is Over is een weemoedig liedje over de zomer die plaats maakt voor de herfst. Nou, laten we daar nog maar even mee wachten. Maar het is in 1964 geschreven door Tom Springfield. Dat was de broer van Dusty Springfield. Nummer van After Tea, Not Just a Flower in Your Hair. Gaan we mooi even de flower power tijd in. 1967.

Ja, een prachtig gezicht was dat in de tijd. Allemaal bloemetjes in de haar en bij haarbanden erom en lang haar. Nou, prachtig in die tijd, 1967. After tea, not just a flower in your hair. Ik heb hier een verzoekje van, moet ik even weer spreken, van Bette Gea. Nou ja, nou dat niet een drieluik is vanavond, toch maar even een verzoekje. Dan gaat het om een plaat van BZN, Just an Illusion. En ik moest speciaal even draaien voor Janine, Silke en Johannes, die op het moment ergens in Duitsland op doorreis zijn om te overnachten. En ja, Bette Gea zit al in Kroatië en ik moest de groeten doen aan alle thuisblijvers. Hier is BZN.

Met een mooie dubbele drumsound van Jan Keizer en Jack Veerman. Die beide naast elkaar zaten te drummen. En dat geeft een mooi effect. De single werd in Nederland tot alarmschijf verkozen. En stond 9 weken in de Veronica Top 40. Waar het de 3e plaats behaalde. Hiermee was de 7e opeenvolgende top 5 hit van BZN. Dat was de waarheid. Goed, Manfred Mann gaat op een nummer uit 1968, de Mighty Quinn.

Ja, ik heb een verzoekje nog gekregen van Hendrik. Voor alle luisteraars van de Hit-Tijdmachine. Het gaat om het nummer van Jim Reeves, I Won't Forget You.

prachtig nummer van Jim Reeves. Ja, kwam in de tijd op positie 36 in de Veronica Top 40. I Won't Forget You van Jim Reeves, aangevraagd door Hendrik. En ja, ik zit even te kijken naar een paar nummers. Ja, Johnny Kendall en de Heralds heb ik hier voor me. En gaat op een nummer van, dat heet St. James Infirmary.

prachtig nummer, St. James Infirmary van Johnny Kendall en de Heralds. Ik heb hier de dames Bagara en hadden een stuk of wat mooie hits en onder andere deze uit 1978, Darling.

0: Het duo werd in 1976 gevormd door twee Flamenco-danseressen. Ja, ze werden ontdekt door de Duitse platenbaas van RCA Records, waar ze een contract kregen. Nou, we kennen het natuurlijk allemaal van Jesse Rijk en Boogie, 18 miljoen keer over de toonbank. En het nummer Sorry I'm a Lady. Maar dit was het andere nummer, Darling, uit 1978. Goed, een verzoekje van Dick Offriga. Ik zit even naar de tijd te kijken. Kan ik die nog draaien? Ja, dat gaat wel lukken. 2 minuten 13. De Everly Brothers en Temptation.
1: De Gouden Glans straalt af van onze antenne bij deze
2: hit tijdmachine.
1: Gouden ouwe of flashback.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Walterswaard.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt? Kom dan in Walterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op het WK voetbal heeft Marokko gastland Canada met 0-3 verslagen en bereikt daarmee de kwartfinales van het toernooi. Azdine Ounahi scoorde 2 maal, Soufiane Rahimi maakte de 3e treffer. Een domper voor Marokko was het uitvallen van Ismaël Sabari met vermoedelijk een spierblessure. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Een 18-jarig jongen is in Velsen-Noord ernstig gewond geraakt nadat hij tijdens een achtervolging vanwege kattenkwaad plotseling de weg oprende en werd aangereden. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actie van Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine mislukte door politieoptreden. Drie voertuigen zijn in beslag genomen en 21 verdachten zitten nog vast. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden.
7: En tot zover het nieuws.

De Ierse zanger Joe Dolan. In 1969 had hij voor het eerst succes buiten Ierland. Het nummer Make Me an Island haalde dat jaar de derde plaats in de UK Singles Chart en werd ook een hit op het Europese vasteland. Ook de opvolgers Theresa, zijn derde de Ierse nummer 1 hit, en Josuts Good Looking Woman, die we net hoorden, deden het goed. Ik heb hier Dave Davies met het mooie nummer Dead of a Clown uit 1967.

Nummer geschreven door Brian Wilson en Dyke Parks en geproduceerd door de hele band. Het nummer ontstond tijdens opnamesessies van de nooit officieel uitgebrachte Beach Boys album Smile. Wilson werkte al lange tijd aan het nummer voordat hij in juli 66 Parks om hulp vroeg om de tekst te schrijven voor dit nummer. Dit was Heroes and Villains. Goed, een nummer van de Beatles, ook groten uit Engeland. Hello, Goodbye, 1968.

Hello Goodbye is een lied gecomponeerd door natuurlijk Paul McCartney en zoals gebruikelijk bij de meeste songs van de Beatles goed toegeschreven aan het componistenduo Lennon en McCartney en verscheen in 1967 als een single van de Beatles. Daarnaast verscheen Hello Goodbye op het Amerikaanse Beatle-album Magical Mystery Tour. Op de B-kant van de single staat I Am A Walrus, ook een bekend nummer. De Cats, ja, die hebben we vanavond nog niet gehad, maar blijven mooi en ik vind het ook altijd een hele mooie om te horen. 1967, Turn Around and Start Again.

Ook weer die heerlijke palingsound natuurlijk. Dit was waar we waren, de Cats met Turn Around and Start Again. Ik zit even te zoeken om een plaat voor Pieter. Ik heb hem gevonden. Alison Durbin. En het gaat om I Have Loved a Man. Ja, klopt. Ik kon hem in de computer niet vinden, maar ik heb hem wel anders even gevonden. Maar dan zal ik dus even een stukje reclame moeten afwachten. Want ik kan eerst wel even een andere mooie plaat draaien. Mariana Faithfull en het nummer This Little Bird komt uit 1967.

Heerlijke muziek. Marian Faithfull, This Little Bird. Nou, ik heb je verzoekje gevonden, Pieter. Het gaat om Alison Durbin, I Have Loved a Man. Komt in 1971.

Nou, moet toch wel beter te vinden zijn. Maar dit is wat ik vind, kom. Maar ik zal wel eens even snuipen of ik een betere versie kan vinden. Maar dit was heel slecht. Maar mooi nummer om te horen. 1971, Alice Durbin, I Have Loved Me A Man. Ik heb hier Richard Harris, bekend acteur en zanger, met het mooie nummer MacArthur Park. 1968 was dat.

7 minuut 17, genieten. Mekatenpark, het is geschreven door Jimmy Webb. Richard Harris was de eerste die het in 1968 opnam. Ja, er zijn veel covers van gemaakt. Donna Summer had ook nog een hele mooie. Het Mekatenpark dat in Los Angeles, dat bestaat echt. Nou, ik heb een verzoekje gekregen. Dat was eigenlijk vorige week al. En ik heb beloofd dat ik het deze week dan maar even zou meenemen. Dat is van Margie. En het gaat om een nummer van Jaap Krijger, Langlaufen. Moest het even draaien voor haar man, Emiel. Dat was vorige week, was hij jarig en ik moest hem alsnog even feliciteren. Dit is het nummer van Jaap Krijger, Langlaufen.

Jaap Krijger met Langlaufen. Verzoekje van Hans en Mieke. Gaat op nummer I See the Rain uit 1967 van de Marmalade.

als iedereen van de Scotse band The Marmalade. Het werd enkel een hit in Nederland, waar het de top 40 op de 23e plaats terecht kwam. Ik heb hier eentje van, dat zou ik eerst even doen. Ik heb een betere uitvoering gevonden van het nummer van Alison Durbin. Pieter wou hem toch wel even een stukje horen. Dus ik heb hier nog een keer in een goede uitvoering. I Have Loved Me A Man.

Nou, speciaal even voor Pieter en natuurlijk Jikke ook, die al jarenlang de drieluik voor de hittijdmachine doen. Ja, bedankt daarvoor. Nou, graag gedaan dit. Ik heb hier een nummer van keuze uit de Searches en de Hurts. Nou, ik doe eerst de Searches met het mooie nummer Take It or Leave It. Het komt uit 1966.

Ik heb dit singeltje toch in de tijd ook gehad, maar het is nergens meer te vinden. Nou, de Searchers is een band uit Liverpool. De Beatles en ja, Gary en de Pacemakers hadden ze als voorbeeld de muziek ontwikkelen die toch uiteindelijk als Mercy Beat, oftewel Liverpool Sound, de wereld zou veroveren. Ja, dat moet je vergelijken met de Paling Sound natuurlijk. Maar ook een hele mooie die ik nou klaar heb staan, de Hurt, wat ik net al noemde. Het gaat om het nummer Paradise Lost en komt uit 1967.

Wist je dat de Canadese-Amerikaanse rockband Buffalo Springfield in de tijd ook werd opgericht onder de naam The Hurt? Ja, dit gaat dus om de Britse popgroep The Hurt. En ja, die werden in 1965 opgericht en hadden 3 hits. 2 in 1967 en 1 in 1968. En ja, de zanger was Peter Frampton. Een nummer van Lisbeth List en Ramses Jaffe, die ik toch wel geregeld draai. Mooie plaat, De Pastorale.

Ja, prachtig nummer. Ja, het wordt gemeld het mooiste Nederlandse nummer van 1968. Nou, ben ik helemaal met je eens. Dat belde Afke. Het nummer gaat dus over de zon en de maan. En dat is een heel verhaal. Het blijft een prachtig nummer om te horen. Ik heb hier een van de Bee Gees nog. Ja, ik vergeet trouwens Sita met haar verzoekje. Nou, ja. Dat moet dat volgende week, maar ik heb hier I've Got to Get a Message to You nog van 1968, de Bee Gees.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Op het WK voetbal heeft Marokko gastland Canada met 0-3 verslagen en bereikte daarmee de kwartfinales van het toernooi. Azdine Ounahi scoorde tweemaal, Soufiane Rahimi maakte de derde treffer. Een domper voor Marokko was het uitvallen van Ismaël Sabari met vermoedelijk een spierblessure. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door.

Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.